laughing in a dream. If I was young, I could wake up.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 8 mensen gewond geraakt. Dat zegt de burgemeester van Toledo. De schietpartij vond plaats tijdens een 2-daags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De burgemeester denkt dat ze het allemaal gaan overleven. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette-Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose. Dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. Daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. De Noorse Stichting voor Orgaandonatie noemt het krankzinnige cijfers. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het Waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersig deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door heel koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan 1 graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersig tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij 1 uur korter dan gedacht over de tocht. Het weer, veel regen vannacht. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: 9. De nacht bij Oost. Radio Oost.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Studio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. Dat zegt de politie. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is nog op zoek naar één of meerdere schutters. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp geraakt werd. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en loco-burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige premier-dame van Frankrijk was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. Het weer, de dag begint met wat buien. Later zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. De voormalige première dame van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, op veel plekken regen bij 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Het officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, de ochtend begint met wat buien. Later vandaag zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens twee schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen het doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. In Eindhoven is vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en lokaal burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige premierdame was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. En het weer, de ochtend begint met wat buien, later vandaag zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. En dit was het NOS Journaal.
2: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team, dipje. 4 uur kuppensoep.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
5: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
4: Echt?
5: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
0: Radio Oost.

0: Pas op hoor, deze is heet.
1: Oef, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, graag.
1: Ja, lekker.
0: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
5: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
8: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
9: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
10: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Zaterdag 5 juli in het Volkspark Festival in Enschede. Start de zomer met optredens van onder andere Direct, Roxy Dekker, De Jeugd van Tegenwoordig, Frans Bauer en Miss Montreal. Koop nu je kaarten op inhetvolkspark.nl.
12: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
11: Zaterdag 5 juli in het Volkspark Festival in Enschede. Koop nu je kaarten.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De Vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycot van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een 2-daags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het eind van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza-stad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. De voormalige presidentsvrouw van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in de politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vandaag is het koopzondag bij Leen dus Fietsen in Hengelo. We zijn geopend van 12 tot 5. Kom je langs?
3: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
15: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
16: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
17: Peugeot.
18: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
19: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
20: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
21: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
13: Radio Oost. Thuis op zondag.

0: Dat was het eerste deel, het Allegro uit het trompetconcert in S groot van de Tsjechische boheemse componist, kapelmeester en violist Johann Baptist Neruda. En je hoorde trompetiste Tine Ting-Helset samen met het Noors Kamerorkest.
1: Thuis op zondag. Bas Treffers

0: Een hele goedemorgen. Het is ruim 10 minuten over 8 op deze eerste zondag van juni. Welkom bij Thuis op Zondag. Tot 12 uur op Radio Oost met in het eerste uur licht klassieke muziek. Collega Monique Slijdering presenteert de tweede helft van het programma van 10 tot 12. En tot die tijd ben ik je gastheer. De dag begint bewolkt en regionaal valt er wat regen of een bui. In de loop van de ochtend trekt de regen naar het noordoosten weg en klaart het voor een deel op. En vanmiddag is het droog met geregeld zon en de maximumtemperatuur wordt 19 graden. De wind is matig en komt uit het zuidwesten tot westen. Straks na het bulletin van 8:30 meer van onze weerman Hans Nienhuis. In het volgende uur heb ik na 9:30 muzikale uitgangstips voor je. In dit uur de vaste onderdelen zoals de inspiratiecolumn, het regionale bulletin om 8:30, het weerpraatje en muziek van onder andere Grieg, Khatchaturian en Mendelssohn. Tot 10:00 zijn technicus Erik Punt en ik bij je in.
1: Thuis op zondag.
0: De kantate Die Elenden Sollen Essen, BWV 75, was het visitekaartje van Johann Sebastian Bach. Hij componeerde het bij zijn aanstelling als Thomas Kantor in Leipzig. En het werd uitgevoerd op 30 mei 1723. Ruim 1 week nadat hij met zijn gezin in 2 koetsjes en 4 wagens huisraad naar Leipzig was verhuisd. Het was een imponerend visitekaartje, een kantate in 2 grote delen uit te voeren, respectievelijk voor en na de preek, en elk bestaande uit 7 stukken. Nooit eerder vertoond, zelden geëvenaard. Uit deze kantate, bestemd voor de zondag na Trinitatis, wat het vandaag ook is, gaan we luisteren naar het chorus. En je hoort het Monteverdi Choir, de English Baroque Soloist onder leiding van John Eliot Gardiner.

0: Daar was het Monteverdi Choir samen met de English Baroque Soloists onder leiding van John Eliot Gardiner. Met het chorus, het eerste deel uit de kantate Die Elenden Zollen Essen, BWV 75 van Johann Sebastian Bach. Het is 8:17. We gaan door met onze inspiratiekolom. En die komt vandaag van Bert Oude Engbrink. Hij is voorzitter en voorganger van de Liberaal-Joodse Gemeente in Haaksbergen.
1: Goedemorgen. Wat hebben we deze week een hoop water op ons dak gehad. In het oosten zeggen we dan dat we flink biesterweer hebben gehad. Er kwam van alles langs zij. Harde wind, stortregens, onweer, hagel en nauwelijks zonneschijn, waar we in mei al zo aan gewend waren geraakt. Zelf ben ik verzot op de zon. En ondanks dat ik al wat ouder ben en ook wat meer wegen dan gemiddeld, kan ik erg genieten van warmte en een brandend zonnetje in mijn gezicht. Ja, ik weet het, iedere arts aan de radio wil me nu belerend toespreken. En terecht. We hebben een heerlijke tuin bij ons twee onder één kapwoning. Aan de voorkant en aan de achterkant van ons huis, waar we ook een terras hebben, is het er heel groen. Er groeit van alles. Achter in de tuin zelfs flink dichtgegroeide struiken en een majestueuze Amerikaanse eik. Die ruist bij de minste wind en bij regen klinkt het sprookjesachtig. Wanneer het wind stil is, hoor je er zelfs de nodige vogels. Af en toe zien we de kat van de buren zelfs onder de boom verlekkerd heel stil biddend omhoog kijken. Wat er ook groeit, zijn een aantal, voor mijn begrippen, toch wel hele bijzondere bomen. Om te beginnen een olijfboom. Maar die vormt bij ons nooit vruchten. Zijn bladeren zijn wel prachtig. En dan hebben we wat wijnstokken die tegen de schutting opgroeien. Ze dragen nu al kleine, haast onherkenbare bloemetjes. Dat worden allemaal druiven. Ieder jaar weer zit die vol met druiventrossen, mooie donkerblauwe. En als we goed ons best doen de bladeren weg te snoeien die in de weg hangen, groeien ze door tot heuse eetbare zoete druiven. In de voortuin staat een flinke vijgenboom, ieder jaar weer. Wanneer alles al in bloei staat en de vijg nog een kale, dorre takkenbos is, betrap ik me erop dat ik denk, nou gaat hij eruit, hij wordt maar niet groen. En dan ineens, haast overnacht, lopen de bijna onzichtbare knoppen uit en raakt de boom begroeid met grote bladeren. En dan is het de kunst geduldig te zijn tot er vijgen te zien zijn. Her en der, goed beschut onder de bladeren, groeien die vijgen direct aan de takken. Ze beginnen uiteraard heel klein, waarna ze zich volzuigen met vocht en flink dik worden. Ze kleuren van groen naar roodbruin. En als we dan denken ze eruit te gaan plukken, is het ieder jaar weer zo dat vogels ons alweer voor zijn geweest. Olijven, druiven, vijgen, ze worden op diverse plekken in de Bijbel genoemd. En ook geroemd. Om hun schoonheid, hun smaak, om hun geur. De druiven ook nog eens om de wijn. Maar voor mij is toch wel het meest bijzondere die vijgenboom. Al in Bijbelse tijden verbaasden onze voorouders zich erover dat een vijg zo traag tot bloei komt. En wanneer men de hoop al bijna had afgeschreven, die boom stevast gaat bloeien en tot laat in het jaar de heerlijkste vruchten geeft. Dan volgt de geruststelling. Zoals de vijgenboom ineens uitloopt, nadat men de hoop al had opgegeven, zo zal de toekomstige Messiaanse tijd ook uitbreken. Wanneer mensen denken dat het echt niet slechter kan worden, zal er een kentering komen en zal het met de wereld en met de mensheid beter gaan. En zoals de vijgenboom het op eigen kracht zal moeten doen, zo zullen wij mensen dat ook gaan doen. Geïnspireerd misschien wel, door iets hogers of door die vijgenboom. Daar wil ik mee besluiten. We zijn hoopvol, altijd, bij wat er ook gebeurt. En als we de wanhoop nabij zijn, zal het uiteindelijk, hoe dan ook, wel weer goed komen. Ik wens ieder een mooie zondag thuis of onderweg. En weer een goede week, Shavua Tov, en een mooie zomer.

Dat was het eerste deel. De prelude uit de Holberg Suite Opus 40 van de Noorse componist Edvard Grieg. En je hoorde de Academy of St. Martin in the Fields. Wij gaan verder met muziek van Henry Purcell uit eind 17e eeuw. Uit 1683 om precies te zijn. Welcome to All the Pleasure uit Hear the Deities. En je hoort de tenor Alfred Deller samen met het Lennert Consort onder leiding van Gustav Lennert.

Het lied Welcome to All the Pleasure was dat uit Here the Deities van Henry Purcell. En je hoorde Alfred Deller, de tenor, samen met Leonard Consort, onder leiding van Gustav Lehnart. Het is op de kop af 8:30 en dat betekent de hoogste tijd voor het regionale bulletin. Een historische stoomlocomotief met wagons trok gisteren veel bekijks langs het spoor in onze provincie. De trein vertrok vanuit het Duitse Bremen en reed via Bad Bentheim door Overijssel naar Amsterdam. En de rit werd georganiseerd door de Westfalendampf in samenwerking met de Veluwse Stoomtreinmaatschappij, die eigenaar is van een stoomlocomotief. De organisatie houdt reizen met historische voertuigen. In het midden van de trein bevond zich een wagon met een DJ, drankjes en snacks. En passagiers kregen in Amsterdam de tijd om de stad te bezoeken. En bijna 80 jaar na de komst naar Goor dreigt ADS-groep de stad te verlaten. De nieuwe monumentstatus van het opvallende Hundertwasserpand op het industrieterrein aan de rand van Goor maakt verbouwen volgens het bedrijf onmogelijk. ADS start samen met de pandeigenaar een bezwaarprocedure. Het college van burgemeester en wethouders van de Hof van Twente besloot deze week het opvallende kantoorcomplex een monumentenstatus te geven. En daarmee krijgt het gebouw een beschermde status. ADS zegt dat het pand dringend aan renovatie toe is en al langere tijd te klein is voor het groei van de organisatie. Een vergunning voor renovatie en uitbreiding was eerder dit jaar al door de gemeente verleend. En meer dan 200 studenten van bouwopleidingen in Nederland en Duitsland namen gisteren deel aan de internationale betonkano-race in Bornerbroek. Het gaat om studenten van universiteiten, hogescholen en mbo-instellingen. De eerste editie van de wedstrijd was al in 1977. Ondanks het zware materiaal is het niet moeilijk om een drijvende kano van beton te maken. De kano's verplaatsen veel water en blijven daardoor goed drijven. Op onze site en in de app een verhaal, maar ook een videoverslag van de betonrace in Bornerbroek. En dan sport, wielrennen. Wielrenster Anna van der Breggen uit Zwolle start vandaag in de slotetappe van de Giro Women in de roze leiderstrui. Zij heeft een voorsprong van 48 seconden op Demi Vollering, de nummer 2 van het klassement. En amateurvoetbal, Roda Raalte trainer Jos van der Veen werd door Deto uit Vriezenveen speciaal ingevlogen voor de nacompetitie en bleek de wonderdokter die de ploeg nodig had. Het won gistermiddag namelijk in eigen huis met 4-3 van Brookster Boys en handhaafde zich daarmee in de vierde divisie. Meer nieuws en verhalen vind je op onze site en in de app.

0: Muziek van de Britse componist Albert William Cattelby was dat. Wedgwood Blue, gespeeld door de Royal Philharmonic Orchestra onder leiding van Eric Rogers. Het is bijna 7:07. En dat betekent dat we gaan praten met onze weerman Hans Nienhuis. Hans, goedemorgen.
1: Dag Bas, goedemorgen.
0: Ik reed vanmorgen weg van huis en ik dacht van, oh, het is herfst.
1: Ja, dat hebben wel meer mensen gedacht. Ik kreeg van waarnemer Tony Morsing kreeg ik al door dat de zomer een vroege verkoudheid heeft opgelopen. Kijk, dat is een hele goede samenvatting van de situatie.
0: Ja, nee, maar het was winderig, het was vlagerig, het was regenachtig.
1: Nee, dat klopt. Het is absoluut geen zomers weerbeeld op dit moment. En het zit er vandaag ook niet in dat dat echt gaat veranderen. Zij het wel dat we vanmiddag zullen zien dat er opklaringen komen. De zon die krijgt wat kans en dan verdwijnt de neerslag. Maar de temperatuur blijft vandaag gewoon relatief bescheiden met 19 tot 20 graden. Na afgelopen week was het al sterk wisselvallig. Ik had in Zwolle Tolhuislanden van de waarnemer 32 mm. Nou, de eerste week van juni, dus dat is best al wel nat. Overzijde van de provincie, Hengelo. Dat was eveneens een aardig natte start, het 36 mm. De Lutte ook 36, Nijverdal 37. Maar veel natter was Enschede. Die had een weeksom, let wel een weeksom, van 71 mm. Dus eigenlijk is de hele juni-neerslag daar al gevallen. En ja, het is pas 7 juni. Dus ja, het is
0: een natte start van juni zou je kunnen zeggen.
1: Precies. Ja, en er zit de komende dagen nog meer nattigheid aan te komen. Al denk ik niet dat zulke neerslagzomer er nog bij komen, want het worden losse buien.
0: Oké.
1: Okay. Nee, de weerkaart is een beetje herfstige kaart, zou ik willen zeggen. We hebben een westelijke circulatie te pakken. En die westenwinden die voeren veel vocht aan. En dat vocht raakt boven land onstabiel. Er is veel zonnestraling, dus de grond wordt wel verwarmd. Zeker in de ochtend als er nog wat opklaringen zijn. En dan raakt in de middag de lucht onstabiel en ontstaan er van die buien. Er zou eens een slag onweer bij kunnen zitten, maar niet grootschalig. En eigenlijk, nou, vandaag zien we de omgekeerde trend. Deze ochtend verloopt dus herfstig, maar het wordt geleidelijk beter vandaag. Vannacht dan is het een graad of 11 en is het vrij rustig, krimpt de wind naar het zuidoosten. En dan zien we vanaf morgen een aantal dagen waarbij de trend wel normaal is. En dat betekent dat de ochtend het mooiste stuk van de dag zal zijn. Nou, morgenochtend graad of 19, 20, misschien 21 graden in het oosten van Twente. Dan is de temperatuur wel op. De ochtend dus nog de meeste zon. In de middag gaan de stapelwolken opbroeien. En kunnen de buien vallen met regen of soms een losse slag onweer. Maar dat zal niet veel voorstellen. Pas in de avond schuift een wat steviger buienzone door. Ook eigenlijk onweerloos, maar dan krijgt iedereen wel een bui. Voordat het zover is heb je in de middag een gevarieerd beeld met hier en daar een bui en ook hier en daar geen bui. De dagen daarna, dinsdag, woensdag en donderdag, zijn vrij koele dagen. Maximum temperatuur moet je denken aan een graad of 17 tot maximaal 18 als alles mee zit. De meeste plekken halen dat niet. Met in de ochtend wat zon en in de middag dus steeds weer die buien. En dat lijkt eigenlijk een dag of drie achter elkaar op hetzelfde manier te gaan verlopen. Dus het midden van deze week, voor wie nu een schoolkamp heeft, ja, nou, ik hoef verder niks te zeggen, denk ik.
0: Nee,
1: maar het is wel perspectief, want als ik stiekem de glazen bol streel richting het weekend, dan zien we dat er wat meer hoge drukinvloed inkomt. Het is allemaal nog wel vrij pril eigenlijk, als ik het zo mag uitdrukken. Maar vanaf vrijdag zaterdag gaan de temperaturen weer door de 20 graden heen. Dan lijkt de windrichting ook wat meer naar het noorden te gaan. Noord is geen warme richting, maar de wind komt met een omweg tot ons. En dan houden de buien ook weer op, want die worden onderdrukt door hoge druk. Dus uiteindelijk in de glazen bol zie ik wel het perspectief. Maar voor het zover is, moeten we een aantal scherp wisselvallige dagen door.
0: Ja, nog eventjes doorbijten. Nou, geen probleem, want het is goed voor de natuur, toch?
1: Dat klopt, dat groeit wel behoorlijk buiten.
0: Ja. Daar heb je helemaal gelijk in. Nou. Hans, mag ik je danken en een fijne dag verder. Een
1: fijne morgen.
0: Hoi.
2: Thuis op zondag.
0: Aram Khachaturian was een Armeense Sovjet-componist. Hij wordt beschouwd als een van de belangrijkste componisten uit de USSR, naast Prokofjev en Shostakovich. En zijn bekendste werk is natuurlijk de Sabeldans, maar ook het ballet Spartacus over de gladiator Spartacus en zijn opstand tegen het Romeinse Rijk was een succes. Het adagio uit dat ballet werd een internationale hit dankzij de BBC-televisieserie Oneida Line uit de jaren 70, dat het als thema-melodie gebruikte. De meeslepende en iets wat melancholische melodie werd destijds gekozen als opening van de serie met beelden van deinende schepen op de zee.

Ja, muziek was dat van Arman Khachaturian. Zijn adagio uit het Spartacus, uit het ballet Spartacus. En je kunt het wellicht herkennen als de openingsmelodie van de televisieserie, roemruchte tv-serie uit de jaren 70, de Oneidin Line. Wij blijven een beetje in de sfeer van de Russische componisten. We gaan verder met de muziek van Rimsky-Korsakov, The Flight of the Bumblebee. En je hoort violist Isaac Stern samen met de Columbia Symphony Orchestra onder leiding van Milton K. Timms.

Ja, kort maar krachtig. The Flight of the Bumblebee, oftewel de vlucht van de hommel van de Russische componist Rimsky-Korsakov. Het was onderdeel van zijn opera Het Verhaal van Tsaar Saltan. Het stuk is herkenbaar door natuurlijk het waanzinnige tempo van de violist. Wij gaan verder en dit uur afsluiten met Singing in the Rain, een Amerikaanse musicalfilm uit 1952, een romantische komedie, geregistreerd en gechoreografeerd door Gene Kelly en Stanley Donen. En de film biedt een luchtig beeld van Hollywood aan het eind van de jaren 20, waarbij de drie sterren artiesten spelen die verwikkeld raken in de overgang van stomme films naar geluidsfilms. En Singing in the Rain, titelnummer, ga je naar luisteren en misschien kun je dat nog wel herkennen van die zwart-wit beelden van Gene Kelly die in een stromende regen het nummer zingt en om een lantaarnpaal heen. Gene Kelly dus met Singing in the Rain.

Ja, Gene Kelly met Singing in the Rain uit de gelijknamige film. Past een beetje bij het weer van vandaag. In het volgende uur heb ik na 9:30 muzikale uitgaanstips voor je. Verder onze natuurrubriek en muziek van onder andere Dire Straits, Leon Moorman en Doobie Brothers. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9:00 en de reclame.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
2: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow!
4: Is binnen 3 minuten geregeld.
5: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
7: PME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
8: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
9: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycot van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouch aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het namenmonument in Amsterdam samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooral veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. De politie in de Amerikaanse staat Ohio denkt dat 2 mensen op elkaar schoten tijdens de schietpartij op een muziekfestival. 12 mensen raakten daar gewond, waarvan 2 ernstig. De vermoedelijke schutters zijn nog voortvluchtig. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
13: Goeie jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
14: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra. En in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
15: Bueno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
14: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
16: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: Radio Oost. Thuis op zondag.

0: Een van de vele grote hits van Dire Straits, Calling Elvis.
1: Thuis op zondag. Bas Treffers.
0: Een hele goede morgen, wat je ook doet of waar je ook bent. Fijn dat je hebt afgestemd op Radio Oost met Thuis op zondag. Na

0: Mr. Know-it-all, de allesweter. Dat was dat van Teddy Swims. Het is ruim 9:12. Het dal van de Mosbeek in Twente. Een beschermd Natura 2000 gebied heeft een gevarieerd landschap van bos, beekjes, heide, hooilanden en houtwallen. En tijdens de avondwandeling Ontdek orchideeën en wilde planten op 10 juni kun je samen met natuurgidsen zoeken naar onder meer zeldzame planten zoals de wolfsklauw, de zonnedauw en het vetblad. En ook leer je meer over het bronnenlandschap van het gebied en over verschillende orchideeën. Verslaggever Oene Loonstra ging alvast naar het gebied bij Mander en sprak er met Wilfried Vinkers. Behalve de broer van cabaretier Herman Vinkers is hij ook natuurgids bij Landschap Overijssel.
1: Ja, het is de grootste familie van alle planten die er bestaan. Het zaad van de orchidee is stoffijn. Het is zo fijn dat je het met het blote oog haast niet kunt zien. Dat heeft een schimmelplantje nodig om te kiemen. Dat zaad, dat maakt een verbinding met die schimmeldraden. Dan wordt het gevoed door die schimmeldraden. Je zou het parasitisme kunnen noemen. En na een jaar of twee komen de eerste blaadjes boven de grond. Vanaf dat moment kan de orchidee iets terug doen voor die schimmel. Die geeft die schimmel, voedt die met suikers. En de schimmel voedt de orchidee met nutriënten die uit de bodem haalt. Uit de vertering van humus. En dat is een hele mooie samenwerkingsvorm tussen de orchidee en de schimmel. Dat noemen we mycorrhiza. Symbiose wordt ook vaak genoemd.
2: Natuurlijk.
1: Veel orchideeën

0: boort ze ook een vrouwtjesinsect na. En daarmee foppen ze een mannetjesinsect die dan denkt van... hé, ik zie daar een vrouwtje, daar ga ik mee paren. En op zo'n manier bestuift dan het mannetjesinsect de orchidee. Het voordeel daarvan is dat als een, ja, zo'n orchidee heel specifiek gericht is op een bepaalde insect... dat die insect ervoor zorgt dat de volgende bezoeker ook een orchidee is en niet een margrietje of zo. Want daar heeft een orchidee natuurlijk niks aan. Dus die zorgt voor een hele goede bestuivingsmechanisme. Maar het is een prachtige plant, de orchidee. Dus, ja, als je nu door de velden langs de Mosbeek loopt, er zijn hele roze wolken, wat een sprookjesachtige verschijning is. We hebben het nu over de orchideeën. Er staan veel meer bijzondere planten, hè, als Parnassia, een blauwe knoop, vetblad, zonnedauw. Ja, vetblad is ook wel een hele bijzondere plant die hier staat. Het is een zeer zeldzame, in Nederland als een zeer zeldzame plant. Het is een vleesetende plant die met vioolachtige bloemetjes. Ja, die, dus waar de orchidee dus aan voedsel komt door samen te werken met schimmel, heeft die vetblad en het zonnedauw, wat hier ook veelvuldig voorkomt, in een andere methode ontwikkeld. Dat is: maak je eigen mesthoop, vang insecten, verteer die en dan kun je daar ook weer de nutriënten uit gebruiken. En elke plant heeft hier zijn eigen mechanisme ontwikkeld om in die voedselarme omstandigheden te overleven. En dat levert een prachtig schouwspel aan bloemen op. Ja, en waarom is die zo deze situatie hier? Dat is natuurlijk wel de bijzonderheid van dit gebied. Alle bronnen die hier zijn, dat zuivere water, waardoor dat de bodem heen sijpelt. Het voordeel is ook dat dit gebied zo ontzettend aaneengesloten groot natuurgebied is. Je kunt hier een hele dag door de natuur lopen en dan heb je nog lang niet alles gezien. Landschap Overijssel is nog steeds bezig met perceeltjes op te kopen of uit te ruilen, zodat het steeds meer een aaneengesloten gebied is waarin de bijzondere planten overheersen en niet de snel groeiende grassen.
1: Dus het proces is nog steeds gaande?
0: Het proces is nog steeds gaande. Ik ben ook heel enthousiast dat ik gids mag zijn in een gebied waarbij ik het volste vertrouwen heb dat het steeds meer de goede kant op gaat. Ik noemde je net, ik weet niet of je dat nog wil zien, ook het vliegend het wat hier voorkomt. Ik heb vanmorgen nog hier rondgelopen en ik zag weer een boom daar vol zat met vliegend het. Dat is ook een diertje wat het hier ook ontzettend goed doet, ook dankzij alle Natura 2000 maatregelen. Maar het zijn ook de kamsalamanden, de beekprik, noem maar op. Heel veel dieren die hier toch goed gedijen, die elders uitgestorven zijn. Dus dit is echt, voor Nederland is de Oortmassense Heuvelrug echt een schatkamer. Waar we heel voorzichtig moeten zijn. En zo goed mogelijk moet behouden. En vooral komen bewonderen, want het is een prachtig gezicht.
1: Nou, en dat bewonderen kunnen we dus tijdens die excursie. Wanneer is die?
0: 10 juni. Dan staan alle orchideetjes en zo prachtig in de bloei. En dan kun je ook genieten van het heuvellandschap hier. Dit is een stuwwalm. Nou, dan kent u vast wel stuwwalmen zoals de Sallandse Heuvelrug, de Veluwe, noem maar op. Dit is heel anders, hè. De Sallandse Heuvelrug en Veluwe, dat zijn zandheuvels, hè, vol dekzand. Dit zijn geen zandheuvels. Dit is een menging van kleilagen, zandlagen, keileemlagen. En dat geeft die ingewikkelde hydrologie, die ingewikkelde waterstromen, waardoor op de ene plek water wegzuipelt en dan heb je een kurkdroog heidelandschap met jeneverbessen. Op de andere plek zuipelt het water omhoog en dan heb je de orchideeën, dan heb je de trilvenen en noem maar op. En dat maakt dit gebied zo ontzettend afwisselend. Je kunt op een paar meter afstand van de droge hei in één keer in een vochtig hooilandje stappen.
1: Duidelijk. Ja, 10 juni dus, met Wilfried Vinkers als gids. Wat wil je nog meer? Dankjewel.
0: Ja, met z'n tweeën, hoor. Met z'n tweeën, ja.
2: Thuis op zondag.

Champagne uit de jaren 70, rock and roll star. En daarvoor hoorde je de nieuwe single van Leon Moorman. Was ook de nieuwe oogst bij Radio Oost vorige week. Plattelandsgevoel was dat. Ja, we gaan straks na Michael Jackson verder met het eerste blokje muzikale uitgaanstips. En van Michael Jackson gaan we luisteren naar Billie Jean. En mensen vragen zich wel eens af, ja, Billie Jean, wie zou dat kunnen zijn? Nou, kennelijk het verhaal gaat dat het een soortement van lied is over de groepies die de Jackson 5 altijd tegenkwamen. Vrouwen die hun van allerlei dingen aanbieden. En daar gaat dit nummer over. Michael Jackson met Billie Jean.

Michael Jackson was dat met Billie Jean. Het is iets na 9:30 en betekent dat ik het eerste blokje muzikale uitgaanstips voor je heb. De tribute band Donna's Hot Stuff treedt vanavond vanaf 8:00 op in Theater De Spiegel in Zwolle met een groots, energiek en liefdevol eerbetoon aan de 70s disco koningin Donna Summer. Met discostampers als Hot Stuff, Bad Girls tot I Feel Love en Last Dance. En deze tribute band rond liedzangeres Irma Derby werd één van de twee winnaars van het vijfde seizoen van de Tribute Battle of the Bands. Vanavond dus in Theater De Spiegel in Zwolle. Met als thema muziek voor hart en ziel nemen zangeres Madelon Ravenshorst, toetsenist Bert van den Brink en gitarist Hans van Gelderen je vanaf 4:00 in Theater Verzand in Deventer mee in traditionele Portugese muziek, de Fado en enkele andere muzikale vertellingen over het lot. Fado betekent namelijk lot en het wordt ook wel gezien als de Portugese variant van de blues. 4:00 vanmiddag dus Theater Verzand in Deventer. En je kunt om 9:30 terecht in Dorpskerk in Badmen, want het Overijssels Kamerkoor onder leiding van Eugène van Bohemen geeft dan haar voorjaarsconcert in deze Dorpskerk. Het thema is A Quiet Night. En er worden werken gespeeld van onder andere Whittaker, Reger, Brahms en Schubert. En de begeleiding is in handen van pianiste Feline Koops. En het Millennium Jazz Orchestra, onder leiding van Johan Reinders, zet vanaf 3:00 in het Mimic Theater in Deventer zanger en trompetist Herman Nijkamp in het zonnetje, omdat hij 40 jaar lid is van het orkest. Met het Millennium Jazz Orchestra heeft hij optredens verzorgd in binnen- en buitenland, waaronder New York en Roemenië. En verder is Herman Nijkamp ook actief als orkestleider van de oudste big band van Nederland, Allotria Big Band uit Zwolle. 3:00 dus vanmiddag in het Mimic Theater in Deventer. En dit is The Basin Street Blues van Terrence Blanchard.

Cover Me in Sunshine van Pink featuring Willow Sage Hart. Om ruim 21:30. Ik heb het tweede blokje muzikale uitgangstips voor je. Het Requiem for Humanity van de Engelse componiste Helen Osterview is bijzonder vanwege de teksten. Die zijn van Gandhi, Boeddha, Yeats en Auden en komen uit het christendom, het jodendom en het taoïsme. Het is daarmee voor iedereen een troostrijk werk en een oproep tot menselijke verbondenheid. Het koor Decor, onder leiding van Juriaan Poesse, begeleid door pianist Ivo Boychev, zingt verder nog muziek van Durufle, Henk Stoeten en Jean Langlais vanaf 2:30 vanmiddag in de Deventer Bergkerk. En in het kader van Artes Finals treedt Daan Veldkamp op in Hedon in Zwolle met eigen werk. En dat kun je typeren als een basis van akoestische instrumenten verrijkt met elektronische elementen. En Daan richt zich steeds meer op het verfijnen van zijn opnameproces en het creëren van een eigen herkenbaar klankgeluid. Vanavond, of dinsdagavond moet ik zeggen, is dat om 7:30 op podium, poppodium Hedon in Zwolle. En donderdagavond kun je ook weer naar de Schouwburg in Deventer. Want pianist Cor Bakker en acteur en zanger Maarten Heijmans zijn enorme liefhebbers van het repertoire van Ramses Shaffy. En Maarten speelde de rol van Shaffy in de tv-serie Ramses. En Cor heeft de echte Ramses diverse malen mogen begeleiden. En dat levert prachtige anekdotes op en natuurlijk bijzonder mooie muziek. En behalve Ramses zal er ook repertoire te horen zijn van onder andere Maarten van Roosendaal en Jacques Brel. En dat alles donderdagavond in de Schouwburg van Deventer. En donderdagavond kun je ook terecht in Theater De Spiegel in Zwolle. Want dan kun je kijken en luisteren naar het machtige Ein Deutsches Requiem van Johannes Brahms, uitgevoerd door 3 koren uit de regio samen met het Oost-Nederlands Symfonieorkest. Toonkunstkoor Cecilia uit Zwolle, Toonkunst Enschede en het Bentheimer Kammerkoor uit Bad Bentheim worden gedirigeerd door Jassen Rijkoff. En solistische medewerking wordt verleend door de sopraan Varvara Tichina, bariton Thomas Olimans en pianiste Sofia Vacherouk. En deze laatste speelt een hoofdrol in het pianoconcert van Edward Grieg. Donderdagavond dus spektakel in Theater De Spiegel in Zwolle.

0: Daar waren de Doobies natuurlijk met What a Fool Believes. Ah ja, en dan komt ze net binnenlopen. Want ik zat te wachten op Monique Slijdering, die straks de tweede helft van Thuis op Zondag gaat presenteren. Zoals altijd, zoals elke zondag. Goedemorgen, Monique.
1: Goedemorgen, Bas. Ik moest
0: haar een beetje in de war.
1: Ja, ik moest nog even snel mijn spullen pakken. Maakt niks uit. Maakt helemaal niks uit. Ja. Nee, ik moest even wat nummers nog erin laten zetten die we straks tussen 10 en 12 willen gaan draaien.
0: Ja.
1: Zoals bijvoorbeeld de winnaar van het Drenthe Songfestival.
0: Ja, die was gisteren, hè?
1: Dat was gisteren. Ja. En ik vind dat wel mooi, want het is een van de weinige provincies die nog een eigen songfestival heeft in het Neder-Saksisch.
0: Praat me er niet van.
1: Ik weet wat, Bas, je tralles wat met maakt. Maar je weet maar nooit, het kan verkeerd. Ik heb toch wel wat plannen. Heb ik het dan met de eindredacteur cultuur over gehad dat er misschien toch maar eens een Noordoostelijk Songfestival moet komen?
0: Samen met de drie noordelijke provincies.
1: Exact. Exact. Nu dus het Regio Songfestival weg is gevallen.
0: Ja, ja, helaas.
1: Helaas. Het Twents Songfestival helaas is ook al weggevallen. Dus moet er toch maar een mooi tussenpodium komen. Dacht je niet?
0: Ja, ik ben groot voorstander van.
1: Nou, goed,
0: want podium bieden voor talent, daar gaat het toch om. Dat is ook onze functie, vind ik. Als
1: absoluut. En ook ruimte geven aan het Neder-Saksisch geluid op de radio.
0: Maar goed, je gaat de winnaar draaien dus.
1: De winnaar gaat draaien. En ik kan alvast verklappen dat het Dennis Hendricks is. Die gisteren het Drents, vroeger was dat Lytisch Festival, tegenwoordig het Songfestival, gewonnen heeft. En volgens mij een heel mooi nummer.
0: Ja. Nou ja, hij kan wel liedjes schrijven. Weet
1: en
0: ik
1: of,
0: maar, ja.
1: en
0: ja.
1: Hij treedt ook bij ons weer op in een Neder-Saksche café. Hè, binnenkort weer. Kijk, te zien op TV Oost.
0: Zeg maar de huisband, zou ik kunnen zeggen.
1: Het is een beetje onze huisband geworden, ja.
0: Helemaal goed. Wat ga je nog meer doen?
1: We hebben de Limerick-wedstrijd.
0: Uiteraard.
1: En dat blijft maar doorgaan. En dat vind ik toch erg leuk. Ik zit erover te denken misschien toch nog eens een keer weer wat meer op de radio te gaan doen met Limericks. Want er worden leuke Limericks ingestuurd. Zelfs in het Neder-Saksisch. En dan denk ik,
0: mooi.
1: Nou, knap dat mensen dat kunnen. Dus we hebben wederom een mooie weekwinnaar. En die krijgt natuurlijk weer twee kaartjes. Daar gaat het allemaal om. Voor dat prachtige festival op 26 juni in Hellendoorn.
0: Waarin het Neder-Saksisch ook weer centraal staat.
1: Absoluut. Ja, ja. De kringen is weer rond. Ja, ja, ja, ja, ja. De laatste column van Martine Bukkers.
0: Oh.
1: Ja,
0: je stopt ermee.
1: Dat is weer minder nieuws natuurlijk.
0: Ja,
1: ja, Martine die zegt, het wordt me allemaal te veel. Haar man gaat natuurlijk als een speer, hè? Hendrik Jan Bukkers met
0: woeste
1: de band.
0: Grond.
1: Met woeste grond, noem maar op. En bovendien is Martine zelf ook timmer te hard aan de weg met haar carrière. Heeft niks met de muziek te maken, maar is ook heel erg druk. En ze hebben een gezin en nou ja, alles met elkaar. Werd het haar te veel, gaf ze al een keer eerder aan. En het is haar laatste column die er bijna niet was geweest. Want ze heeft een ongelukje gehad, zeg maar. Oh. En was even wat geblesseerd uit de running. Maar ze heeft er dan toch nog een laatste column uitgeperst.
0: Nou,
1: dus daar gaan we met extra veel belangstelling naar luisteren. En ik kan alvast verklappen dat vanaf juli, moet ik zeggen met de L, haar plek zeg maar, als columniste wordt ingenomen door een nieuwe columnist, Esther Groeneberg, zangeres uit Zwolle.
0: Ja. Ja. Ja, nee, zeker. Goeie zangeres.
1: Ja.
0: Hoe heet dat bandje ook even met al die vrouwen erin?
1: Ja. Oei, Bas. Nou, daar heb ik nog niet paraat.
0: Nee,
1: ik weet wat je bedoelt, maar...
0: Ja. De Blue Bats.
1: Blue Bats.
0: Blue Bats uit Zwolle.
1: Nou, bijna gelijk. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, precies.
0: Ja, helemaal goed.
1: Nee,
0: veel plezier straks.
1: En heel veel lekkere muziek.
0: Ja, uiteraard.
1: Ja.
0: En dit zijn de Four Tops Loco in Apple.

0: De Four Tops met Going Loco in Acapulco. Ik heb nog een paar laatste agendaberichten voor je muzikale uitgaanstips. Muziektheater Servus uit Almelo voert de musical de laatste ronde op 3 achtereenvolgende avonden uit. Donderdag, vrijdag en zaterdagavond in Theaterhof 88 in Almelo. De musical speelt zich af in 1968 in een gezellig bruin café met vaste gasten en nieuwgasten en voorbijgangers die even de sfeer willen proeven. Of juist niet. Arie de kroegbaas is aan pensioen toe. Tussen alle muzikale en andere verrassingen door blijft de vraag: vindt hij een waardige opvolger voordat de bel van de laatste ronde geklonken heeft? 3 avonden dus, donderdag, vrijdag, zaterdag in Hof 88 in Almelo. De Duits-Nederlandse zanger en entertainer Sven Ratzke duikt samen met orkest Fion vrijdagavond in het muziekcentrum van Enschede in de wereld van David Bowie en diens klassieke muzikale helden. De mix van met symfonische arrangementen laat je ervaren waar Bowie zijn inspiratie vandaan haalde. De show is hartverwarmend, kleurrijk en zit vol passie. En vrijdagavond kun je ook naar het Openluchttheater in Nijverdal voor The Best of Britain. Met onder andere Hubert Heringa, Brenda Bee, Maarten Peters en Siep van der Ploeg. En ze brengen dan het legendarische benefietconcert Live Aid spelen ze na in het Openluchttheater. Met 40 Years Live Aid brengt de band een muzikale ode aan dit historische moment. Een avond vol iconische songs, herinneringen en energie.
1: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
2: Deze week Ilse de Lange, Something Good.

0: Something Good, de nieuwe single van Iels de Lang, tevens de nieuwe oogst op Radio Oost. Tot zover de eerste helft van Thuis op Zondag, gemaakt door Oene Loonstra, Erik Punt en mijn naam is Bas Treffers. Na 10 uur de tweede helft met Monique Slijderink en wij zijn er volgende week weer vanaf 8 uur op de vroege zondagmorgen. Heel graag tot dan, een fijne dag verder, goed gaan.
1: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
5: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in 1 keer uit. In Griekenland.
6: Een heel boek? En de kinderen dan?
5: Die zijn veel te druk met spelen.
6: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
5: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
6: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
5: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
6: Proost.
5: Op sunweb.nl.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink-keukens uit Oldenzaal... alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouch aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het Namenmonument in Amsterdam, samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelre Dome in Arnhem. Er was vooraf veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan... waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen... nu minder jeugdvoorstellingen programmeren... omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycott... van theaters die gratis voorstellingen aanbieden. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73... die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd er ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie daar af te breken... vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. Bij een huis in Eindhoven is vannacht een explosie geweest. Daarna brak ook brand uit, onder meer in de hal. Het huis heeft flinke schade en er raakte niemand gewond. De politie heeft nog niemand aangehouden. Het weer, vooral in het noorden en oosten wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er meer ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
14: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
13: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
15: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: Radio Oost. Thuis op zondag.

0: beetje koud nog misschien. Surfing USA, Beach Boys.
1: Thuis op zondag. Monique Sleijdering.
0: Hele goedemorgen. Welkom bij Thuis op Zondag. Fijn dat je luistert of nog steeds luistert. Dankjewel Bas Treffers voor de afgelopen uren. En ik zet die lijn gewoon door tot 12 uur. Lekkere muziek. En let op, de laatste column van Martine Bukkers. Ja, Martine gaat ermee stoppen. Is te druk met haar eigen business en die van manlief Hendrik Jan. En natuurlijk hun gezin. Nog één keer dus genieten van Martine Bukkers als columnist. En ze deed het verdraaid goed. Dus ook deze laatste column zal een bijzondere zijn. Te meer, daar ze afgelopen week nogal wat pech had en die laatste column er eigenlijk misschien niet meer was geweest. Maar Martine is natuurlijk Martine en die geeft niet zomaar op. Ook kun je dit uur 2 vrijkaarten winnen voor het prachtige festival Zonnewende in Hellendoorn op vrijdag 26 juni. Wij gaan natuurlijk weer bellen met de winnaar van deze week wat de Limerick betreft. Volgend uur spreken we de Wet IDAT quiz. Kun je weer een hartstikke mooi boekje mee winnen. En de band Drok komt langs een Twentse rock en roll band die dit jaar 5 jaar bestaat. Blijf lekker bij ons. Dit is jouw zondagmorgen. Dit is
1: Thuis

een favoriete band van mij, Fleetwood Mac, met Little Lies. En daarvoor natuurlijk Suzanne en Freek halverwege. Gisteravond was er een mooi evenement in Drenthe. Dennis Hendrix won daar het Drents Festival, Songfestival. Een prachtig evenement met alle ruimte voor de Neder-Saksische dialecten. En Dennis treedt met zijn band veelvuldig ook op bij ons. Binnenkort weer in ons Neder-Saksen Café. Aanstaande donderdag nemen we dat op. En dat wordt woensdag 17 juni 's avonds op TV Oost uitgezonden. Dit keer is het thema Nabeschap. Gaan we over praten. En natuurlijk ook lekkere muziek van dus onder andere de Dennis Hendrix Band. Maar nu wil ik vooral dat nummer draaien waar hij gisteren dat Drents Songfestival mee won. Vers van de pers. Het staat inmiddels al wel op YouTube. Je kunt het naluisteren dus. Wij gaan luisteren naar Dennis Hendrix. Geef

0: Dennis Hendrix, lekker nummer. En hij won er dus het Drents Songfestival mee. Gaan we nog wel veel meer van horen van Dennis Hendrix. Ja, voor de allerlaatste keer. Wat hebben we genoten van haar columns de afgelopen jaren bij TV Oost, bij Radio Oost moet ik zeggen, op de zondagochtend in dit tijdvak. Altijd met het hart op de tong, met humor en meeslepend. Hier is, nog één keer, Martine Bukkers.
1: Column op zondag. Martine Bukkers.
2: Lieve mensen, vandaag weer een gloednieuwe column van mij. Maar wel een met pijn in mijn hart en in mijn ribbenkas, maar daar kom ik later op terug. Ga ik afscheid nemen van mijn maandelijkse column. Ik heb ontzettend veel schik gehad met het schrijven en vertellen van alles wat we meemaakten. Maar helaas is ons leven inmiddels zo druk geworden dat ik er steeds minder tijd voor kreeg, waardoor ik heb moeten besluiten het columnistenstokje door te geven aan niemand minder dan Esther Groeneberg. Zoals ik net al aangaf, en wat je waarschijnlijk al goed kan horen en zien, is dat ik wat tammer ben dan wat jullie van mij gewend zijn. Afgelopen woensdag dacht ik even snel naar beneden te rennen op blote voeten, waarbij ik op de trap uitgleed en vol gas op mijn ribbenkas belandde. Eenmaal beneden aangekomen lag ik snakkend naar adem op de grond en had ik het gevoel dat mijn romp krank op mijn onderstel stond. Hendrik Jan was natuurlijk al lang vertrokken naar de Weusten om een nieuw seizoen voor Woeste Grond op te nemen, dus ik had 4 paniekerige kinderen om me heen staan. Ik krabbelde ze goed en kwaad als het kon erop, maar de dagen erna waren echt afzien. Ik wist niet dat ribben zo'n pijn konden doen. Maar vandaag voel ik me een klein beetje beter. Dus het eerste wat ik wou doen was mijn afscheidscolumn opnemen voor jullie. Dus lieve mensen, ik heb niet heel belachelijk veel lucht over, dus ik hol het een beetje kort deze keer. Maar ik heb genoten van al jullie lieve reacties op al mijn columns. Hartverwarmend was het. Ik heb jullie eigenlijk nog zoveel moois te vertellen, maar ik mag daar ook nog heel veel niet van delen, omdat het topgeheim is. Ik kan jullie alvast wel verklappen dat jullie nog niet van me af zijn en jullie me binnenkort op een hele andere, maar hele leuke manier kunnen gaan zien en horen. Maar dat is dus nog zwaar geheim. Nogmaals, lieve mensen, oprecht bedankt en ga jullie ook wel missen, hoor. Ik wens Esther Groeneberg ontzettend veel plezier met haar columns op Radio Oost en weet zeker dat dat genieten wordt voor jullie als luisteraars. En iedereen van Radio Oost, super bedankt voor de leuke tijd. We hebben wat afgelachen met elkaar. Wie weet komen we elkaar nog weer eens tegen. Geniet van jullie zondag allemaal en tot kiekers.

0: twee kaarten voor het Zonnewende Festival in Helmdoorn.
1: Heb je het wel eens geprobeerd? En hoe zelf op een limerick trakteert? Met slechts 5 korte zin, 2 tickets voor Zonnewende win. En best een limerick wat hier presenteert.
2: Ja, deze weken kun je iedere zondagochtend 2 vrijkaarten winnen voor Zonnewende Festival in Hellendoorn op 26 juni. Dus we gaan de komende zondagen nog gewoon door. Moet je wel even een limerick schrijven. En nou, we hebben de afgelopen weken gehoord dat heel veel mensen daar heel goed toe in staat zijn. Want elke week, we dachten vooraf, nou, dat wordt misschien wel hartstikke moeilijk. Hè? Misschien gaat niemand wel wat inzenden. Maar zelfs in het Neder-Saksisch, je mag het ook in het Nederlands doen. Maar we krijgen zelfs hele leuke dingen binnen in het Neder-Saksisch. Dus welke streektaal je ook wilt en beheerst, schrijf gewoon, zou ik zeggen. Als je maar weet dat een limerick wel voldoet aan een bepaald rijmschema. A, A, B, B, A. Waarbij de A's even lang zijn en de B's weer ietsjes korter zijn. Afijn, je hoorde net eigenlijk al bij de promo. Dat was al een soort limerick. En we hebben wederom een winnaar. En als het goed is, hebben wij die ook aan de lijn. Ik hoor een ja. En ik zeg dus hele goede morgen tegen Paulien Verheulen.
3: Goedemorgen.
2: Dag Paulien. Hoe
3: Hallo.
2: Is het? Hoe is het?
3: Nou, heel goed.
2: Ja?
3: Beetje spannend, maar heel goed.
2: Oh, een beetje spannend omdat ik met jou bel. Maar Paulien, je hebt een, ik ga even dan in dialect, want ik heb een fantastische limerick van nu hier voor me in het dialect. Waar kom je vandaan, Paulien?
3: Nou, ik Zwolle omstreken, zou ik zeggen.
2: Okay.
3: Een of ander gehucht.
2: Ja, gehucht.
3: Een gehucht. Noord, Zwolle. Langenholten noemen ze daar.
2: Oh, Langenholten. En, ja.
3: Langenholten, en daar ben ik opgegroeid.
2: En daar woon je ook nog steeds?
3: Nee, daar woon ik niet. Ik woon in Oudezwolle.
2: Oké.
3: Maar ik kom er nog verder. Ik fietste nog wel eens een runtie en dan ga ik zeker de Langenholten.
2: Ja, dus het hart ligt nog in Langenholten.
3: Ja, zeker.
2: Mooi, mooi is dat om dat te horen. Vond je het lastig, een limerick schreeuwen?
3: Ja, ik doe dat niet iedere dag. En ik had wel, mijn vriendin heeft me wel even met de hulp.
2: Goed
3: dus
2: zo.
3: Je hebt dat wel met z'n tweeën dan. En ik praat het dialect en die niet. Dus,
2: En praten is nog weer wat anders dan schrijven, hè?
3: Ja, dat is ook zo. Want we hebben hem eerst in Nederland. En toen in dialect, ja, dan moeten we alleen over nadenken.
2: Ja, maar
3: dus
2: het is hoe.
3: Wel even wat anders.
2: Ja, en waren je dezelfde tevreden nou, hè? Toen je hem kloor aan.
3: Ja, natuurlijk. Ja, ja, anders ook durfde ik hem niet opgestuurd.
2: Hartstikke goed. En had je ook een beetje idee, ik maak wel kans?
3: Ja, dat vind ik lastig in te schatten. Ja, ja. Ik weet niet wie dit schrijft en wie niet. Dat weet ik niet.
2: En wat er allemaal binnenkomt. Ja. Ja, en er kwam best heel veel binnen nu, Paulien. Dus je hebt het goed gedaan. Want ze bent heel kritisch door bij de Overijssel Academie. Zij doet de selectie. En je bent echt als winnaar. Dus de eer is aan u om hem voor te dragen. Voor heel Overijssel nu op dit moment.
3: Nou, dat ga ik dan doen.
2: Nou, daar komt hij. De column, de limerick moet ik zeggen. Niet de column, maar de limerick in het kader van Zonnewende van Paulien Verheulen. Hier komt hij.
3: Ik moet de zonnekeen, zeg Jet. Hebben ze hem dan verkeerd gezet? Hij is de grond, dus wat nou keen? Zijn buurman wil beweren, niks aan doen. Die draait met de eerder met.
2: Wat prachtig. Ik vind hem echt heel mooi. Hij is ook helemaal de dag, hè? Over de zon en de aarde. En nou, daar hebben jullie nog wel hem verzet, toch?
3: Ja, zeker.
2: Ah, ik vind hem echt heel mooi. 2 kaartjes voor Zonnewende. Gooi er ook samen met uw buurvrouw, hè? Of met uw vriendin? Of...
3: Ja, ik was zeker met die twee. Ik ben heel benieuwd. We hebben al een beetje op de zuiden gekeken. Het leek ons heel leuk.
2: Ik kan u vertellen, en ik hoor er zelf ook, hè, het is een ontzettend leuk festival met streektaal, streekcultuur, optredens, hapje, drankje. Het is maar 1 factor, het weer. Het moet gewoon een beetje het weer met z'n...
3: Het is, precies.
2: Nou, voor iedereen die niet weet wat het is, zal ik zeggen, 26 juni, landgoed Schuilenburg in Hellendoorn. De meest fantastische omgeving die u voor kunt stellen. Echt wel heel vredig. Heel, als je dat bedenkt, die historie door is minder vredig van vroeger. Hoe er is met veldslagen levert. Maar als je er nu komt, merk je er helemaal niks meer van. Het is een groene oase. Dus, en dan nog met streektaal, muziek te bieden. Wat wil je dan nog meer? Dus wie gaat elkaar ontmoeten door Paulien?
3: Zeker.
2: En de 2 kaartjes, die komt naar UN. En hartstikke fijn dat je met hebt dan. Superleuk. Gefeliciteerd, ja?
3: Dankjewel.
2: Tot gauw, Paulien. Dag.
3: Oké, doei.
1: Win 2 kaarten voor het Zonnewende Festival in Hellendoorn op 26 juni.

0: zomer in Overijssel.
1: Blijf jij deze zomer thuis in Overijssel, maar droom je stiekem van iets bijzonders? Een buurtbarbecue? Meerijden op een vrachtwagen? Een fotoshoot met je gezin? Of een kijkje achter de schermen bij een dierentuin? Speciaal voor thuisblijvers laten wij deze zomer bijzondere wensen uitkomen. Groot, gek, lief of spannend. Ga naar oost.nl/zomer. Vertel ons je droom en wie weet maken we...

Gonna get along with you, without you now, Viola Wills. Ja, we doen niet zo heel veel verzoekplaatjes meer vaak. Want ja, zeker nu met een limerick, dan zit die uitzending al snel vol. Maar af en toe krijg ik een bijzondere binnen. En trouwens, als die limerick-wedstrijd straks weer voorbij is, dan uiteraard rond de klok van 22:30 wel weer een verzoekplaatje met een lekker streekpakket. Maar nu dus deze weken even wat minder. Maar ik kreeg er nu een binnen van, ik denk, ja, dan moet ik op zijn minst even gehoor aangeven. Ik vind dat toch wel mooi, want dit weekend is in Borne het jaarlijkse NK-kwalificatie beach handbaltoernooi. Ik moest even lezen, ik dacht eerst beachvolleybal. Nee, beachhandbal, want dat is ook in opkomst. En het is een hele kwalificatietoernooi dus. En ja, er doen meer dan 60 teams aan mee, gisteren en vandaag dus bij handbalvereniging Borhaven, daar in Borne. En dit plaatje is dan ook aangevraagd namens die beachcommissie Borhaven. En wie maakt daar sinds kort deel van uit? Dat is Teun Maatje. En Teun Maatje is voor alle hand- en spandiensten, zo staat hier geschreven, heel erg belangrijk. Je vraagt bij hem nooit mis. Hij regelt en doet heel veel voor onze beachcommissie. Teun zet zich voor meer dan 100% in. Reed zelfs 2 keer naar Arnhem om een bepaalde beleiding van de beachvelden op te halen die ze moeten gebruiken. Hij regelt de muziek, zandzakken om de goals op de plek te houden, stoelen, tafels, de snackcar, aanpassing van de doelen. Nou ja, noem maar op. Een hele waslijst hier, Teun. Veel te veel om hier allemaal voor te lezen. Maar ik vind eigenlijk dat we op zijn minst voor jou wel even een mooi plaatje moeten draaien. Dus Teun Maatje, jij bent onmisbaar voor het beachhandbaltoernooi in Borne dit weekend. En voor jou ga ik draaien Tina Turner, Simply the Best.

0: van Poorthuis.
1: Voor de plaat van Poorthuis zakken we af naar Limburg. We gaan luisteren naar het liedje dat al jarenlang door de Limburgers als mooiste en beste nummer gekozen wordt. En ik als ras-echte tukker kan me er helemaal in vinden. Luister maar eens naar Lex Uiting en Chantal Jansen. Het leste leedje.

Wilfried. Ik ben het helemaal met jou eens. Wat een heerlijk nummer dit van Lex Uiting en Chantal Janssen, Les de Leedke. Zo dadelijk hier in de studio. Ze komen al binnen. Welkom de kerels van Drok. Yo, goedemorgen. De Twentse Rockband. Ik ga straks met jullie praten. Blief lekker. Jullie hebben allemaal koffie. Gezellig. Intussen God wie nog heel hem lusten naar een heerlijk nummer vind ik. Mike Oldfield, Maggie Riley, To France.

0: En inmiddels is de studio behoorlijk bevolkt. En ik kan plat gaan praten, want ik als van Drok bent hier. Ze bestaat 5 jaar, maar ik heb een primeur als middel Noord Erbi Oost-West. Welkom, kerels.
1: Ja, dankjewel.
0: Dan wordt het toch hoogtijd, of niet? Dan wordt droktijd, zei ze wel eens. Wie hebt niet zo heel veel tijd aan de Boschoppen en Nees, maar even een versta rondje. Wie bent jullie? Begin eens.
1: Ik ben Mark Drummelhuis. Drummen bij Drok.
0: Bij Drok, ja. En naast hoe steert?
2: Sam Vosbelt, liedgitarist.
0: Ook bij Drok.
3: Ja. Jonne Poelman, zanger en slaggitarist.
0: Aha.
4: En Robin Schutte, bassist van Drok.
0: Prachtig, jongens. Hey, en in één woord, waarom het leuk blieven, of in één zin eigenlijk, blieven lusten voor, want jullie, we gaan nummers van jullie draaien, helaas, live optreden, dat zat er niet in, want dat is technisch allemaal iets tegenwikkeld. Maar wat gaat wie voor je en wat voor soort muziek, Kels?
4: Twentse dialect. Je bent echt een Twentse rockband, dus bliem lusten. En wie bestaat dit jaar 5 jaar en daar gaan we over vertellen.
0: En dan gooi je in september, heb jullie een beetje een warm maken. Heb jullie een heel groot feest volgens mij?
1: Omhoog.
0: Ja. Hey, en heel Twentse, waar komen jullie allemaal vandaan? Waar uit Twente?
1: Ik kom uit Hoeve.
0: Hoeve?
2: Ik ben opgegroeid in Bekkum. Ik woon nu in Delden.
0: Woon nu in Delden, ja. Oh, altijd mooi.
3: Bentelo.
4: Amdelden.
0: En Amdelden, oké. Dan weet je een beetje woont plaatsen.
1: Die kant.
0: Die kant. En 5 jaar bestaan. En in die 5 jaar, Kels, wat hebben jullie, wat hij met elkaar neerzet?
1: Ja, dat is iets waar we in het begin denk ik nog niet dacht aan. Maar toch een mooie band. Waar we die hele zomer met op pad bent. En waar we schik met hebben vooral.
0: Ja.
1: En wie door het wel mooi vindt. En dat vindt mensen mooi. Dus
0: mooi.
1: Dat is ook prachtig.
0: Voor Goos en Heuren, hoe dat dan allemaal klinkt. En 26 september, dus dan is er in Amdelden een heel groot jubileumfeest. Meer daarover straks. Blijf luisteren. De kerels van Drok, die je bent. Primeurtje, vandaag te gast bij Radio Oost in Thuis op Zondag. Eerste nieuws en de boodschappen. Graag tot straks.

0: je door je gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. De Weert Asperges.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Vandaag is het koopzondag bij Leenders Fietsen in Hengelo. We zijn geopend van 12 tot 5. Kom je langs?
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.
7: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
8: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne gaat het om een Russische drone. President Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond. Wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor de explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie in Eindhoven. De verdachten zijn 19, 20 en 24 en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis te bezoeken zijn. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar getrouwd met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid en lokaal burgemeester. En ook adviseerde ze haar man gedurende zijn lange politieke carrière. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019, op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac was 93 jaar. En met weer vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt maximaal een graad of 20. Morgen regenachtig en 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
11: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
10: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
12: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
13: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
14: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
15: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Radio Oost. Thuis op zondag.

0: Maywood, ja, Rio natuurlijk.
1: Thuis op zondag. Monique Sleijdering.
0: En ik zei al tegen de heren van Drok, die inmiddels hier in de studio aanwezig zijn en waar we straks mee gaan praten, waar we nummers van gaan draaien. En zet anders even TVO's aan, dan kun je ook gelijk zien hoe de Kels van Drok eruit ziet. Ze zwaait alweer naar de camera. En ik zei, er mag gedanst worden, maar daar bieden jullie nog niet zoveel in, hè, op deze vroege ochtend.
2: Nee, helaas. Dat is nog een beetje vroeg voor.
0: Oh ja, maar anders waar?
2: Anders altijd.
0: Oké, ja, dan kun je lekker zingen doen natuurlijk. Jullie hebben al wat noten op te zangen, hè, want er is nog geen band hier binnenkomen die zegt van, ik moet aan de muur hangen, maar jullie wel.
2: Ja, dus eigenlijk nog één plek nodig. Die dacht, de volgende keer over hier komt, dan neem je even een foto mee.
0: Precies, maar dan kun je wel meteen zien wel hier de afgelopen week allemaal West is, hè? Welke artiesten, ABBA, de Beatles. Ja, jullie hoort er wel bief in, hè, in dit rijtje, toch?
2: Nee, dat vind ik mezelf niet. Maar
0: niet?
2: Ik dacht, de plek is nog leuk, dus...
0: Enige bescheidenheid, toch wel, merk ik. Twentse bescheidenheid. Nou, straks ga ik praten met die kerels hier. En dan wil die er eens wat meer van afweten. En hoe het in godsnaam kan dat 5 jaar bestaan, dat jullie dat dit dan de primeur is dat je hier bij radio en TVO spit. Dat vind ik wel heel bijzonder. Verder hebben we dit uur natuurlijk de quiz. Wet Idat, allemaal meedoen. En gewoon blijven luisteren.
1: Thuis.

0: I'm a believer. Nou, we gaan eens even kletsen met andere believers. Die gelooft in je bent. En ik geloof er ook wel in. Waar je 5 jaar bestaat en succesvol bent. Dan kan het niet anders dan dat je een goed koppel bij elkaar hebt. Nou, ze heeft zich net al even vorig uur al heel even voorgesteld. 4-koppige Twentse rockband. Rock en roll band, zoals jullie zelf zegt. En jullie spelen heel veel covers. Jo, vind ik normaal. Noem maar op. Maar ook wel eigen nummers. En ik gooi eens wat meer door in Duken. En ja, ze woont allemaal op elkaar af, schoen. Maar nu ga ik toch echt praten met Johnny en met Robin, hè? Jullie bent de ongelukkigen, zeg maar.
1: Ja,
0: dat is wel. Voor deel 2 van het gesprek komt hij aan de andere kant van de tafelhoede. Ja. Maar vertel eens iets meer. Drok met CK, voor de duidelijkheid.
2: Ja, Drok.
0: Worm met CK.
3: Ja, het is eigenlijk een beetje een afkorting van dialectrock.
0: Dus niet echt Drok, zeg maar.
3: Als je dialect weghaalt, dan krijg je Drok.
0: Ja.
3: Maar natuurlijk, het dubbelzinnige is dat

0: ja, de hele maatschappij drak is. En ja, daar ligt wel een mooie naam. Echt Twents. Maar dan een zeer de BN, dus kreeg nog iets een rock and roll randje.
1: Ja, ik dacht vast een koppel Delden en ja, omstreek door Deert me zo. Ik denk, het is de chique kant van Twente, hè? Drok met CK.
0: Ja, ze kunt ook maar kiezen. Zo ik ben heel chique bent.
1: Zo ervaren jullie dat niet. Nee. Maar vertel eens iets meer. Wat voor soort band bent jullie, Robin?
0: Ja, echt Twents. Ontstaan in Twente natuurlijk. We komen alle vier uit Twente. En mooi is het dat we elkaar nog niet herkennen vooraf.
1: Maar hoe kwam je dan bij elkaar?
0: Ja, lang verhaal.
1: Kun je het
0: maar,
1: kort maken?
0: Ik zal proberen kort te maken. Nee, ja, ik had in de kop dat ik een band wil beginnen. En in de coronatijd. En op een gegeven moment de jongens bijgezocht. Contact gekregen met Sam. Op mijn zoldertje begonnen met spelen. En op een gegeven moment kwam ik Jonne in het café tegen in Bendel. Want ik de camera ook. En via kwamen we bij Matt terecht. En toen wilde ik gewoon gaan spelen. En
1: maar wel heel gericht op zoek naar gitaar, bas, gitaar, drums. Ja. Natuurlijk wel de juiste leuk bij elkaar. Hè?
0: Die vier instrumenten moesten het worden. En van Doorhoed de met vandaan.
1: Ja, en ook heel duidelijk echt in het dialect. Hè? Want ik kies niet voor niks in de naam Drok ook. Dus doen jullie ook Nederlandstalig of helemaal niet?
0: Nee, helemaal niet.
1: Nee, maar wel Engels?
0: Nou, we hebben op het begin wel eens een Engels nummer gedaan. Maar daar was ook in de tijd dat we ook nog niet echt een bandnaam hadden. En op een gegeven moment moest het... op dialect aan. En toen wel heel gericht gezegd van... we gaan één nummers maken. Maar ja, we moeten ook wel optreden. Dus daar hebben we ook koffers nodig. Ja, van normaal Jovi Bukkers.
1: Ja, ja. Want dat is waar jullie allemaal ook... waar jullie hart ligt, waar je gek van bent.
2: Ja, zeker.
1: Ja, mooi. Hey, en hoe ontsteert dan? Want dan ga je een beetje met elkaar oefenen. Waar doe je dat? In de schuur of bij iemand toes? Of?
3: Ja, je bent ook begonnen... bij een kameraad van Robin mochten we een hutje leren, om het zo maar te zeggen. Maar op een gegeven moment woonden we er ook wel met vandaag. Dus toen moest er ook een eigen ruimte komen. Ja. En bij Robin hadden ze een oud kippenhok staan. En die ook...
1: mooi, hè?
3: Ja, elke zaterdag aan het werk. En die hebben omtwaffeld repetitieruimte.
1: Ja, en dan ontsteedt er iets met elkaar. Jonne, hoe geeft dat dan? Vul je op een gegeven moment van... hé, dit is goed zo, die samenstelling?
3: Ja, dat denk ik wel. Wat Robin zegt, op het begin kennen we elkaar nog niet zo heel goed. Maar op een gegeven moment, met de repetitieruimte boden we elke zaterdag een boeie van een band op met elkaar. Ja, en op een gegeven moment, dat klikt gewoon goed. Dus dat gaat mooi.
1: En de verdeling was ook meteen al wel duidelijk van, deze partij en die speelt dat. En wel dat de lead zang en zo.
3: Ja, op zich wel. Iedereen die kwam er natuurlijk bij en we wisten wat iedereen kon. Mm-hmm. Zijn er wel verschuivingen geweest op het begin. Maar goed, in goed overleg is dat allemaal...
1: Kijk elkaar af, vertel. Ik vul dat er iets...
2: Ik ben begonnen op gitaar.
1: Mart is nu Martin, maar die is dichter in de microfoon. Ja,
2: ik ben begonnen op gitaar juist. Ja, ja. En met repeteren ook gitaar speelt. En eigenlijk, voordat we het eerste optreden hadden, hoe dat nog verschoven... Want ik drumde er veel ook aan die onzet.
1: Ja.
2: En toen ben ik uiteindelijk toch gewoon drum, want we hadden nog geen bassist.
1: Nee.
2: En toen heeft Robin de basgitaar gepakt. Die heeft dat van nul ook geleerd.
1: Zo.
2: En toen ben ik gewoon drum. En toen heeft Jonne de gitaar erbij gepakt. En toen wou het ook compleet.
1: En toen zat hij eraan vast.
2: Toen zat ik eraan vast. Toen kom ik niet meer terug.
1: Hij doet speedfun of niet?
2: Nee, absoluut niet. Ik vind het mooiste wat er is.
1: Ja. Wie gaat eens even luisteren zo naar jullie. Het nummer hindert niks. Kun je er iets over vertellen? Wat voor nummer dat is?
2: Hindert niks. Vinden we eigenlijk een goede kreet. Want misschien moeten we allemaal... Toen moet je nadenken over dingen. Maar misschien soms wel iets minder en iets meer doen. En daar hoef ik nummer over schrijven.
1: Ik hoor hier toch een band die ook wel over nou, drok. De maatschappij is drok. Iedereen is echt te drok. En nu zeg je, hindert niks. We moeten allemaal wat meer loslaten. Ben jullie van die jongens die door wel mee bezig zijn? Van, in wat voor maatschappij leef je?
2: Nou, wie denkt zeker over dingen nou. Ja.
1: Mooi.
2: En daar ben ik met teksten ook wel mee bezig.
1: Dus het is niet zomaar no-nonsens plattelandsrock. Het is plattelandsrock met een boschop.
2: Ja, zeker. En dan vooral in dialect.
1: Kika, wie gaat luisteren naar Drok met CK met het nummer Hindert Niks.

0: Amor de mis amores, Paco was dat. Ja, nummers over de liefde, kerels van Drok. Zingen jullie wel over de liefde?
1: Ja, wat zou ik daarop zeggen? Misschien wel oude alleenbeunt, maar daar hebben we nog geen nummers over gemaakt.
0: Dat is een beetje het best scorende, heb ik al die leren, of niet?
1: Ja, het kan er nog wel aankomen binnenkort, maar... Ja,
0: we hadden er al net met elkaar even nou, terwijl we muziek aan het trainen waren hier. Heb ook maar eens inspiratie. Jullie hebben allemaal Roubaix, neem ik aan, toch?
2: Ja? Zeker. Ja.
0: En dan, Oelem, Sociale Lem. En dan mooi ook maar, hoe doe je dat? Iedere keer met... Nee, want het nummer wat we net op dreed hebben, nog niet zegt in het niks. Dat was jullie nieuwste nummer. April, 3 april geloof ik, kwam er uit. Je moet toch met enige regel mooi in je nummers brengen.
1: Ja, dat klopt.
0: En hoe doe je dat?
1: Ja, wij kunnen niet tegen elkaar zeggen van... Wie God zit en wie schreef het nummer. Nee. Dat komt altijd... Er komt wat in je op. En bijvoorbeeld hindert niks. Dan gaan Matt en ik een beetje tegelijk... dat we dat een mooie creëert vonden, mooi Twents. En daar hebben we allebei hadden we daar wat ideeën over. En toen hebben we samen gezeten en een tekst gemaakt...
0: Maar
1: er komt altijd inspiratie en het is nooit van wie God zit en hoe gaan we zo'n nummers krijgen.
0: Je kunt het niet afdwingen, wil je zeggen.
2: Nee,
0: dat werkt niet. Het wordt langzamerhand ontstaan, maar kost dus wel veel tijd.
2: Ja, zeker. Alhoewel het, hij niet echt, als het vanzelf komt, zeg maar, dat wordt vaak wel de mooiste dingen.
0: Ja.
2: Daar moet je een beetje ruimte voor hebben in de kop.
0: Ja, is, mooi ruimte in de kop. Dat is ook maar een mooi. Dat kan ook wel mooi nummer maken. Hoe krijg je daar ruimte in de kop?
2: Maar wel weer een nieuwe titel.
0: Ja. Ruimte, ja, dat soort termen is wel prachtig. Ruimte in de kop.
2: Ja, hoe krijg je ruimte in de kop? Ik denk, hij is soms van werk hier komt, dat je even alles loslaat. En hij is een rondje loopt. Ik woon aan Zelfboeren of.
0: Ja.
2: Dan kijk je zo mooi. En dan kun je op met dat soort dingen bezig zijn.
0: Mooi. Dat zo werkt jullie. Voort meer over dat hele grote gebeuren, 26 september. Een manege, dat gaat allemaal gebeuren. Dat verklap ik dan alvast. En de rest komt voort. Want wie gaat quizzen? Jawel.
3: Weet ie dat?
0: Nou, jullie bent allemaal experts hier, hè? Als het gaat om dialect, toch?
2: Dat zou ik niet zeggen.
0: Oh. Nu wordt het toch een beetje stiller.
1: Dat denk ik
0: wel. Hij is wel een expert. Albert Bartels, streektaaldeskundige van de Overijssel Academie. Goedemorgen, Albert.
4: Goedemorgen,
0: Marie. Albert, je hebt weer een mooie vraag. Ik denk ook best wel een lastige vraag. Wie gaat hem er gewoon in gooien? Nee?
4: Ik kan het niet dat de jongens van Drogen allemaal weer.
0: Ja, maar die mag nog niet meteen met door. Als er niemand gaat bellen, dan geef ik hun de kans. Zou het zo afspreken?
4: Ja, dat vind ik helemaal goed. Ja, dat wist ze vast.
0: Ja, nou ja, hier schat ze wel heel hoog in, hoor.
4: Zeker. Ik heb het nummer gehoord van hem, dus die had ik wel hoog in.
0: Oké. Als ze met wat luisteren, met trouwens sommigen even een koptelefoon op doen. Als ze hoort, zo denk ik niet, Albert.
4: Zullen ze er helemaal over hun compliment te maken als ze me niet eens hoort?
0: Ja, Albert, nu is wel. Ze hebben nu net gehoord dat je wel een compliment hebt gemaakt over de muziek. Lekker, hè? Klinkt goed.
4: Ja, klinkt goed.
0: Ja, mooi. De vraag.
4: Daniel Loos heeft een prachtig liedje met de titel Wie u kent. Wie was Widukind eigenlijk?
0: Ja, hij zingt ouwe Widukind. En dan denk je, wie is dan Widukind? Dat is eigenlijk de vraag. En je hebt er vast heel veel uitleg bij, maar Albert is vaak nogal snel tevreden, weet ik. Dus 074...
4: Nou,
0: je bent nooit zo heel streng. 074-2456-665. Je mag ook appen, maar het liefst hou even de bellers, want dat vergt toch wel enige uitleg. 074-2456-665. Wie was Widukind? Boor dus Daniel Loos, ouwe zingt in een prachtig lied. En ik snap dat er gewoon voor ook drein. Maar ik kijk alvast hier. Jullie mij nog niet zeggen. Maar is er al iemand met big smile die zegt... Ja!
2: Ja, wie laat niks los natuurlijk. Dus,
0: heel spannend te maken. En terwijl er nog niemand belt. Ik kijk naar... Oh jawel. De best. Wel een beller. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: En met wie spreek ik?
5: Met Inge uit Ommen.
0: Inge uit Ommen. Inge, je klinkt heel opgetogen. En dan heb ik het gevoel dat jij weet wie Widukind is, was.
5: Ja, dat hoop ik toch echt. Ik heb even heel snel gezocht natuurlijk.
0: Oh, je bent een snelle zoeker. Mag ook.
5: Daarom. Een beroemde leider van de Saksen. En leidde het Saksische verzet tegen de Frankische koning Karel de Grote.
0: Mijn god, dat klinkt alsof je mijn geschiedenislerares van vroeger bent.
5: Zo staat het,
0: ja. Albert, durf je door nog neerting te zeggen?
4: Dat is helemaal goed. Dat is helemaal goed. En voor de Saxische steden is ook een beetje symbool voor de oude talen en identiteit. Ja. En in heel veel muziek, ook Hendrik Jan Bukkers heeft ook een liedje, We hebben allemaal nobes. Of door, die heb ik ook, we hebben allemaal kinderen van Wiedekind.
0: Ja, hij zegt het ook, ja. Ja. Ja, dus die Wiedekind is eigenlijk wel heel belangrijk, ook wel voor ons Neder-Saxisch streektaalgebied.
4: Ja, dus het is ook een beetje een symbool van vrijheid en voor de eigen cultuur, zeg maar, snap je?
0: Ja, het was een beetje een eindwiesende rol, zeg maar.
4: Ja, nou, zoals we alle meeste Neder-Saxen zijn. Inzeker.
0: Oh, dankjewel, Albert Bartels. Dat kenmerkt ons, ja. Maar wel geen kop heeft ook geen consensus wel eens, hè. Dus dat maar ook. Nou, hartstikke mooi. Wie bent weer wat wiezen we een oude Wiedekind. En vooral dat Inge Oet-Ommen dat toch razendsnel op heeft zocht. En dat wist. Kerels, wil ik even weer naar de heren van Drok. Dat wisten jullie ook allemaal, hè. Ja,
1: ik zag zo in de kop.
0: Ja, ik zag die herkenning bij jullie.
4: Even eerlijk.
0: We wisten dat echt niet, joh. Echt niet, Albert. Dat meen je niet, toch? Nee. Maar ik heb wel zo'n gevoel dat er nog een nummer over Wiedekind aan zit te komen, maar... Ze zoekt naar inspiratie. Nou, dat kreeg je. Dat zou ik echt hebben. Ja. Inge, blijf even aan de lijn, aan de telefoon. Want dan werd uw naam en ook uw adres alles noteerd. En ik kreeg dat prachtige boekje met nog veel meer wetenswaardig in... Over Riesel, Inge?
5: Ja, dat is hartstikke fijn. Daar had ik me al heel lang op verheugd.
0: Echt, joh? Nou, dat vind ik super. Ja. En iedereen die het boekje kreeg, die zegt nou, die mailt me terug. Die zegt, wat een ontzettend leuk boekje. Ja, nou, mag ik wel even promoten wat is afkomstig van de heren van de Over Riesel Academie. Hoe mooi. En dames trouwens, want die werkt er ook aan met aan het boekje.
5: Leuk.
0: Albert, dankjewel weer erom.
4: Hey, dankjewel, meneer.
0: En wie gaat hem draaien nu, van Daniel Loos. Wie de kind.
4: Super.
0: Doeg.
4: Doei.
3: Weet u dat?
6: Meer weten over je eigen streek? Onze taal, cultuur of geschiedenis? Kijk op overijsselacademie.nl.
7: De zon ging onder, boven zijn land. De lucht en de aarde, alles in brand. En hij reupt naar zijn man.

Mulligan in a hand, 12 on the jaw laden in Saxon land. Is a cream down a stock, mull on a stock, any ammon divaden met full me ook, en hij mug.

0: Het bent echt luuste leertjes, hè? Het zit andere nummers dan de rock maakt, toch, heer?
1: Nou, ik denk dat we ook wel leuke liedjes
0: doen. Ja, toch wel? Maar... Ja. Wel kunt, maar doe je ook wel?
1: Jawel. Zoals het album al Udem gebracht vorig jaar. Daar kunnen we dat dan mooi daar met de woonpaal op staan.
0: Iets dichter nog weer naar de microfoon.
1: Nee, daar staat een woonpaal op.
0: Oké.
1: Ja, die we ook minder in de tenten spelen.
0: Ja, ja, maar, want dat is dan inderdaad, dat zal ik niet zo gauw, dat hoor je niet zo gauw in de tent, toch?
1: Nee, dat klopt. Maar die staan zeker op het album. Ja.
0: Vinden jullie ook mooi om
1: ook
0: te maken?
1: Mooi om te maken, ja. Zeker.
0: Kan ik niet vestigen. Ja, je zegt het al, tenten. Wat treffen jullie? Tenten, dorpsfeesten, is het die categorie? Jonne?
2: Ja, denk ik wel. Veel zomerfeesten, dorpsfeesten in de buurt vooral. En
0: dan is het toch vooral de rock and roll muziek, de plattelandsrock?
2: Ja, zeker. Dan moet de tent op de kop zetten. Dus dan blijven de leukste liedjes.
0: Dat verwachten ze ook van jullie dan, hè, denk ik.
2: Ja, zeker.
0: Vind je dat lastig om dat altijd aan dat beeld te voldoen? Of denk je dat is gewoon zo?
2: Nou, daarvoor doe je het denk ik ook. En daar krijg ik de energie van als je in de tent staat. En de tent doet goed meer dan... daar krijg je wel een beeld energie van, ja. Dat is wel super gaaf.
0: Ja, en niet te vergeten, de lokale cafés en uitgaanscentra. Bruins vorig weekend.
1: Zeker, dak Bruins dak eraf.
0: Ja.
1: Dat was ook weer... Dampen.
0: Dampen, ja, dat is het liefste woord, denk ik. Letterlijk en figuurlijk. Wat was hier, hè?
1: Dat ging erop.
0: Ja, nu bloes nog fleur en zeg je zo'n beetje.
1: Ja, ik heb hem onderhand weer, maar dit was quiz, inderdaad.
0: Dit was een quiz. Was vast een fan die zegt, ik wil dat roeken, ik wil hem bieden.
1: Nou, ik weet niet of je dat wil roeken, maar...
0: Hebben jullie dat soort fans van die Wichter, die door fleur aanstaat en helemaal gek bent van jullie?
3: Of? Nee, nooit last van.
1: Nee, ik weet niet of je dat hebt.
4: Nee, bijna nooit.
0: Nee, niet, nee, is dat niet?
3: Nee, er komt er genoeg tegenwoordig met een dragshirt aan of waar ook. Ja, wij staan daar zelf nog steeds van te kijken.
0: Oh, jullie wel de merchandise, zeg maar, met drag en zo erop.
3: En maar ook ja, meisjes, jongens, van als...
4: Alle leeftijden.
3: Heeft tegenwoordig wel eens een shirtje aan. Dus dat is prachtig om te zien.
0: Dat is toch geweldig? En die huren jullie niet in om ook een beetje jullie band te promoten? Daar doen jullie heel erg van aan, of...
3: Ja, ik denk dat ze automatisch wel door natuurlijk. Okay. Maar dat doe niet bewust.
0: Nee. Oké, maar misschien is dat nog iets straks rond het jubileum. We gaan eerst nog een ander nummer van jullie erin. Want dat gaan jullie zelf aan. Dit is toch een hartstikke mooi nummer. Ik leef nog. Hillem, in het kort, wil je dat houden?
1: Ja.
0: En toen werd het stil. Toen werd het stil.
1: Ik leef nog. Gaat toch over bepaalde dingen die gebeurd, denk ik. Waar je achteraf op terugkijkt, dat je denkt van ja, is gebeurd. Maar jammer dan, wie gaat gewoon vandaan.
0: Okay.
1: En gaas erop.
0: Gaas erop, het is zo'n nummer is het. Ja. Nou, wie gaat luisteren? Drok, ik blijf nog.

0: Ik blijf nog van Drok en de heren Bint Bimi te gast vanmorgen. Een nummer waarvan hij zegt, Robin, dit is nu zo'n nummer wat wel iets rustiger is, zeg maar, textueel. En maar waar in de feesttenten kunt laten horen.
1: Ja, dat klopt. Dit is nou denk voorbeeld van luisternummer. Wat op de een of andere manier in de tent heel goed doet. Dat zal misschien door het refrein komen.
0: Het is jullie meest gestreamde nummer, hè?
1: Ja, in 2022 uitgebracht. Kijk ik de rest heel even aan. Ja.
2: 2022.
1: Dus 4 jaar oud. Het nummer ging op het begin, kwam die niet zo ver. En op een gegeven moment is die door de piratenzenders heel goed opgepakt. En nu, ik denk in elke tent waar wij komen, geen dak eraf.
0: Ja, wordt jullie genoeg vroeggevuld draait ook door de regionale station? Landelijk weet ik niet. Of door ook aandacht verliest. In ieder geval door de piratenzenders, maar regionale stations?
1: Ja, dan moet ik even een tactisch antwoord geven.
0: Ja.
1: Wat dat betreft denk ik dat het nog wel meer kan.
0: Maar wat zegt hij al wel? Jawel, wie draait wel? Hij zegt. Jawel, toen je binnenkwam zeg je, ik zei, dreven jullie wel. Jawel. Noem je er dan toch even, vooruit. Weet je, ik vind Tiet wel van andere muziek. Ja, ik knie hem gelijk terug. Hier is Casey en de Sunshine bij Dreven, heel vol op radio.
3: Ik ben verdreven.

0: Casey and the Sunshine Band, Come to My Island. Terug naar de kerels van Drok, die Twentse rock and roll band. En er wordt al geappt. Natuurlijk, dat dacht ik wel, hè. Glazen Huis uit Marsum, jawel. Daar is die, daar gaan jullie optreden. 3 september in de week, de eerste week van september is dat altijd. Wat jullie ook uitnodigt. Gewoon een hele mooie setting brengen, geloof ik. Hè? Of mag ik dat niet verklaren? Ja, toch?
1: Ja, dan gaan we, ja, dan doen we hem net wat anders dan normaal. Dan gaan we een akoestische set
0: Ik ben erbij. Op de donderdag, hè? 3 september, Glazenhuis uit Marsum. Maar nu vooral aandacht voor 26 september. 5-jarig bestaan van Drok. Wat gaan jullie dan doen?
2: Dan gaan we donderjaang.
0: Donderjaang, zo heet het ook. Ja, het programma. En wat betekent dat? Woor, wat gaat er gebeuren?
2: Dat gaat gebeuren bij Manege de Hofmeijer in Amdelden. En Amdelden is ook een beetje onze hometown, om het zo maar te zeggen. Ik woon daar, daar hoort repetitiehok.
0: Door de slam gehoord, hè?
2: Door de slam gehoord. Ja. En daar woont we mooi rustig en boeten af. En de manege is op steenworp afstand van...
3: Hij heel hard kunt smieten.
2: Ja, dat moet je, ja, dat moet je wel kunnen. Ja.
0: Van wat?
2: Van de repetitiehok. Dus voor ons was dat ook wel een plek waar we zoiets van hadden. Hé, daar kun je wat organiseren. Daar wordt wel eens wat georganiseerd. En nou, op eng grond. Ja. En wie gaat de hele manege omtoveren tot, tot feestzaal. Tot rock and roll tempel, zeg maar. En er moet een groot evenement worden waar wij ons 5-jarig bestaan gaan vieren.
0: En gooi je dan ook andere artiesten uitnodigen? Of is het echt jullie die gewoon met het publiek een feestje maakt? Hoe moet ik dat zeggen?
2: Ja, daar komen ook andere artiesten. We hebben al 1 band bekendgemaakt. En er worden eigenlijk allemaal artiesten waarmee je ook... kunt donderjagen, zeg maar. Dus enerzijds gewoon lekker stukje muziek. Maar ook gevarieerd. Maar ook gekkigheid en humor.
0: Nou, vertel, de band die bekend is, is...
2: De eerste band die bekend is, is Speed, Stoned and Friends. Hm? Dat is een band uit Brabant. En tuurlijk komen ze uit Brabant, maar die passen dus precies op het Twents feestje. Die keel is beknettergek. En ja, dat wordt geweldig. En die gaan de avond... Ja, daar kan ik nog niet alles over zeggen.
0: Oh, en primeurtje dan. Wat is de andere? Noem nog een artiest die komt.
2: Nee, dat kan ik echt niet zeggen.
0: Oh,
2: nee.
0: Echt?
2: Ja, ja, wel. Kan ik trouwens wel. Drok komt ook.
0: Oh, nou. Ha, ha, ha.
3: Je bent erbij.
2: Nee, ja, nee.
0: Maar donderjaar, kan het publiek ook donderjaar? Ik mag ook zien dat er, weet ik veel, ja?
2: Ja, zeker. Ik denk dat jong en oud kan donderjaar op die avond. En daar gaan wij alle, ja, daar gaan we alles aan doen, nou, dat terecht krijgen met elkaar.
0: Maar je hoort het bewust spannend of is het gewoon allemaal nog niet rond?
2: Wie hoort het bewust spannend?
0: Oké. Ja, dus maar binnen door kaarten, hebben jullie een site waar kun je dat vinden?
2: Ja, we hebben www.donderjagen.nl, daar kun je kaarten op kopen.
0: En donderjagen op zijn Nederlands dan?
2: Op zijn Twents.
0: Op zijn Twents, dubbel dus... AGN, hoe?
2: Ja, juist, ja, exact.
0: Dacht ik al. Goed. Zeker. En dan en door kun je dus kiezen voor de tickets natuurlijk.
2: De rest van de info, daar komen dus ook de artiesten binnenkort af. Dus,
0: maakt ze iedere keer heel spannend.
2: Als ik nou de artiesten ga noemen, dan worden een aantal mensen boos aan mij. Dus laat
0: ja, maar ja, Ivel draait wel bij Radio Oceaan. Wie hebt nog wel wat doet u vechten van? Nee hoor, dat komt helemaal goed. Dat is zeker mooi. Hé, hey, en dat en dan gooit jullie al jullie nummers, uw hele repertoire. Wat gooi je er allemaal spelen?
2: Ja, ons hele repertoire. Vooral ook eigen werk natuurlijk. Want dat, ja, dat vinden we mooi. Maar dat wordt ook wel een bijzonder optreden. Ik denk dat er wel... het dak moet natuurlijk van de manege af. Ja. Maar wij worden zeker aangevuld door ook andere muzikanten. Ja. Wat we ook nog in voor ons houden.
0: Ik wil gewoon niet meer vertellen.
2: Dat wordt gewoon super.
0: Goed. 26 september. Hè? 26, nog 1 keer de locatie. Amdelden.
1: Manege de Hofmeijer in Amdelden.
0: En kijk allemaal even op de site van Drok. Nee, Donderjagen, sorry. Ja. Donderjagen, dan met z'n king. En dan zie je meer informatie. Ik heb nog heel even een vraag van, jawel, Wilfried Porres. Jullie moeten heel lang de koptelefoon opzetten, kerels. Maar anders kun je niet horen. Wilfried, die jullie, dankzij hem bent jullie hier vandaag te gast. Dus ik gun hem ook de laatste vraag, zeg maar. Dus komt-ie.
4: Dag jongens van Drok. Mooi dat jullie in deze drukke maanden even bij ons langskomen. Ik heb eigenlijk maar 1 prangende vraag. Want hoe is het jullie gelukt om op de Zwarte Cross te mogen spelen? Velen willen het, maar weinigen lukt het. Hoe heet dat dan, jongens?
0: Ja, ook zoiets, Zwarte Cross, kerels. Vertel eens.
1: Ja,
0: Robin, ja.
3: Ik denk
0: Max.
3: Voornamelijk door te doen wat je zelf mooi vindt. En daar dichtbij blijven. Ja. En... Niet alles maar eraan doen om ergens te willen staan. Maar, want dat slaat ook nergens op.
0: Maar wou je zeggen dat je gevraagd bent? Of?
3: Nee, maar gewoon door te doen wat je zelf mooi vindt. En echt dat, daar dichtbij te blijven.
0: Dan komt het succes op wel.
3: Ja, of niet, maar dan heb je in elk geval gedaan wat je mooi vindt.
0: Dat zeker. Ja, ik hoor niks geks wat je zegt. Maar wel...
2: Ja? Er staat ook nog wel iets anders bij.
3: Ja, dat klopt.
2: Wat Madsen is natuurlijk echt waar we voor staan. Maar het was ook nog wel een beetje toeval. Want we hebben vorig jaar onze albumpresentatie gewoon. En daar moest ook een voorprogramma bij. En toen hebben wij de Old Hoes Brothers uitgenodigd. En nou, we kennen die kerels wel van het spel, maar we wisten persoonlijk niet. En die speelden in ons voorprogramma. En die kerels die hebben een onmiddellijk mooi hand gehad. En die zijn van, god, hoe jullie dat georganiseerd hebben. En met de vinylverkoop. Dat is prachtig. En toen zegt de een daarvan, maar ja, ik ben bassist bij de Old Hoes Brothers, maar ik ben ook programmeur bij de Zwarte Cross.
0: Kijk, en zo wordt de linkje slecht.
2: Zo is het ook natuurlijk mooi. Op een gegeven moment. Het is super mooi dat zo.
0: Dus gaat. Ook nog eens een keer Zwarte Cross. Ik snap de naam wel, jullie bent gewoon Drok. Of noem met CK's of gewoon. Ik vond het fantastisch dat je won.
3: Ja, wij ook.
0: Hartstikke
3: ja,
0: mooi. Ik zal een balletje opgooien daar nog eens wat vaker draaid worden hier. Dus dan, als jullie beloofd dat hij nog mooi weer komt.
3: Zeker.
0: Ja? Zeker. Hartstikke mooi.
1: Neem niet het voordeel met.
0: Ja, en dan komt hij hierachter. Hou dat ook verregeld. Ja, dan heb je nog ruimte voor het laatste nummer van jullie. En dat gaan we dan ook draaien natuurlijk. Voor ik het vergeet, in één jaar 300.000 keer streamt, hè, beluisterd. Ja. Hè? Nou, ja. Dat is toch wel super knap, jongens. Heel veel succes met alles waar je staat en waar je heen gaat. En voor ik het vergeet, is het nummer wat we nu als lastige draait. Mooi dat je
1: bent. Bedankt.

Ja, en terwijl wie nog luistert naar de klanken van Furk Vergent, wint de kerels van Drok, heel Drok, met hun afbeelding te vereeuwigen hier in de studio van Radio Oost. En ze hangt er, hè? Applaus! Het is gelukt! Mensen, bedankt voor het luisteren. Straks natuurlijk Weekend Overijssel, dus blijf vooral luisteren naar Radio Oost. En ik meld mij volgende week weer. Oh ja, Erik, punt. Pas je eindelijk het perfecte.

0: direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 7 juli hoor je Dvořáks geliefde 9e symfonie uit de Nieuwe Wereld. En Mao Fujita soleert in Beethovens 3e pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
7: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Zaterdag 5 juli in het Volksparkfestival in Enschede. Start de zomer met optredens van onder andere Direct, Roxy Dekker, De Jeugd van Tegenwoordig, Frans Bauer en Miss Montreal. Koop nu je kaarten op inhetvolkspark.nl.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
9: Zaterdag 5 juli in het Volksparkfestival in Enschede. Koop nu je kaarten.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was daar een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. Ze zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De Vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis worden aangeboden. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid, onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. Later breekt de zon door en het wordt een graad of 20. Morgen vooral 's middags regenachtig en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel. Gaan we nog eventjes naar de weg. En dat voor een zondagmiddag. Het is behoorlijk druk. Het heeft vooral te maken met wegwerkzaamheden. Zo sta je in een file op de A35 Almelo richting de Duitse grens. Tussen Hengelo-Zuid en Enschede-Oost. Je vertraging best fors, een kwartier over 8 kilometer.
12: De N18 Varsseveld richting Enschede tussen afrit Neede en de aansluiting met de A35 is dicht. Het verkeer wordt daar ter plekke omgeleid. Dat gaat nog duren tot morgenochtend 6 uur. Heeft allemaal te maken met wegwerkzaamheden. Sterkte als je erin staat.
13: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
14: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
15: Behold bedrijf RTT in Goor en Nieuw Heert neps alle soorten hold.
16: Wat moet korter?
15: Bij RTT heb ze alle soorten hold.
16: Nee, korter.
15: Bij RTT heb ze volle hold.
16: Korter.
15: Een bult hold bij RTT.
16: Korter.
15: RTT hold.
16: Korter.
15: Hold.
17: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
19: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
20: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
19: Hoe dan?
20: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
21: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
18: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
22: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
23: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
24: Drie sterren slot.
23: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Radio Oost. Weekend.

0: Nog nooit zo blij geweest met corona.
1: Weekend Overijssel.
0: The Rhythm of the Night hoorde je op Radio Oost. Hey hallo, 10 over 12.
1: José de Bruin.
0: Gezellig dat je erbij bent. Ik vind het ook heel leuk om wat van je te horen. 0645671331 staat wagenwijd voor je open. Laat vooral weten wat je aan het doen bent. En hou dat telefoonnummer erbij, hè. Zometeen spelen we hem gewoon weer. Het 12-letterwoord. Zo krijg ik al een berichtje van Bert-Jan. Die zegt, hey José, we doen zo weer mee met het 12-letterwoord. Gezellig. Ik krijg een berichtje van Ernie. Hey UC, stuk van je haar af zeg. Staat je goed? Fijne uitzending. Dankjewel Ernie. Gezellig dat je er ook bij bent. Ineke, ik ga eventjes checken waar jouw prijzenpakket blijft. Want ja, het is wel de bedoeling natuurlijk dat het aankomt. En Emiel uit Raalte is er ook weer bij. Ja, we moeten toch even iemand feliciteren. Want zijn zwager is vandaag jarig. Hij is 46 jaar geworden. En hij is fan van Raccoon. Of ik een plaatje van hem wil draaien. Hij heet

Het is George Harrison op je zondagmiddag. Dit is Radio Oost. Mooi dat je erbij bent. Got my mind set on you. Nou, als ik zo naar de WhatsApp kijk, 0645671331, zijn we vooral bezig met...

je zondagmiddag het 12-letterwoord. Daarmee kan jij een prijzenpakket verdienen. Greep net van onze prijzen, Sandra. Ja, dat weet je wel. Dat is de Sandra die de prijzen op de post doet. Dat ze de prijzenpakketjes nog moet versturen, want ze was vrij. Dus zometeen gaan er een hele bult prijzenpakketten in één keer uit. Nou, dat is mooi, want dan kan jouw prijzenpakket daar meteen mee. Als je nou nog nooit hebt gehoord van het 12-letterwoord, het is heel simpel. Ik geef je zometeen een 12-letterwoord. Tenminste, jij moet het raden. Dat is ongeveer de bedoeling. Als je meekijkt via TV-Oost, dan zie je het ook in beeld verschijnen. Als je meeluistert via Radio-Oost, dan moet je echt even pen en papier pakken, of een potlood en papier. 12 stippies zetten en daarop vul je dan het aantal letters in. Je krijgt natuurlijk niet in één keer 12 letters, hè. We beginnen langzaam. Tot ik hopelijk weet dat jij weet wat het is. Nou, kijk mee via de tv of luister mee via Radio Oost. Het 12-letterwoord heeft vandaag te maken met hete vleugels. Ja, de cryptische omschrijving is hete vleugels. Er staan van het 12-letterwoord nu 3 letters op het bord. Het 12-letterwoord hete vleugels is de cryptische omschrijving. Begint met de V. Begint met de V, dus letter 1 is de V. Dan hebben we een hele hoop letters niks. 2, 3, 4, 5. Op de 6e positie staat de L. En op de laatste positie, dus op plek nummer 12, staat de S. Dus het 12-letterwoord begint met de V. Op plek nummer 6 is de L. En op plek nummer 12 is de S. Je mag gewoon meespelen, zo vaak als je wilt, via 06. 4567-1331. Zometeen Gladys Knight op je radio. Je zondagmiddag met Radio Oost. En Miss Montreal. Het is schuilen.

nieuwste van Miss Montreal heet Schuilen en hoor je hier op Radio Oost veel mensen die meespelen met het 12-letterwoord. Ik denk dat ik het te makkelijk heb gemaakt. Ik krijg zoveel goede antwoorden binnen. Nou, gaan we zo meteen even naartoe. En tussen al die appjes gaat het ook over...

0: de Formule 1. Oh, ik heb er zoveel zin in. Gisteren, de kwalificatie was ook weer spectaculair. Ja, Max die gaat gewoon echt als een jekko door Monaco heen. Die muren komen dicht op hem af. En vanmiddag om 3 uur weten we hoe hij het echt gaat doen. En als je nou denkt, het regent. Ik heb helemaal niks te doen vanmiddag. En ik wil een keer op een heel groot scherm. Wil ik eens een keer kijken naar de Formule 1? Dan weet ik waar je naartoe moet. Dan moet je namelijk naar de City Bioscoop in Kampen van Astrid de Jong. Astrid, hallo.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Jij bent echt de grootste Formule 1-fan die er is, hè, in Kampen.
1: Ja. Helemaal niet, maar ik ben wel gelukkig maar, want ik kan ondertussen de biertjes pakken.
0: Oh,
1: maar
0: ja.
1: Want andere mensen willen er niet bij weglopen. Nee, maar ik vind het wel super gezellig dat iedereen weer in de bioscoop kan kijken vanmiddag.
0: Ja, ik vind het zo te gek dat je dit gewoon... Het is alleen al, ja, Astrid, ik weet niet of ik dit jou kan uitleggen, maar dat geluid van een Formule 1-auto, en als je dat dan hoort over alle speakers van de bioscoop, nou, alleen al bij het idee krijg ik kippenvel.
1: Je bent een van de weinige meisjes die er zo enthousiast zijn. Want het zit wel weer helemaal vol met mannen vanmiddag.
0: Oh ja, oh. Allemaal een beetje kalend en zo.
1: Bij, hoor.
0: Ja, ja, precies. Ja, ja, ja, wel ja. Echt ook een uitkomst inderdaad als dit. Ik weet, mijn vader is groot fan. Mijn stiefmoeder, die is niet zo groot fan. Die stuurt hem altijd gewoon weg. Dus dat, eigenlijk moet hij naar jou toe.
1: Ja, dat kan. Ja. En dan kan zij ondertussen een andere film kijken in een andere zaal.
0: Precies, wat heerlijk, wat goed bedacht. Hoe ben je hier nou weer opgekomen, Astrid?
1: Ja, nou ja, wij op zich hebben wij de luxe dat iedereen in Kampen zo met ons meedenkt. Dus wij krijgen gewoon steeds de vraag.
0: Echt?
1: Kan dat niet? Kan dat niet?
0: Wat leuk.
1: En dan, ja, net als met het WK voetbal, dat gaan we ook doen. En dat is, ja, we hebben deze bioscoop pas een jaar, dus het is een enorm gevogel van hoe werkt dat en... Mag dat wel? En hoeveel moeten we dan betalen aan wie? En dus, maar ja, dan lukt het toch weer. En dan zijn we bang dat we er niks op verdienen, want het is ook nog gratis.
0: Ja. Maar hoe werkt dat dan als dit? Want het lijkt me best wel ingewikkeld. Die Formule 1-organisatie is ook niet echt heel gezellig of zo. Die zegt ook niet, nou leuk, dat bioscoopje in Kampen, dat is goed. Hoe werkt zoiets?
1: Ja, dan moet je dus een licentie aanvragen. En dat gaat per aantal personen of per vierkante meter.
0: Uh-huh.
1: Dus, en dan mogen we dus, zeg maar, de voorbeschouwingen mogen we niet uitzenden op het grote scherm. Dus die doen we dan in de foyer. En dan moeten we uitrekenen hoeveel meter onze zaal is, wat ik alweer vergeten ben. En dan moeten we een bedrag betalen. En dan gaan wij denken, nou, kunnen we dan kiet spelen als mensen genoeg bier en popcorn bestellen?
0: Uh-huh.
1: En dan denken we, nou, we doen het gewoon. Want het is zo leuk. Maar het hangt nu wel van Max af. Want hoe beter Max rijdt, hoe meer plezier mensen hebben.
0: Klopt.
1: Hoe meer ze gaan popcorn eten.
0: Ja, dat is ook zo. Ja, het is wel Monaco. Ik zal je misschien een beetje bijpraten als rit. Kan ook zo zijn dat de eerste 3 bochten, dat zeg maar, dat alles misgaat en dat Max eraf ligt. En dat iedereen chagrijnig de bioscoop uitloopt.
1: Kun jij Max nog even bellen dat heel slecht voor onze business is?
0: Ik zal eventjes een appje sturen, kijken of hij tijd heeft. Ja, dat is natuurlijk wel het risico. Maar hoe werkt het dan? Kan ik gewoon nu denken, oh, dat is leuk, ik kom zo meteen naar binnen wandelen?
1: Ja, moet je wel een beetje opschieten, want het is echt heel druk. Dus als je nog goede stoelen wil hebben, moet je wel opschieten.
0: Uh-huh.
1: Maar we hebben nog wel plaats, hoor. En ook nog best wel goede plekken, want sommige mensen willen echt helemaal vooraan bij zoiets.
0: Oh, jee.
1: En andere mensen zitten helemaal achterin. Dus we hebben in het midden nog wat plek. Ja, en het is echt een feestje. We hebben het dus eerder gedaan. Het is echt zo leuk. Want ja, dat gevoel dat jij hebt, heeft iedereen in die zaal.
0: Mm-hmm.
1: Anders kom je niet.
0: Mm-hmm. Ja, dus het is echt niks leukers dan Formule 1 kijken met z'n allen. En hetzelfde geldt dus ook voor voetbal. Want dat gaan jullie dus ook doen, hè?
1: Ja, WK. Nou ja, dan ga ik geen biertje stappen of pakken.
0: Ja,
1: want
0: dat zit je er zelf.
1: Nou, ik heb niks met voetbal ook, maar dat vind ik zo leuk. En wij hebben een heel theaterprogramma eromheen met jongens uit Kampen die voorbesprekingen doen, die grapjes gaan doen, die allemaal leuke informatie over voetbal gaan geven.
0: Wat te gek.
1: Ik weet dat ik een beetje een verkooppraatje had, maar het is echt heel leuk allemaal.
0: Ja, nou ja, wat mij betreft mag je, want als je Formule 1 kan verkopen en voetbal, dan ben je al binnen bij mij. Nou, ik zal ik even te kijken, hè. Ik mis nog wel 3 poolwedstrijden eigenlijk bij jullie.
1: Ja, weet je, we zijn er naar aan het kijken, maar we zijn ook nog een bioscoop.
0: Oh ja.
1: Wij vergeten dat ook soms, maar we moeten ook al die nieuwe films draaien die komen.
0: Anders ben je geen bioscoop
1: anders
0: meer.
1: Anders krijgen we die niet. Die moeten we een bepaald aantal keer draaien. Maar we zijn aan het kijken wat we kunnen doen.
0: Ja.
1: Maar ik ben bang dat de Minions ook ruimte willen.
0: Ja, precies. Nou ja, het is Curaçao of de Minions. Ja, ik zou het wel weten, maar goed. Voorspellingtje dan, wat denk jij, Nederland-Japan?
1: Ik denk dat we winnen met 2-1.
0: Hou ik je gewoon aan, Astrid?
1: 2-1. Jij dan?
0: Ja, ik denk dus dat we gaan verliezen en dat we het echt heel slecht gaan doen.
1: Oké, doeg.
0: Ja, fijne dag.
1: Doei. Slecht voor de business.
0: Ja, doeg. Slecht voor de business. Dag Astrid, veel plezier.
1: Doei.
0: 3 uur, hè, begint het. Leuk, 3 uur dus. En kan je Formule 1 kijken. Ben je bijna net in Monaco. Tenminste, nou ja, je zit in Kampen, maar de sfeer voelt zoals in Monaco. Ik zou het wel weten. Ja, ik zit gewoon weer in de auto natuurlijk, onderweg naar huis.

0: Het is de nieuwe oogst van deze week. Ilse de Lange en Something Good. Zometeen naar het 12-letterwoord. En er gebeurt wel iets unieks met het 12-letterwoord. Het is in één keer met 3 letters geraden. Zometeen maar even degene bellen die als allereerste het goede antwoord had. Eerst naar het laatste nieuws uit Overijssel. Voor de 4e keer dit jaar is er een autobrand geweest in dezelfde straat in Deventer. Het gaat om de Frits Drijverstraat in de Rivierenwijk. Volgens de politie hoorden buurtbewoners rond middernacht een harde knal. Er kwam er onder een van de geparkeerde auto's rook onder de motorkap vandaan. Buurtbewoners begonnen met een tuinslang te blussen en de brandweer had de brand daarna snel onder controle. Een historische stoomtrein zorgde gistermiddag voor veel bekijks langs het spoor in Overijssel, onder meer in Holte. De trein vertrok vanuit Bremen en kreeg in Bad Bentheim een kolengestookte stoomlocomotief voor het traject naar Nederland. De eindbestemming was Amsterdam Centraal en daarna zijn ze weer teruggereden naar Duitsland. Ja, die rit die werd georganiseerd door de Westfalen-Dampf en de Veluwe stoomtreinmaatschappij. Passagiers konden onderweg genieten van een historische treinreis, inclusief een wagon met een muziek, een drankje en snacks. De Europa-run dan. Ze hebben deze keer meer dan 5 miljoen euro opgehaald. En dat is flink meer dan vorig jaar. Bleven net onder het record van 2019. In het Pinksterweekend, weet je vast nog wel, liepen duizenden mensen vanuit Enschede naar Rotterdam. De Europa-run haalt geld op voor mensen met kanker. Dit jaar stonden kinderen centraal. En bij bowlingcentrum Bowling en Zo in Zwolle zijn gisteravond 150 bezoekers van een bowlingcentrum geëvacueerd. Dat gebeurde nadat de brand uitbrak in de elektronica-kast. De brandweer had de brand snel onder controle, waarna het pand geventileerd moest worden. Zowel op het dak als op de grond stonden mensen te wachten tot de brand verholpen was. Ja, dat was vast balen, hè?
1: Nee, we gaan niet naar de dierentuin. We gaan bowlen. Ik wil bowlen.
2: Ja, maar ja, ik weet niet. We zijn vorig jaar ook al wezen bowlen. We willen wel eens wat anders.
3: Ja, we willen wel eens wat anders.
4: Ja, we hebben al heel vaak
1: gebowled. Ik wil bowlen!
0: Het weer dan, het droogt steeds meer op. Het wordt vanmiddag uiteindelijk een graad of 19. Morgen is het eerst zonnig, daarna bewolkt en wat buien. En dan wordt het rond de 21 graden. José de

0: Jonas Brothers op Radio Oost met Only Human. Julian Lennon hoor je zo meteen. Maar eerst even naar ons 12-letterwoord. Het is een unicum. Het is nog nooit zo snel geraden. Ja, vaak is het wel in één keer geraden of twee keer geraden. Maar dat echt iedereen het weet in één keer, nou, dat komt er bijna nooit voor. Het 12-letterwoord. De cryptische omschrijving was hete vleugels. Het woord begint met de V. Dan hebben we op plek 6 een L. Op plek L en 6. Op plek 6 en L. En op plek 12 staat de S. Nou, maar even bellen met diegene die als allereerste het juiste antwoord instuurde. Maar het was echt nou een nanoseconde nadat ik vertelde waar het 12-letterwoord ongeveer over ging. Je weet het onderhand. Niet opnemen. Dus niet winnen.
1: Dag Bruis.
0: Jaap, hallo met José van Radio Oost.
1: Ik heb Jaap dat zo even gegeven. Moment.
0: Oh ja, ja, ja, is goed. Maar wacht even.
2: Hallo Jaap.
0: Hey Jaap, hallo met José.
2: Goedemiddag.
0: Hoi, hoi, hoi. Wat heb jij gegeten? Want je wist het echt in één keer.
2: Ja, eigenlijk niet. Mijn vrouw zat naast me die zei van iets van vuurvliegjes. Oh ja, kan ook nog ja.
0: Ja, precies. Nou, jouw vrouw helpt echt als allereerste goed, Jaap. Binnen, nou wat was het? Ik denk 3 seconden of zo wisten jullie het al.
2: Ja, heel snel, ja.
0: Ja, echt heel erg snel. Ik mag jullie feliciteren, want jullie winnen een prijspakket.
2: Dankjewel.
0: Ja, heel graag gedaan. Maar Jaap, ik heb wel een vraagje nog aan je. Want ja, normaal gesproken doe ik ongeveer 2 uur hierover. Moet ik nog een nieuw 12-letterwoord erin gooien?
2: Ja, dat kan, ja.
0: Nou, doen we dat. Jaap, gaan we nog een 12-letterwoord opnieuw spelen. Dankjewel hè, voor het meespelen.
2: Graag gedaan.
0: Doei, doei, goeie zondag.
2: Doei.

niet per se koud, wel heel erg nat op dit moment. On the outside op Radio Oost. Nou, ja, krijg veel vragen. Zullen we dan nog maar een keertje? Als Jaap zegt dat het moet, dan moet het.

Het vorige woord was een vuurvliegje. Ja, die vuurvliegjes die werden meteen geraden. Echt een nanoseconde ongeveer nadat ik had gezegd waar het 12-letterwoord over ging. Wisten Jaap en zijn vrouwen te raden, wonnen zij een prijspakket. Vind ik zo snel, maar even nog een nieuw 12-letterwoord erin, toch? Ja, dat is toch, ja, vind ik gezellig. Het 12-letterwoord, ik heb een hele moeilijke bedacht, denk ik. Hoop ik. Ik hoop dat je wat meer moeite mee hebt dan met vuurvliegjes. Ik zou het heel leuk vinden als je nog een keertje meespeelt. 06-4567-1331 is het nummer waarop je kan meespelen. Ik geef je zometeen een aantal letters. De bedoeling is dat jij daar een 12-letterwoord van puzzelt. Heb je het goed of wil je een gokje wagen? Dan kan je naar de studio appen. Bellen mag ook op 074-2456-665. Nou, pak een pen en papier of kijk mee via TV Oost. Dan zie je dat er 12-letterwoord te maken heeft met skinny. Skinny is, is de cryptische omschrijving van dit 12-letterwoord. In beeld heb ik 3 letters staan. Op plek nummer 2 is de A. Op plek nummer 4 de K. 5, 6, 7, 8, 9 is de M. De M van Maria. Dus we hebben op de nummer 2 de A van Anton. Op plek nummer 4 de K van Karel. En op plek nummer 9 de M van Maria. Heb jij enig idee of wil je nu al een gokje wagen? 06-4567-1331 staat wagenwijd voor je open. Heerlijk. De Fortunes hoor je zo meteen. You've got your troubles. Maar eerst naar deze. Ja, ik vind dit dus echt een heel lekker liedje. Voor op je zondagmiddag is het Robin Thicke samen met T.I. en Pharrell.

0: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 8 juli hoor je Stravinsky's brutale Le Sacre du Printemps. En het kleurrijke celloconcert van Saint-Saëns. Solist is wereldster Gauthier Capuçon. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
1: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.
9: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
10: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen, maar in de gebouwen ernaast wel. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. De Oekraïense autoriteiten zeggen dat metingen geen piek laten zien in het stralingsniveau en dat die ook niet uitwijzen dat er meer straling is dan gebruikelijk. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een ontploffing voor de deur en ontstond er brand in de gang. Die brand was snel onder controle. Niemand in het huis raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. De verdachten zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid, onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Jelle, dankjewel. We gaan nog even naar de weg op deze zondagmiddag. Het is druk op de A35 Almelo richting de Duitse grens tussen Enschede West en Enschede Oost. Je vertraging 10 minuten over 6 kilometer. En let even op als je wil over de N18, dat is Varsseveld richting Enschede. Tussen afrit Neden en de aansluiting met de A35 wordt aan de weg gewerkt. Beide kanten op is daarom de weg helemaal dicht. Verkeer wordt omgeleid en dat is nog zo tot morgenochtend 6 uur.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Oh, heerlijk hier, hè?
15: Ja, eindelijk even niks.
16: Het is echt nice.
17: Hola, me pongo dos cervezas.
18: Hola, señor. Sí, twee bier.
16: Voor mij?
14: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
17: Por favor.
19: Proost.
20: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
14: Hé, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
21: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
22: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
23: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
24: Radio Oost. Weekend Overijssel.

0: Tellen met Gloria Esther van in de Miami Sound Machine. Dit is Radio Oost. Weekend Overijssel. Het is bijna 8:08. Het is je zondagmiddag. José hier.
1: José de Bruin.
0: Gezellig dat je erbij bent. En leuk dat je meespeelt met het 12-letterwoord. Alleen, deze is gelukkig wel een stukje ingewikkelder. Daar ben ik blij mee. Het vorige 12-letterwoord, dat speelden we ongeveer rond 11:45. En dat werd om 11:16 geraden. Dat is toch jammer, hè? Ik doe zo mijn best om een heel moeilijk 12-letterwoord te bedenken. Het 12-letterwoord van vandaag heeft als cryptische omschrijving skinny. Skinny. De plek nummer 2 staat de A. Op plek nummer 4 staat de K. En op plek nummer 9 staat de M van Maria. Je kan meespelen via de app 06-4567-1331... of even bellen naar 074-2456-665. Dus even kijken wat er allemaal binnen is gekomen. Misschien kan ik je daar een klein beetje mee helpen. Zo krijg ik binnen... Even kijken wie dit is... Jan uit Fase, zo te zien. Fase, pardon. Jan die zegt paskamermaat. Jan, dat is niet goed. Helaas. Dit vind ik een lief appje. Krijg binnen masker op maak. En dan tussen haakjes. Het zal wel niet goed zijn, maar je weet maar nooit. Groetjes uit Gramsbergen. Het is inderdaad niet goed, maar de groetjes terug. Gezellig dat je erbij bent, Jos. Leuk om wat van je te horen. Ans die zegt het is bankdocument. Nee, dat is helaas ook niet goed. Even kijken hoor. Ik heb hier een heel appje van Gert-Jan. Nee, is helaas ook niet goed. Het spijt me, Gert-Jan. Er staat niet echt een goed antwoord tussen. Marktsegment. Moeilijk woord. Ja, moeilijk woord. Eerlijk is eerlijk. Dat is ook niet goed. Nee, het spijt me. Marktsegment vind ik wel een prachtig woord. Goeie voor de volgende keer. Is het misschien rankbloempje? Zegt Karen. Dat is ook niet. Hé José, dit tweede 12-letterwoord heb je wel heel moeilijk gemaakt. Niet mijn ding, deze cryptische dingen. Fijne uitzending nog. Groeten van Wendy. Wendy, dankjewel. Toch leuk dat je erbij blijft. Ik hoop ook dat je erbij blijft. Ik geef je zometeen nog een letter. Misschien, Wendy, weet je het dan wel. Wel leuk om wat van je te horen. Is het misschien pasklare mode? Groetjes van Alex Hendricks. Alex, leuk dat jij erbij bent. Helaas ook niet goed. Kaskomkommers. Je hoopt ook altijd maar dat mensen het gewoon hebben over het 12-letterwoord en niet over mij. Dat iemand tegen mij zegt, je bent een kaskomkommer. Is het bankautomaat? Komt veel binnen hoor, bankautomaat. Nee, dat is het echt niet. Even kijken, wat is de cryptische omschrijving, wordt nog gevraagd. De cryptische omschrijving is skinny. Skinny. Skinny is, het, is de cryptische omschrijving. Zal ik maar gewoon even een paar letters bij doen? Kijken of je het dan iets beter weet. Hup. Oh, ja, dit komt wel dichter in de buurt, toch? Het 12-letterwoord, cryptische omschrijving is skinny. Ik zie nu op plek 2 en 3 twee keer een A. En dan op plek... Even kijken hoor, dat 8 en 9, 9 en 10. 9 en 10, twee M'en. Dus we hebben twee A's, die staan op plek 2 en 3. Hebben we op plek 4 de K... Op plekken 9 en 10 staan twee keer een

0: heet Roelewijn en je wordt ouder papa. Oh, hallo, goedemiddag. Het is 20 minuten over 1. Gezellig dat je erbij bent. Je weet toch wat ze zeggen? Kleren maken de man. Maar vandaag mogen ze uitblijven. Ja, het is namelijk de dag van de naaktrecreatie. Misschien heeft het 12-letterwoord daar ook wat mee te maken, maar meer zeg ik niet. Ja, het lijkt mij best wel een frisse dag vandaag. Het is regenachtig vanochtend. Maar ja, voor heel veel mensen is het ultieme gevoel van vrijheid, hè? En daarom opent een van de beste naturistencampings van Nederland, Non-Enschede, vandaag haar deuren voor nieuwsgierigen. Hans Havenman is een vaste campingbezoeker. Zit ook in het bestuur, hè Hans?
1: Ik ben PR-lid.
0: PR-lid.
1: Non-Aamsveen.
0: Heel erg goed. Hans, nou lijkt me dat vandaag een pittige dag, want het is koud. Hoe doe je dat?
1: Ja, dat is koud. En dan is bij ons is de term bloot is heel gewoon. Maar vandaag zie ik alleen maar mensen met de kleren aan.
0: Dat is
1: want het is gewoon te koud.
0: Ja, precies.
1: En bloot kamperen doen we. En bloot recreëren doen we. En voor daggasten en voor kampeergasten. Maar de temperatuur bepaalt alles. Want
0: ja?
1: We houden gewoon de kleren aan, hoor.
0: Oh, wat lekker, Hans. Ik dacht altijd, dat was mij vroeger altijd wijsgemaakt, dat als je naar een naturistencamping gaat, dan moet je bloot. Alles moet uit. Dat is mij altijd wijsgemaakt.
1: Maar dat is helemaal niet noodzakelijk. Dat is bepaald de temperatuur.
0: Mm-hmm.
1: Het enige was, als je straks bij onze sauna in wilt, of je wilt nu het zwembad inspringen.
0: Mm-hmm.
1: En de temperatuur is 21 graden, dus het water is best aardig.
0: Ja.
1: Dan moet je wel bloot.
0: Ja,
1: dat
0: precies.
1: Zijn de dingen waar je bloot moet.
0: Ja, precies.
1: En voor de rest moet je gewoon doen wat je lekker voelt, dat je een beetje warm houdt.
0: Wat heerlijk. Ja, want dat vrijheid en zo, dat staat ook wel heel hoog, hè, bij jullie in het vaandel.
1: Ja, nee, het naturisme is gewoon dat je je lekker vrij voelt in de natuur. En we zijn een vereniging, dan doen we het ook met elkaar.
0: Mm-hmm.
1: En nou, dan is het gewoon gezellig. Als ik hier nu kijk, we hebben net voor vandaag een nieuwe speeltuin geopend. Daar staan pizza's worden gebakken in een mooie pizza-oven buiten.
0: Wow.
1: Dus er zijn ook toch, ondanks het slechte weer, komen mensen binnen druppelen om hier te kijken. Dat kan ook nog tot 4 uur vanmiddag.
0: Mm-hmm.
1: En die worden ontvangen met een rondleiding en een drankje en een hapje. En ja, dat is gewoon heel gezellig. Wij maken er zelf ook een feestje van.
0: Nou, heel goed, Hans. Krijg je dan nu, zeg maar, een beetje negatief gezegd, pottenkijkers? Zijn het mensen die dan gewoon aapjes komen kijken? Of zijn het mensen wel echt geïnteresseerd in het naakt recreëren?
1: Het merendeel is geïnteresseerd in naakt recreëren.
0: Okay.
1: Natuurlijk hebben we altijd wel eens iemand ertussen die lekker bloot komt kijken.
0: Het is ook bijzonder, hè, Hans, dat je daarvoor dan naar de camping gaat, lijkt mij.
1: Ja,
0: ja.
1: Dat is heel gek en dat hoeft dus ook niet. Want bloot is weer heel gewoon.
0: Ja.
1: En, het is veel spannender als je bij wijze van spreken een bikini aan hebt. Of, mm-hmm. Of een topje of een heer met alleen een broek aan.
0: Mm-hmm.
1: Dan als het helemaal bloot is, want dan zijn we allemaal hetzelfde.
0: Nou, dat is ook zo. Heb je helemaal niks meer te verbergen ook. Dan kan je helemaal nergens meer spannend over doen.
1: Nee.
0: Hans, nu zijn jullie samen met Camping Ostana volgens mij laatst uitgeroepen, hè, tot beste 2 naturistencampings van Nederland. Wat maakt dat nou dat het gebied van Enschede zo goed is om naakt te recreëren?
1: Nou, er zijn een aantal redenen van. Het zijn beide campings en verenigingen die met heel veel goede faciliteiten hebben.
0: Mm-hmm.
1: En dat hebben we natuurlijk ook heel erg mee dat we een hele mooie natuur hebben hier.
0: Ja.
1: Ostana zit aan de andere kant van Enschede en wij zitten tegen het Aamsveen aan, tegen de Duitse grens.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dat is een geweldig mooi natuurgebied. En we zitten allebei vlakbij op 10 minuten, een kwartiertje fietsen van Enschede Centrum af. En alle andere plaatsen in Twente.
0: Ja,
1: dus
0: precies.
1: Dat is, we zitten gewoon in een geweldig mooi gebied.
0: Nou, zo is het ook. Volgend jaar dus plekje 1, begrijp ik wel.
1: Daar gaan wij wel voor.
0: Heel goed.
1: Ostana van de eerste plaats.
0: Ja, precies. Beetje concurrentie mag wel. Tot 4 uur, zeg je, Hans, mag je nog bij jullie even komen kijken. Hoe werkt dat dan?
1: Ja.
0: Ik krijg dus een rondleiding en ik kan een hapje pizza meenemen.
1: Ja, je kunt een pizza nemen en je krijgt een drankje. En de poort staat open bij ons. We hebben alles versierd met vlaggetjes.
0: Heerlijk.
1: We maken er gewoon een leuk feestje van. Dus
0: hartstikke
1: het is gewoon
0: goed.
1: Leuk om eens even te komen kijken.
0: En zo is het ook.
1: Ik zeg altijd, kom het ervaren. Dan weet je wat het is. En dan is het misschien voor heel veel mensen meer nog wel heel aardig. We zijn in Nederland 2,5 miljoen naakte recreanten. En dat is aan sauna bezoeken en dat soort zaken. En er zijn van de NFN open en bloot zijn 55.000 mensen lid in Nederland. Dus het is ook een grote groep die regelmatig naakt creëert.
0: Ja, heel leuk. Ik wens je heel veel plezier. En vooral nadat je het een beetje warm kan houden vandaag, hè?
1: Dat doen we.
0: Heel goed, Hans.
1: Dan gewoon een beetje lopen in de natuur en dan gaat het helemaal goed.
0: En nog een extra stukje.
1: En de boerderij is de open haard aan.
0: Oh, lekker. Klinkt goed.
1: Ik kan ook nog opwarmen.
0: Heel veel plezier, Hans. Dankjewel en voor je tijd.
1: Ja, oké, bedankt.
0: Doei, doei. Tot 4 uur dus kun je er nog terecht bij Non-Enschede. Als je eens even wil kijken wat dat dan nou is, tot na te recreëren. Het is een van de beste naturistencampings van Nederland. Zometeen naar dat 12-letterwoord. Ook Splits Ends hoor je naar...

0: Splits and send message to my girl op Radio Oost. Zometeen gaan we even naar de 12 letter woord. Maar eerst naar het laatste nieuws. Het is 1:30 geweest. Voor de 4e keer dit jaar is er een autobrand geweest in dezelfde straat in Deventer. Het gaat om de Frits Drijverstraat in de Rivierenwijk. Volgens de politie hoorden buurtbewoners rond middernacht een harde knal en kwam er daarna onder een van de geparkeerde auto's rook onder de motorkap vandaan. Buurtbewoners die begonnen snel met een tuinslang te blussen. De brandweer had daarna de brand ook snel onder controle. De politie denkt weer aan brandstichting. De Europa-run heeft deze keer meer dan 5 miljoen euro opgehaald. Dat is flink meer dan vorig jaar. Het bleef wel net onder het record van 2019. In het Pinksterweekend liepen duizenden mensen vanuit Enschede naar Rotterdam. De Europa-run haalt geld op voor mensen met kanker. Dit jaar stonden kinderen centraal. Bij bowlingcentrum Bowling & Zo in Zwolle zijn gisteravond 150 bezoekers van een bowlingcentrum geëvacueerd. Dat gebeurde nadat er brand uitbrak in de elektronica-kast. De brandweer had de brand ook snel onder controle, waarna het pand geventileerd moest worden. Zowel op het dak als op de grond stonden mensen te wachten tot die brand verholpen was. Max Verstappen dan. Hij is blij om vandaag bij een Grand Prix weer eens op de voorste startrij te staan. Bij de kwalificatie in Monaco werd hij al tweede. Het scheelt maar een haartje. Echt een haartje met Kimi Antonelli. Die heeft de pole positie gepakt. Verstappen zegt, als je mij dit gisteren had verteld, dan had ik ervoor getekend. Ja, Viaplay die vroeg hem zojuist ook wat leuks. Viaplay die dacht, weet je wat we Max eens vragen? Want Max die woont in Monaco. Weet je wat we Max eens vragen? We gaan eens vragen wat hij nou het meeste mist uit Nederland. Nou, wat Max Verstappen het meeste mist vanuit Nederland... Oh, hallo.
1: Rollend weer naar huis. Rollend weer naar huis.
2: Klopt, ja.
1: Kroketjes, bitterballen. Ja.
0: Wow. Het is voor Max gewoon altijd kroketjes, bitterballen. Eigenlijk is het voor Max Verstappen altijd een soort van Snack Friday, toch?

wat Max dan echt het allermeeste mist? Dat zijn frikandellen speciaal. Ja, zelfs zo erg, zegt hij in dat interview met Viaplay, dat zijn hele familie af en toe frikandellen meeneemt voor in de vriezer, voor in Monaco, zodat hij nog even een snackie heeft.

Tot zover deze intermezzo. De race is vanmiddag om 3:00. Zullen we het ook nog even hebben over Curaçao? Ja, dat vind ik wel heel erg leuk. Ja, gisteren hebben ze echt ongelooflijk goed gedaan. Het was een uitzwaaiwedstrijd. En die uitzwaaiwedstrijd heeft Curaçao gewonnen. 4-0 tegen Aruba. In een uitverkocht stadion zag bondscoach Dick Advocaat zijn ploeg na rust uitlopen op een ruime zege. Na afloop van het duel vierde het eiland de WK-deelname met echt een heel groot festival voor The Blue Wave. The Blue Wave, zo wordt de fans genoemd van Curaçao. Morgen dan vertrekt de selectie naar de Verenigde Staten voor het wereldkampioenschap. Ja, en ik vind het zo leuk. Afgelopen week sprak ik al even met Elliot Insenia. Elliot is een Curaçaoenaar met een Duitse vader en een Nederlandse moeder, een Curaçaose moeder. Dus zijn vader is Duits, zijn moeder is Curaçaos. En hij woont in Hengelo, heeft een liedje gemaakt. Ja, en dat liedje is zo leuk. Land Arriba, wil ik je graag laten horen. Land Arriba.

over en thank God I'm a country boy. Ja, sorry Jolanda, ik wilde op het hartjespoppetje drukken. Ik drukte op het, het is echt heel, ik heb hele dikke vingers, zegt mijn vader altijd. Ik deed op een lachpoppetje. Jolanda stuurt mij een hele leuke foto. Ze zit heerlijk volgens mij op de camping, zo lijkt het. Met iets onherkenbaars. Ja, ze heeft iets in haar glas waarvan ik niet helemaal weet wat het is. Wel gezellig dat je ook lekker vanaf de camping luistert. Mooi dat je erbij bent. Het is je zondagmiddag op Radio Oost. Het is bijna 14:15. We zijn druk bezig met het 12-letterwoord. Het 12-letterwoord is gelukkig moeilijker dan een, wat zal het zijn, uur geleden of zo. Het 12-letterwoord, de cryptische omschrijving is skinny. Het komt heel vaak binnen. Er komen heel veel antwoorden binnen. Maar eigenlijk nog maar heel weinig goede antwoorden. En het is denk ik omdat ik een klein beetje gemeen doe. Ja, omdat het een heel moeilijk woord is. Nou, tenminste, het woord is niet moeilijk, maar je kunt er van alles van maken. Zo zegt bijvoorbeeld Gerda naaktboemer. Ja, ik vind hem heel leuk. Maar het is helaas niet goed. Het spijt me. Hey José, goedemiddag. Is het misschien? Nou, daar gaan we hoor. Een naakttrimmer, zegt Ronald. Dat is niet goed. Nee, helaas. Is het misschien laakbaar? Men. Laakbaar? Men. Nee, het is niet goed. Ik weet ook niet of het een woord is. Is het misschien zaakjesnummer? Het is ook geen zaakjesnummer, Bert-Jan. Sorry, het spijt me. Is het dan misschien, even kijken. Hey José, zegt Jan, heb je nog een paar letters? Dat gaat helemaal niet goed. Is het antwoord op de puzzel misschien zaakjes ommen of zaakjes sommen? Nee, het is ook allebei niet goed. Nee, helaas. Het antwoord op het 12-letterwoord. Ja, het kan natuurlijk nog steeds van alles zijn. Wat denk jij wat het is? 06-4567-1-331. Je mag het me laten weten, ook al heb je het net fout gehad. Nou ja, maakt niet uit. Als je gewoon eenmaal het goede antwoord hebt ingestuurd, dat pak ik hoor. Zo gemeen ben ik nou ook weer niet. Ik denk dat als ik je nog een let erbij geef, dat je het dan weet. Nou, eigenlijk weet ik het wel zeker. Als je meekijkt via TV Oost, dan zie je hem in beeld verschijnen. Luister je mee, dan vertel ik je het natuurlijk ook. Oh, we krijgen zelfs twee letters. En ik denk ook dat je nu meteen weet waarom ik zo vaak het foute antwoord binnenkreeg. Het 12-letterwoord. De omschrijving is skinny nog altijd. We hebben nu op plek 2 een A. Op plek 3 een A. Op plek 4 een K. Op plek 7 een W. Op plek 9 en 10 staan twee M'en. En het eindigt met een R. R eindigt het op. En vooral die R, ja, dat maakt het dat je weet, oh ja, misschien heb ik het verkeerde antwoord ingestuurd. Geef je nog 6 minuten. Ik weet niet hoe lang niet.

0: California Dreaming op Radio Oost.
1: Ja, ik zei het je. Met die R wist jij het meteen, hè, het 12-letterwoord. En misschien heb je wel echt onwijs vaak naakt zwemmen ingestuurd. Maar moet het met die R net wat anders zijn? Zullen we maar even kijken of we iemand aan de telefoon kunnen krijgen? Net als een uur geleden. Niet opnemen is ook niet winnen. Ik zal geen moeilijke vragen stellen over naakt zwemmen. Ik ook zo heftig dat je dan op heel Overijsselse radio te horen bent. Dat je graag in je blootje kont een duikje neemt.
2: Hallo.
1: Hallo.
2: Met Monique.
1: Monique met José van Radio Oost.
2: Hi.
1: Hi. Jij wist het wel meteen, toch, toen je het zag?
2: Ja, ja. Ik zag het gelijk.
1: Je
2: ja.
1: zag het gelijk. En dat komt natuurlijk omdat je dit altijd doet.
2: Ja. Nooit meegedaan.
1: Nee, hè? Nou, wel heel
2: nee,
1: leuk.
2: Ik denk ik waag het een keer.
1: Nou, dan zie je zomaar. Als je het een keertje meedoet, dan zou het zomaar kunnen zijn dat ik je terugbel. Wat denk jij dat het moest zijn?
2: Naaktzwemmer.
1: Dat is natuurlijk helemaal goed. Naaktzwemmer is het juiste antwoord. En levert jou ook een mooi prijzenpakket op van RTV Oost.
2: Leuk.
1: Ja, ik heb geen idee wat erin zit. Ik vermoed geen bikini. Maar goed, ik denk wel heel veel andere leuke dingen. Ga je nog iets mooi. Ga je nog iets moois doen vandaag, Monique?
2: We gaan de Formule 1 kijken daar.
1: Ja, nou, even daarover. Wat denk jij? Wat gaat Max doen?
2: Hij gaat weer goed, dus...
1: Ja, precies.
2: Vol goede moed.
1: Ik hou je eraan, hoor, Monique. Vol goede moed gaan we gewoon. Maar Kimi Antonelli wel echt heel erg goed, hè?
2: Ja, ze zijn allemaal goed.
1: Ja, precies. Ik vond het wel lachen dat Max zei... Nou, ik moet maar even kijken hoe ik wegkom, want iedereen start zo snel. Ja, nou ja. We gaan het wel zien.
2: We gaan het zien.
1: Precies.
2: Ja.
1: 3 uur. Heel veel plezier met Formule 1 en dankjewel voor het meespelen, hè?
2: Graag gedaan.
1: Mooie dag.
2: Dag.

0: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
3: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
7: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
8: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Berkel en Schot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. De politie heeft in Leuvenheim in Gelderland een einde gemaakt aan een illegaal feest in de Uiterwaarden. Er waren ruim 100 mensen aanwezig. De politie nam de geluidsinstallatie in beslag. 3 mensen zijn aangehouden voor rijden onder invloed. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje, het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
4: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
12: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
7: Radio Oost. De Oosttribune.
13: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
7: Paul Schabbink.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
1: 8 minuten over twee en allereerst dank aan collega José de Bruin voor de afgelopen uren in Weekend Overijssel. We trekken de lijn zeker ook in muzikaal opzicht door met de muziek die u natuurlijk ook nog steeds uit kunt kiezen. Kunt u doen via de WhatsApp 0645671331. 0645671331. Dan anders bellen met 0742456665. Natuurlijk gaan we het na competitie voetbal volgen in de diverse divisies en klassen. Zo was het feest gisteren in Vriezenveen. Deto na verlenging langs Broekster Boys. En daardoor is handhaving in de vierde divisie een feit voor de ploeg van wonderdokter Jos van der Veen, zo kunnen we hem wel noemen. De trainer van Roda Raalte, die tijdelijk even het stokje overnam van zijn oude ploeg Deto, om ze in die vierde divisie te houden. En dat is dus glansrijk gelukt. We gaan er later nog meer over praten. Dit met natuurlijk ook het weer, het verkeer en alles wat verder ter tafel komt. Tot 6 uur bij de Oosttribune op Radio Oost. Blijf er dus bij.
0: De Oosttribune.

0: de na-competitie en bleek toch de wonderdokter die de ploeg nodig had. Het won gistermiddag in eigen huis een krankzinnige wedstrijd van Broekster Boys en handhaafde zich daarmee in de vierde divisie. In die na-competitiewedstrijd verdedigde Dato een 2-1 voorsprong na het eerste duel van woensdag. Maar die was al weggepoetst door een 0-1 van Broekster Boys na 25 minuten. Het werd 1-1 door Soumaoro en dus was Dato weer de beste over twee wedstrijden. Nog voor rust was totale stand weggelijk door de 1-2 van Douma. Het leek op een verlenging af te stevenen, maar kort voor tijd maakte Broekster Boys met een schitterende goal de 1-3. Vanavond te zien ook op TV Oost overigens. En dus was degradatie dichtbij voor Dato. Maar toch ging het nog de goede kant op, want Frank Smit die tekende vlak voor tijd de 2-3 aan en dus werd het verlengen. En daarin waren de grote kansen, maar bleven de treffers aanvankelijk uit tot 3 minuten voor het einde. Weer was het Frank Smit die scoorde. Hij kopte raak en toen was het feest en het sportpark in vuur en vlam. En het feest werd nog groter toen Bast Postma in blessuretijd aan alle onzekerheid een einde maakte en de 4-3 binnenschoot. Dato blijft dus in de vierde divisie na een krankzinnige wedstrijd en ook wel dankzij die wonderdokter Jos van der Veen. We gaan naar hem luisteren.
1: Ja, Jos, waar te beginnen?
2: Ik vond het een matige wedstrijd van ons. Eerste helft. We voetbalden niet. We lieten hun in hun spel komen, in hun kracht. En dat maakte dat we dat het erg moeizaam was. En ik vond het ook terecht. Het was ook terecht geweest als zij hier in 90 minuten lang de wedstrijd hadden gewonnen. Dat hebben ze natuurlijk ook. Alleen dat was onvoldoende om uiteindelijk ons over de knie te krijgen. Ja, en dan zie je dat aan het eind de groep nog wat fit is. En we hebben ook elke keer gehamerd op van, ja, blijf nou voetballen. Zorg nou dat je de bal van kant naar kant brengt. En dan gaan die kansen vanzelf komen. En dat je hem dan uiteindelijk nog wint. Ja, dat is voor de dag natuurlijk het mooiste. Dito heeft een fantastische dag neergezet met het interne toernooi. En dat ze dat dan zo met elkaar af kunnen ronden is fantastisch.
1: Ja, op een gegeven moment maken zij het natuurlijk een werelddoelpunt. Die jongen die raakt die bal waarschijnlijk nooit weer zo. Ja, wat gebeurt er dan met de ploeg?
2: Nou, allereerst, ik denk dat het wel een wapen is van die speler. Die nummer 10 maakt ook tegen Longa zo'n wereldgoal. En vandaag weer, hij stond precies in de baan van een schot. Ik heb er ontzettend van genoten dat deze jongen die bal zo op de slof nam en dat hij in de winkelhaak vloog. Het belangrijkste is om rustig te blijven. En te blijven geloven in elk moment dat er kan komen uiteindelijk die wedstrijd weer naar je toe te trekken. En volgens mij valt hij in de 92 of 93 minuut. 2-3. En dan voel je gewoon van, weet je, wij zijn zoveel fitter dan deze gasten. Ze konden het niet meer belopen. Ze vielen alleen maar om. Ze waren de tweede helft ook van een en volledig aan het tijdrekken. Ja, dan kunnen wij nog frisse benen brengen. En uiteindelijk die wedstrijd nog volledig naar ons toe trekken. Dus daar hebben we het echt heel goed gedaan.
1: Op het moment dat Frank die bal binnenschiet, heb je dan ook zoiets van, nou gaan we, ook omdat we fitter zijn, nou gaan we eroverheen?
2: Bedoel je die kopgoal?
1: Nee, de goal dat de verlenging is.
2: Ik moet heel erg zeggen dat ik niet eens weet wie die bal erin schoot. Ik zag alleen dat netje op een gegeven moment ging bollen. Want
1: ja, Frank die schoot hem en via werd aangeraakt en toen ging hij.
2: Ja, want het was een melee van spelers en uiteindelijk wordt het dan 2-3. Ja, dan heb je wel het gevoel van, weet je, op het moment dat we kunnen blijven doen wat we daaruit heel goed hebben gedaan. Ja, dan moet je uiteindelijk die wedstrijd naar je toe kunnen brengen en trekken. En uiteindelijk wordt het dan 3-3. Ja, en dan weet je van het gaat niet meer mis. En dan is het fantastisch voor Bas Postma dat hij de 4-3 mag maken in zijn laatste wedstrijd voor Dito. De jongen heeft veel betekend voor deze vereniging. Dus dat is hartstikke mooi.
1: Hoe kijk jij terug op de afgelopen 2 weken?
2: Ja, ontzettend intens. We hebben ontzettend veel energie geleverd. Maar die groep heeft mij ook energie gegeven. Dus vanaf moment 1 toen we hier gingen samenwerken. Toen merkte je dat ze echt graag wilden. En dat ze er alles aan wilden doen om uiteindelijk succesvol met elkaar te worden. En ja, we hebben natuurlijk 4 wedstrijden gespeeld, 10 punten behaald. Dus qua succes kun je daar wel over spreken. En daarnaast ook nog op het moment dat je er op zo'n manier wint. Dan ben je trots. Direct ook even van de gelegenheid gebruik maken dat uiteindelijk Julian Wouda hier de meeste punten heeft behaald dit seizoen met Dato. En zijn kop boven het maalveld uitgestoken op het moment dat zij deze club hier lastig zat. Uiteindelijk hebben zij een keuze gemaakt om afscheid van hem te nemen. Uiteindelijk hebben ze voor dit besluit genomen. En uiteindelijk hebben we het met elkaar afgemaakt. Maar hij verdient ook absoluut de credits om Deto hier in de competitie te houden. Want toen hij kwam, toen hij inschoot, toen stonden ze strak onderaan. Dus dat heeft hij netjes gedaan. En helaas is het in de reguliere competitie niet gelukt. En hebben wij hem in onze staf in de laatste fase nog iets andere energie kunnen brengen. Wat uiteindelijk denk ik de ploeg geholpen heeft om dit zo af te sluiten. En daarin heeft de club denk ik een goed besluit genomen. Want uiteindelijk is het ontzettend succesvol geweest.
1: Ja, en nu is het dan tijd voor vakantie.
2: Ik pak zo de auto en dan ga ik lekker naar Raalte toe. Want wij hebben een afsluiting met de ploeg van een geweldig seizoen in de derde divisie. Waarin we kampioen zijn geworden. Dus dat wil ik wel graag goed afsluiten. Dus daar die hele voorbereiding ligt in de auto. En ik ga zo lekker in de auto. En dan heb ik heel eventjes pauze om op 22 juni weer te starten aan het nieuwe seizoen voor de tweede divisie met Roda Raalte.
3: De Oosttribune.

Angie van de Rolling Stones op Radio Oost. We gaan even terug naar gistermiddag. Friezeveen, daar was het succes van Roda Raal te trainen, Jos van der Veen. Die werd door Deto uit Friezeveen speciaal ingevlogen... voor

Alana Miles en Black Velvet op Radio Oost. We pakken even de verzoekjes erbij. De verzoekjes die u ook zelf in kunt dienen via de WhatsApp bijvoorbeeld. 0645671331. 0645671331. En bellen, dat mag ook. Gebeurt ook veel. 0742456665. En bellen deed Hans Veldman uit Zwolle ook. En die wilde Julio Iglesias graag horen. Amor de mis amores.

0: Amore mis amores van Julio Iglesias. Dus gedraaid voor Hans Veldman uit Zwolle. We gaan nog even terug naar Vriezenveen. Daar was er dus na afloop van de verlenging van de wedstrijd Dato Broekster Boys groot feest. Omdat op het einde Dato toch nog alles om wist te draaien. En uiteindelijk wist te winnen en handhaving realiseerde in de vierde divisie, waar het dus volgend seizoen weer in uit mag komen. En dat onder leiding van de interimtrainer Jos van der Veen. Man van de wedstrijd was Frank Smits, die twee keer scoorde en hele belangrijke goals maakte. En dus de held was gisteren in Vriezenveen.
1: Nou Frank, vertel het maar.
2: Ja, dit is wel heel erg lekker. Heel erg lekker. Ik zag hem, hij is gewoon een fantastisch binnen trouwens, die goal. Toen dacht ik, nee, het is toch niet zo'n seizoen. Dat zei ik afgelopen keer ook al. Maar eerst in de laatste minuut, die is al heel lekker. En dan, ja, ik merkte wel dat we wat fitter waren. Dus gewoon heel lekker. Heel lekker.
1: Laten we even bij het begin beginnen. Je verdedigt een voorsprong. En die wordt op een gegeven moment teniet gedaan. Ja, waar lag dat aan?
2: Nou, ik moet zeggen, ze hadden gewoon een goede tactiek. Wij hebben gewoon moeite met lange ballen. En dat deden ze alleen maar. Gewoon pompen. Dat deden ze goed. Veel energie erin. Veel duels spelen. Ja, daar werd het gewoon heel moeilijk mee. We kwamen er niet onderuit. We kwamen niet aan voetballen. En dat is eigenlijk onze kracht. Maar ja, daar kwamen we niet aan toe.
1: Je geeft het net al aan. Die jongen die schiet hem fantastisch binnen. Ik denk dat hij hem nooit weer zo gaat raken. Heb je dan ook het idee van, ja, dit is wat je zegt. Dit past in ons seizoen. En ja, dit gaat dan niet meer lukken?
2: Nou, ik denk wel dat het compleet was geweest. Maar dan is het wel extra lekker dat we hem toch nog in de allerlaatste seconde binnenschieten. En dan, ja, daar krijg je zoveel energie van. Dan, ja, ik had niet het gevoel dat we hem nog gingen verliezen.
1: Beschrijf die goal eens.
2: Ja, ik heb geen idee meer, joh. Het enige wat ik wist is dat ik daar naar die jongens moest. Want die waren de hele wedstrijd lekker aan het zingen en aan bier drinken. Dus ik dacht, ik spring erin en toen kwam de rest. En ja, gewoon heerlijk. Echt lekker.
1: Voordat je die bal binnenkoopt, ja, is er ook nog een kans. Dan wil je het van ver proberen. En ja, had je misschien ook wel wat mee moeten geven, toch?
2: Ja, ja. Meer ga ik er niet over zeggen.
1: En dan? Nou ja, dan het moment.
2: Ja, dat is lekker. Ik zag hem komen en ik zag dat die verdediger hem helemaal verkeerd timde. Ja, dan moet je hem natuurlijk wel raken. En dan valt hij lekker binnen. En dan is het juichen heerlijk.
1: Was dit de na-competitie van Frank Smit?
2: Nee, van ons samen, Jos, het team, de staf. Ik denk dat we echt een team zijn geworden. En dat ik een bijdrage mag leveren is natuurlijk lekker. Maar we doen het gewoon met elkaar. Achterin, voorin, het middenveld, naast de kant. Dus echt complimenten voor, ook voor de hele vereniging. Want als je kijkt hoeveel man er is en hoeveel support er is, dat is echt fantastisch.
1: Hoe beschrijf je dan deze afgelopen twee weken ook met het moment dat Jos instapt en dat het dan zo eindigt?
2: We hebben gewoon tegen elkaar gezegd dat we gewoon in de spiegel moeten kunnen kijken naar die twee weken en alles ervoor moeten geven. Vandaag was het misschien gezapig, maar als je ziet hoe we juichen en dat we hem over de streep trekken, ja, is gewoon fantastisch. Is gewoon heerlijk.

0: Zomer in Overijssel.
1: Blijf jij deze zomer thuis in Overijssel, maar droom je stiekem van iets bijzonders? Een buurtbarbecue? Meerijden op een vrachtwagen? Een fotoshoot met je gezin? Of een kijkje achter de schermen bij een dierentuin? Speciaal voor thuisblijvers laten wij deze zomer bijzondere wensen uitkomen. Groot, gek, lief of spannend. Ga naar oost.nl/zomer. Vertel ons je droom en wie weet maken

Player Hitty and the Summer is Magic. Oh, die moest ik niet hebben eigenlijk. Maar goed, maakt niet zoveel uit. Kunnen we ook doen, want er staan inderdaad een paar files in Overijssel. De A35 Almelo richting de Duitse grens. Langzaam rijdend verkeer tussen Enschede West en Enschede Oost. Er staan flitsers op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Hectometerpaal 94,8. En er staat ook een flitspaal op de A28 Zwolle richting Groningen. Bij hectometerpaal 134,3. Dan nog de A28 richting Zwolle. Daar staat een file tussen Vluitenberg en het knooppunt Hogeveen. De weg is daar dicht vanwege wegwerkzaamheden. Dan nog Varsseveld richting Enschede. Tussen de afrit Neede en de aansluiting met de A35. Ook daar zijn wegwerkzaamheden. De afrit is daar dicht. Het verkeer wordt omgeleid. En de verwachte eindtijd is morgen vroeg om 6 uur. Ook aan de andere kant is het afrit afgesloten tussen Enschede richting Varsseveld. En dus ook daar wordt het verkeer omgeleid. Dan nog de A28 Zwolle richting Groningen. Bij Staphorst is daar de oprit dicht. En dat duurt, even kijken, dat is morgen. Van 8 juni 11 uur tot 6 uur. En dat is ook zo bij de A28 richting Zwolle tussen Vluitenberg en het knooppunt Hogeveen. Dan hebben we de files nu wel even weer gehad voor wat betreft. Straks krijgt u nog het weer van me. Want de summer is nog niet helemaal magic vandaag in Overijssel. The Four Seasons dan en December 63 op Radio Oost. Het is bijna 14:15, we zijn er tot 6 uur. De verzoekjes kunnen via de WhatsApp in worden gediend. 0645671331.

De nieuwe oogst, Ilse de Lange en Something Good. Dan nu toch maar even naar het weer kijken, want deze middag, hier regent het lichtjes overigens, trekt die regen naar het noordoosten weg en klaart het geleidelijk voor een deel op. De tweede helft van de middag vooral droog met regelmatig zon, maar wel koeltjes met maximaal van een graad of 19. De wind is matig en komt uit richtingen tussen zuidwest en west. Tijdens de komende werkweek blijft de wisselvalligheid toch wel voortduren. Morgen eerst zonnige periode, daarna meer bewolking en aan het eind van de dag zijn er enkele buien in onze provincie. Het wordt gemiddeld over Overijssel een graad of 21. Morgen. Dinsdag is het wisselend bewolkt met enkele buien, maximaal van een graad of 18. Ook op woensdag en donderdag blijft het wisselvallig en tamelijk fris voor de tijd van het jaar. Kunt u daar dus rekening mee gaan houden. Het is tijd voor het volgende verzoekje. Dat is gekomen vanuit Steenwijk. En dat is gekomen van Henk en Detti, of ik een plaat wil draaien van Talk Talk en Such a Shame op Radio Oost. Nou, dat willen we wel. Talk Talk, volgens mij is het jaren 80 inderdaad. Ook in het volgende uur nog veel meer muziek die u kunt aanvragen via de WhatsApp. 0645671331, 0645671331. Of anders per telefoon 0742-456-665. 0742-456-665. Nou, daar gaat-ie, Henk en Detti.

0: Ja, zet je shame van Talk Talk op Radio Oost. We gaan zo meteen naar de reclame in het landelijke bulletin, nieuwsbulletin van 3 uur. Dan zijn we er natuurlijk tussen 4 en 3 en 6 natuurlijk ook nog met uw verzoekjes. Ik zei het al, u kunt ze indienen. En we gaan het hebben over het nacompetitievoetbal. Vanmiddag nog een aantal wedstrijden. TEC tegen Neo uit Borne bijvoorbeeld. Daar gaan we straks ook nog even naar kijken of Neo nog steeds op rozen zit na de overwinning op TEC. En de derde promotie van CSV 28 uit Zwolle. Ook daar is aandacht voor. Tot straks.
1: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Israël voert een aanval op de zuidelijke buitenwijken van Beirut uit. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een eind aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en ontwapening. Bij grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaanoever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëlier, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders. Volgens de politie klopt dat niet. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. Politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een Russische drone heeft een gebouw in de buurt van de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl geraakt, meldt Oekraïne. Het gebouw wordt gebruikt voor de opslag van gebruikte kernbrandstof. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. President Zelensky spreekt van een doelgerichte aanval. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. En dan nog het weer. Droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog, later volgt er regen en dan wordt het ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige, van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
13: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
14: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: 25 jaar Direct Lease. En wie jarig is, takteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
16: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
15: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
17: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
18: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Radio Oost. De Oosttribune. Thuis in Overijssel. Radio Oost. Paul Schabbink.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
1: 8:08. En dit is alweer het tweede uur van de Oosttribune op Radio Oost. We zijn er tot 6:00 natuurlijk met uw verzoekjes. Dien ze maar in via de WhatsApp 0645671331 of bel met 0742456665. We gaan het natuurlijk ook hebben over het na-competitievoetbal. Op dit moment in Tiel voor een plek in de derde divisie. TEC tegen NEO. En daar is het net na rust 3-1 of 3-0 moet ik zeggen voor TEC, de ploeg uit Tiel. En NEO won deze week de eerste wedstrijd in Borne met 1-0... en staat dus nu eigenlijk met 3-1 achter. Het moet dus aan de bak om te promoveren naar de derde divisie vandaag. Straks gaan we het ook nog hebben over CSV 28... dat gisteren voor de derde keer promoveerde. Daar kom ik straks op terug. En alles wat verder ter tafel komt. In dit uur onder meer muziek van Bruce Springsteen, Gary Rafferty en Alex Warren. En wellicht dus ook uw verzoekjes. Maar eerst deze van Shakira en Zoo.
0: De Oosttribune.

0: of in ieder geval de liefhebbers van het springen, die kunnen dat nu gaan volgen. Amazone Mariette Smit-Hoekstra won vorig jaar. En het is dus afwachten wie haar op gaat volgen daar in Tubbergen. Jumping Schreuder, Tubbergen dus nu live te zien op TV Oost. We gaan naar de verzoekjes. Bruce Springsteen en Waiting on a Sunny Day. Ja, daar wachten we inderdaad op. We hebben er wel een paar gehad, maar er kunnen er nog zeker nog een paar bij. En het mag mooier worden dan dat het vandaag is. Ik denk dat dat ook de bedoeling is van Geert-Jan Knol, want die vroeg deze aan.
1: De Oosttribune op Radio Oost.

Bruce Springsteen en Waiting on a Sunny Day. Gisteren promoveerde CSV 28 uit Zwolle voor de derde keer op rij. En het stoom daardoor door van de vierde naar de eerste klasse. Heel knap. Het won in de Raalte met 2-1 van ATC 65 uit Hengelo. En die ploeg

0: mag via een herkansing alsnog proberen te promoveren naar diezelfde eerste klasse. Dat is CSV in 28 dus al gelukt. Onder leiding van de naar Dalfsen vertrekkende overigens trainer John Beijen. En die neemt dus afscheid met een stukje historie dat geschreven is.
1: Ja, John, je hebt gewoon geschiedenis geschreven met CSV. Hoe voelt dat?
2: Ah ja, toevallig hebben we dat ook in de voorbespreking hebben we dat gezegd. Van joh, er zijn er al een paar die geschiedenis hebben geschreven. Maar die hebben er vandaag weer een extra hoofdstuk aan toegevoegd. Dus nee, dat voelt fantastisch.
1: Want even naar de wedstrijd. Hoe kijk je terug op deze wedstrijd?
2: De eerste helft een beetje weifelend, vond ik. Hè. Van de AC het eerste kwartier wat overtuigender. Daarna kwamen we er langzaam in. Tweede helft vond ik, hebben we het eigenlijk wel verzuimd om eerder af te maken. Toen hebben we wel wat de mogelijkheden gehad. Ja, en dan worden dat op laatst nog billen knijpen, dat weet je ook. Dus,
1: Wat zei je tegen je ploeg in de tweede helft? Want jullie kwamen echt een stuk sterker uit de kleedkamers.
2: Nou ja, weet je, laat vooral doorgaan op dezelfde manier. Hè, want ik vond dat we eind van de eerste helft al wel beter erin kwamen. Dan probeer je uiteindelijk wel dus de goede dingen te benoemen. Van joh, weet je, we hebben een historie met ATC. Twee keer dat we met 2-0 in de rust ingingen, achterstand. En nu is 0-0. Dus weet je, dat zijn allemaal die positieve dingen die je dan aangeeft. Plus het feit dat ik vind dat wij altijd kansen krijgen. Weet je, dus dat heeft uiteindelijk, hebben we ook gezien.
1: En dan een gouden wissel, hè? Vertel eens wat meer over Vigo.
2: Ja, weet je, Vigo is een jongen die speelt een beetje 12, 13e man. Omdat hij natuurlijk wel een goede selectie voor zich heeft. Een goed aantal mensen voor zich heeft. Maar Vigo heeft scorend vermogen. En dat hebben we niet veel. En hij kan dus gewoon altijd leveren. Nou, dat heeft hij dus nu ook laten zien. Dus voor de jongen fantastisch, voor de groep fantastisch. En ook een beetje voor de trainer ook fantastisch.
1: En hoe zat het met de spanning die laatste 10 minuten?
2: Ja, dan ga je maar een beetje wat doen eigenlijk. Hè. Je probeert in ieder geval die lange bal eruit te halen. Of achterin niet meteen in de 1 tegen 1 om te komen. Ja, je zit meer op emotie te coachen dan dat je daadwerkelijk op een wedstrijd zit. Weet je. Dan heb ik ook nog een assistent. Die rent ook de hele lijn, de zijlijn rent die langs. Dus dat is een beetje spanning.
1: En wat doet dit met jou als coach? Wat je hier hebt neergezet? Wat dit met de club allemaal doet? Wat maakt dat bij jou los?
2: Nou ja, dat is het raar eigenlijk. Hè. Weet je, ik was ook niet nerveus of zo voor de wedstrijd. Omdat ik al wat langer meeloop. Weet je, ik geloof dat dit mijn 7e promotie is. Dus 7e, en iets van 18 of 19 periodetitels. Dus ik heb al wat succesmomenten mee mogen maken. Nou ja, en daar plakken we deze nog bij aan.
1: En wanneer in het seizoen merk je van, nou, we kunnen gewoon weer meedoen om promotie?
2: Nou, het gekke is als je mensen binnen de club spreekt. Ik heb gezegd, joh, wij zitten straks bij de prijzen. En sommigen keken me aan van, joh, heb je je medicijnen niet ingenomen? Dus dat heb ik altijd zo gevoeld. Ik weet nog goed dat ik met Herman Nijman van de Stentor in gesprek was na de thuiswedstrijd in de ATC. Toen verloren we met 2-0 van, je moet nu naar beneden kijken. En dat was toen ook zo. Nou ja, en gaandeweg gebeurt er dan toch iets. Hè? Dat is een beetje een vaag begrip in zo'n proces. Dat je met elkaar wedstrijden gaat winnen. Nou, met dit tot gevolg.
1: En nu lekker genieten van dit historische moment, denk ik, hè?
2: Ja, ik ben op de fiets gekomen, dus we gaan fietsen naar huis. Dus we gaan maar even genieten, gaan een biertje drinken, denk ik.
3: De Oosttribune.

0: Duran Duran en Ordinary World op Radio Oost. Ja, we gaan het nou heel spannend maken. Want ik heb aan de telefoon Han Neeskens uit Bonham. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Paul.
0: Ja, jij belde mij op en ik zei van ja, deze middag wil ik het een beetje over Neo, een beetje over het Nederlands elftal hebben. Borne hofleverancier. En dan ga jij gedichten maken, hè?
1: Ja, en ook Achilles nog even, hè. Dat is van Wiever ook nog Achilles, hè. En toen naar Neo. Ik vind dat heel mooi. En dan ga ik beginnen. Nederland, o Nederland, wij hebben maar één doel. Wij gaan met onze Nederlandse ploeg door in de poel. Radio Oost en Nederland, wij gaan dan hopelijk voor goud. Wij gaan dan met z'n allen, met Borensen, Mats Wiever en onze spits Wout. Dit was sportief neogericht, mijn Borensen sportgedicht. Een sportgroet van Han Neeskens.
0: Ja, prachtig hoor, prachtig hoor. Mooi, ja. Je hebt wel begrepen dat Neo op dit moment wel achter staat tegen TEC in Tiel.
1: Ja, Neo staat achter met 3-1, hè.
0: Ja, maar goed, het kan nog goed komen. De wedstrijd is nog niet afgelopen.
1: Neo is nog niet helemaal afgelopen, hè. Voetbal, dat is wel een wonderlijk spel, daar gaat het niet om. Maar op, als je 3-1 achter staat, dan is het een moeilijk toestand, Paul. Dat weet jij, hè.
0: Dat klopt. Maar de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Ik hoorde jou in het gedicht zeggen, Han, dat jij denkt dat Nederland het op het WK wel goed gaat doen. Klopt dat?
1: Ja, ik hoop dat Nederland het op het WK het goed gaat doen. Dat het elftal redelijk ingespeeld raakt op elkaar. En ik hoop dat de Bornense jongens dat die een aandeel leveren. We hopen allen als Nederlander dat we gewoon het doen, laat ik het zo zeggen, op het kampioenschap. He, want ik bedoel, voetbal is voetbal, dat weet je.
0: Ja, de generale was niet zo goed, hè?
1: Niet zo heel goed. Nee, dat vind ik jammerlijk. Maar ik vond de eerste helft vond ik beter dan de tweede. En ze hadden de eerste helft hadden ze met 2-0 voor moeten staan. En sta je met 2-0 voor, dan gaat de wedstrijd anders, hè.
0: Maar goed, het is een oefenwedstrijd. Telt niet mee voor de punten. Dus we moeten maar kijken hoe donderdag gaat, hè.
1: Ja, daarom. En ik heb ook een heel klein beetje, veel sympathie, zeg maar, voor onze ploeg uit Curaçao. Dat vind ik ook heel prachtig. Dat is ook Nederlands getint, hè.
0: Ja, hebben de uitzwaaiwedstrijd wel gewonnen met 4-0 van Aruba.
1: Ja, dat is leuk. 4-0, dat heb ik net gehoord, dus dat is heel knap. Maar Paul, succes met jouw sportprogramma. En ik dank je dat je even mijn gedicht wou aanhoren. En het was duidelijk gericht aan de Bornense jongens. En dat vind ik wel leuk.
0: En jij denkt echt dat Nederland wereldkampioen kan worden?
1: Ik hoop het echt. Ja, het is toen de tijd ook, in de befaamde tijd, zeg maar, hebben ze dus net dat schot tegen de paal van Rensterbrink. Anders hadden ze het ook gered toen de tijd. Maar dat is heel vroeger, hè?
0: Heel vroeger.
1: Wij praten als jongens over vroeger, maar in ieder geval, ik hoop dat Nederland in ieder geval heel ver komt. En ik wens Curaçao ook heel veel succes.
0: Dankjewel.

My Thai and History op Radio Oost. We gaan weer even naar de verzoekjes. Dit is wel een bijzonder verzoekje. Diane Terweel stuurt dat. En doet dat namens de familie Uitmeer uit Den Ham staat erbij. Een liedje wat je ook veelal op de geheimzenders hoort. En dat is deze. De Voortak en Op de Tandem. Nou, bij ons in de kantine word ik wel eens gebruikt.

Op de tandem, de voortak. Speciaal voor die mensen uit Den Ham, inderdaad. Ik zei het al, paardensport op TVO's live te zien. En ook op onze website een stream. De grote prijs Jumping Schreuder in Tubbergen. En nog meer sport te zien op onze website en in onze app. En dat is de basketbalfinale om de landstitel tussen Landsteden Hemmers uit Zwolle en ZZ Leiden. Het is de derde wedstrijd van een best of five serie. Beide clubs wonnen één wedstrijd hiervoor. En dus gaat het gelijk op in de finale reeks. Nu dus live te zien die wedstrijd. En kijk heel even mee. Het is net begonnen. En 4-3 in het voordeel van de Hemmers uit Zwolle. Dus de basketballiefhebbers komen ook op onze website en in onze app aan hun trekken.

0: ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Nu bij Dirk, Almof Hoekje, 79 cent. Dat is goedkoper dan goedkoop.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.

0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het gaat vooral om vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt een woordvoerder van het leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Israël voert een aanval uit op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. Meer dan een miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land, buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. Politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog, met wat zon, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
8: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
9: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
10: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Radio Oost. De Oosttribune. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
11: Paul Schabbink.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
1: 8 minuten over 4 en nog een kleine 2 uur de Oosttribune op Radio Oost. Met natuurlijk uw verzoekjes. U kunt ze nog indienen via de app 0645671331. 0645671331 of bellen met 074-2456-665. Veel na competitie vanmiddag. Zo kreeg ik net door dat Twente Goor ten koste van Kilder is gepromoveerd naar de 3e klasse. Kwam dus uit de 4e klasse. Het is Neo uit Bonn niet gelukt om te promoveren naar de 3e divisie. Want de ploeg won weliswaar deze week met 1-0 van TEC uit Tiel. Maar het verloor vandaag in Tiel met 3-0. En dus is de eindstand 3-1 voor Tiel. En moet Neo genoegen nemen met ook volgend seizoen een plek in de 4e divisie. Straks wellicht nog meer uitslagen en standen in dat kader. U kunt ook nog steeds meekijken met Jumping Schreuder in Tebergen. De grote prijs is daar bezig. En we hebben ook op onze site en in onze app live de wedstrijd in de basketbalfinale tussen Landstede Hemmers en ZZ Leiden. Dat is de 3e wedstrijd in de Best of 5-serie. Dit dus met de allermooiste muziek van bijvoorbeeld de Scorpions, Phil Collins en Sneller, die gaan we ook draaien. Maar eerst Max en Andy Grammer, The Thing I Love.
0: De Oosttribune.

De wereld is van iedereen, de scene op Radio Oost. Deze is speciaal aangevraagd door Willem van den Berg uit Zwolle. The Wind of Change van de Scorpions. Het is 5:10 en ik kan u ook nog zeggen dat u nog steeds Parasport kunt kijken. De grote prijs Schreuder in Tubbergen en het basketbal Landstede tegen ZZ Leiden. Te zien op de site en op de app.

0: The Wind of Change van de Scorpions op Radio Oost. Veel promotie-degradatiewedstrijden ook dit weekend. Gisteren voor de derde keer op rij promoveerde CSV 28 uit Zwolle naar in dit geval de eerste klasse. En dan kom je helemaal uit de vierde klasse. Heel knap gedaan. We hoorden daar eerder al trainer Bijen over van CSV 28. Nu gaan we even luisteren naar een van de spelers. Bart Benneker na die promotie.
1: Behoorlijke domper, denk ik, of niet, Bart?
2: Nou ja, domper. Ja, dat is wel een domper even. Ja, dat klopt.
1: Hoe kijk je terug op deze wedstrijd?
0: Was niet helemaal de goede die ik hebben moet, inderdaad. Die krachtsteden dan. Kijken of die wel klopt.
1: Nou, is het een beetje ingedaald, het besef wat jullie zojuist hebben geflikt?
3: Ja, het is nu al ingedaald. Op het begin, vooral toen die fluit op het laatst ging, was het wel echt chaos. Ik zag iedereen het veld in komen rennen. En ik wist eigenlijk ook even niet waar ik heen moest. Ik dacht, ik wil met ze knuffelen, maar iedereen ging naar Figo toe. Verdien natuurlijk, die maakt echt een geweldige goal. Maar het is nu al ingedaald. Iedereen staat nu gewoon feest te vieren in de kleedkamer. Dus het is, het is gewoon mooi.
1: En even terug naar de wedstrijd. Eigenlijk wel een terechte overwinning, toch? Want jullie hadden al veel eerder kunnen en moeten misschien wel beslissen.
3: Ja, ik moet zeggen, eerst zelf was wel spannend. We hadden een beetje het gevoel dat zij waren goed, moet ik zeggen, deze wedstrijd. En we hadden ook wel het gevoel dat wij wel kansen kregen. Maar dat we hem ook zomaar tegen konden krijgen. Maar in de tweede helft, op het moment scoren wij de 1-0. Nou, dan had het wel 3-0 mogen staan als wij gewoon even een keertje erin koppen. Ja, en dan krijg je hem tegen als je hem zelf niet scoort. Dus toen werd het nog wel even spannend. Maar nu wij die goal is gewoon verdiend. We hebben dit gewoon verdiend gewonnen. En heel blij dat we naar de eerste klasse mogen volgend jaar.
1: Ja, want hoe is dat? In 2024 speelden jullie vierde klasse en nu gaan jullie gewoon naar de eerste klasse. 3 promoties op rij.
3: Ja, het is echt van knollenvoetbal nu naar dit gegaan. Ja, het is gewoon geweldig. Het is... elk jaar hebben we wel gewoon het gevoel gehad dat we bovenin mee konden doen. Zo in de vierde klasse wisten wij dat wij een van de betere teams waren. Derde klasse ook. En tweede klasse, we hadden ook gewoon het gevoel dat wij gewoon bovenin mee konden doen. Heb ik volgens mij ook al gezegd in de eerdere interview. En dat blijkt maar.
1: En wanneer had je echt het gevoel van, nou, kunnen we gewoon weer gaan flikken dit seizoen?
3: Ik moet zeggen, pas na de wedstrijd tegen Hellendoorn. Daarvoor toen wij verloren van ATC uit. Of... Was het uit of thuis? Dat maakt niet uit. Toen had ik wel even het gevoel van shit, we zijn het aan het weggooien. Maar nadat we Hellendoorn helemaal wegvoetbalden, toen had ik eigenlijk het gevoel van wij horen gewoon naar de eerste klasse te gaan.
1: En wat is de kracht van CSV 28? Hoe verklaar je dit succes?
3: Ja, goed voetbal, leuke jongens, plezier. Gewoon ervoor gaan met z'n allen. We strijden voor elkaar, we hebben het leuk met elkaar om het voetbal heen. Dus we spreken elkaar veel. En dat.
1: Ik vroeg net ook aan Figo. Hoe goed zijn jullie in die derde helft?
3: Ja, de derde helft. Ik denk dat Figo de sterspeler in de derde helft is. Maar nu in de wedstrijd blijkbaar ook is het de matchwinner. Nee, de derde helft komt wel goed hoor. Ik denk dat we met z'n allen de stad in gaan, hoop ik.
1: En dan nog even tot de late uurtjes dit gaan vieren.
3: Ja, ik hoop wel dat dit 3-4 wordt. Misschien nog een after ergens. Dat komt wel goed.
0: Feest dus bij CSV 28. Wij gaan even door met de verzoekjes. Want ik kreeg van Hans Meijer het Almelo het verzoekje om Julian Clerc te draaien met dit melodie. En dat speciaal voor zijn vrouw Desiree.

0: Chic en Le Freak, Freak van Le Chic op Radio Oosten. Dat is het dus inderdaad. Het is bijna 16:45. Je kunt nog steeds kijken naar de grote prijs van de grote prijs Schreuder in Tubbergen. En even kijken hoe het gaat met het basketbal. Wedstrijd nummer 3. Ook die wedstrijd is nog steeds bezig. Tussen Landstede Hemmers en ZZ Leiden. De derde wedstrijd in die Best of Threes, Best of Five serie. Hier is Sneller met Laat het licht zien. Laat het licht aan. Op Radio Oost, uit Deventer dus.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Is er iemand onder onze vloer bezig?
6: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
5: Echt?
6: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
7: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
8: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Ook zei hij niet van plan te zijn om Iraanse tegoeden vrij te geven of sancties op te heffen voordat een deal met Teheran is gesloten. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëlier, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die ontvoerd waren door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende posities aangevallen. 2 baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. In Berkel Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer dan nog tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking en vanuit het westen regen. Dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
12: kozijnen. Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
14: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen.
15: Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
16: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
17: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
18: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
17: Hoe dan?
18: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
7: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
19: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
10: Radio Oost. De Oosttribune. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
20: Paul Schabbink.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
1: 6:07, nog een klein uurtje. Vooral de mooiste muziek op uw regionale zender die u nog steeds aan kunt vragen. 0645671331 is het WhatsApp-nummer. 0645671331. En bellen kan ook 074-2456665. 0774-2456665. Natuurlijk wat uitslagen, wat standen. Nieuws als het aan de orde is. Mocht het verkeer vastlopen, hoort u het ook in het weer. Dat heb ik al met u behandeld. Het blijft wat droger vanavond en het zal deze week behoorlijk wisselvallig zijn. Daar heb ik wel van op de hoogte gebracht eerder deze middag. In de duur onder meer muziek van Frans Bauer, Tom Brown en de Golden Earring. Maar eerst deze grote hit van Bruno Mars, I Just Might.
0: De Oosttribune.

0: Bruno Mars en I Just Might. Wilt u uitslagen en standen bekijken van bijvoorbeeld de nacompetities en veel finales gespeeld, dan kunt u dat doen via de website www.rtvo's.nl. En nou, dan kunt u bijvoorbeeld zien dat TSC Neo vanmiddag is geëindigd in 3-1. En daardoor promoveert Neo niet naar de derde divisie en blijft TSC daar wel in. Gisteren dus, Dato Broekster Boys 4-3. En dat na verlenging. Dato handhaaft zich dus in de vierde divisie. CSV 28, dat klimt helemaal op naar de eerste klasse. Kwam oorspronkelijk uit de vierde klasse. Ik heb bijvoorbeeld ook nog SV Losser tegen de Zuidvogels 0-2. De Zuidvogels blijft er dus en Losser gaat naar een herkansing. En Waterwijk tegen MVV 29, daar hebben we nog geen uitslag van. Maar goed, wilt u die uitslagen bekijken, dan kunt u naar www.oost.nl/sport en dan kunt u naar uitslagen en standen en daar is alles te vinden. Niet alleen van het voetbal trouwens, ook van alle andere sporten die u zo graag zou willen zien voor wat betreft de uitslagen. Wij gaan door met Hans de Boy, Annabel.
1: De Oosttribune op Radio Oost.

Hans de Boy en Annabel op Radio Oost. Kees uit Enschede belde. Paul, heb je nog een plekje voor Johnny Ray en Yes Tonight Josephine? Zeker. Yeah.

Johnny Ray was dat. Yes, Josephine Tonight. En de volgende is even een persoonlijke. Want mijn lieve moeder is vandaag 80 jaar geworden. Nou, dat gaan we straks natuurlijk ook nog even vieren. Vandaag al veel bezoek gehad in het verzorgingshuis waar ze verblijft. Maar ik weet dat zij dit een heel mooi liedje vindt. Die ga ik voor haar draaien. Dus het huisje bij de brug. Voor mama.

Ja, Louis Armstrong. En what a wonderful world. Ik heb wat sportberichten voor u, want Colin Veyer is opnieuw gecrashed in de Moto 2. De motorcoureur uit Staphorst verloor de macht over zijn motor tijdens de Grand Prix op het Balatonpark in Hongarije. In de zevende ronde ging het mis voor de KTM-coureur. Hij kwam ten val toen hij op de zevende plek lag en schoof de grindbak in. Hij kon de race nog wel vervolgen, maar uiteindelijk eindigde hij als 23ste en laatste daar in Hongarije. Pech dus voor hem. Dan wielrennen. Anna van der Breggen gaat morgen in de roze leiderstrui beginnen aan de slotetappe van de Giro Women. De Giro d'Italia voor vrouwen dus. Demi Vollering won de voorlaatste ingekorte etappe en liep 12 seconden in op de Zwolse. Daardoor is de voorsprong van Van der Breggen morgen 48 seconden. Vandaag dus, moet ik zeggen. Dan hebben we de softballers van Textown Tigers gisteren gespeeld. Die zijn veroordeeld tot de nacompetitie tegen degradatie. De top 4 van de hoofdklasse gaat spelen om de titel en de nummers 5 en 6... met de twee hoogste ploegen van de eerste klasse strijden om twee plekken in de hoofdklasse van volgend jaar. Nou, dat waren ze wel even. De sportberichten voor nu. Meer sport ook in een blog te zien op onze website www.rtwo's.nl/sport. Radio Oost. Tom Brown dan en Funking voor Jamaica.

Suzanne en Freek halverwege hebben ook veel succes. Gelderdoom een paar keer volgespeeld. Of het Ziggo-Dome, ik weet niet wat het is. Maar dat doen ze goed inderdaad. Ze hebben ook een moeilijke tijd achter de rug. Op onze website overigens www.oost.nl of www.rtvoost.nl. Ook een paar bijzondere verhalen die zijn opgetekend door onze mannen en vrouwen op de redactie. Onder meer een verhaal over jonge mantelzorgers die hun vader hebben zien veranderen na een ongeluk. En ook dat het dialect terug is van weg geweest. Nadat normaal natuurlijk het dialect in de jaren 70 en 80 een enorme boost gaf, is het wellicht in die jaren daarna toch wat weggezakt. Maar nu, en dat komt ook door TikTok, is het door jongeren toch wel weer helemaal hip gemaakt. Het spreken van het dialect in de verschillende regio's, zeker ook in Overijssel. Ook daarover een verhaal op onze website. En dan ook nog de Europa Run. Die is vanuit Enschede gegaan dit jaar en heeft uiteindelijk ruim 5 miljoen euro opgebracht. En ook daarover een verhaal van onze redactie. Je kunt nog steeds kijken trouwens ook naar de grote prijs van Jumping Schreuder in Tubbergen. Daar is, als ik het goed heb, nu de barrage bezig. Dat op TV Oost, op onze website en natuurlijk ook onze app, die te downloaden is als u hem nog niet heeft. The Golden Earring.

De sound of the Screaming Day van de Golden Earring. Ik heb nog een paar verzoekjes liggen. Deze ga ik nog even doen. Hoi Paul, wil je voor Marloes Bos uit Hengelo Verdampt ich lieb dich draaien? Aangevraagd door Rob Pats. Voor jou dus, Marloes. Ik weet niet wat dat zegt. Waarschijnlijk houdt hij van je.

Matthias Ruim en Verdammt, ik liep dich. De volgende is een speciaal verzoekje van iemand die liever anoniem wil blijven. Niet met haar naam in dit geval op de radio wil. Maar ze zegt, dit hoor je niet zo heel vaak meer op de radio. Maar het is wel een hele mooie plaat. Alison Moyet en Weak in the Presence of Beauty.

0: Marco Schuimaker.
1: Ik kan het weten, ik ben er zelf eens doorgerend.
0: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de Oosttribune. We gaan nog Vets Domino draaien en dan is er de reclame in het landelijke bulletin van 6 uur. Heel graag voor een volgende Oosttribune, bijvoorbeeld vanavond op televisie met veel nacompetitievoetbal bij TV Oost Sport. Afstemmen dus, zou ik zeggen. Tot de volgende keer. Fit Domino dus, Red Sails in the Sun.

0: alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oeh, ja.
1: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, graag.
1: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man?
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
3: Proost.
1: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
5: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
5: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Zaterdag 5 juli in het Volksparkfestival in Enschede. Start de zomer met optredens van onder andere Direct, Roxy Dekker, De Jeugd van Tegenwoordig, Frans Bauer en Miss Montreal. Koop nu je kaarten op inhetvolkspark.nl.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.
8: Zaterdag 5 juli in het Volksparkfestival in Enschede. Koop nu je kaarten.
9: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
10: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden op klassementsleidster Anne van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzege. Met de overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzeges in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. En de Formule 1-coureur Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Monaco gewonnen en daarmee zijn vijfde Formule 1-overwinning op rij geboekt. De Mercedes-coureur vergroot zijn voorsprong in het wereldkampioenschap tot 25 punten op teamgenoot George Russell, die tweede staat in het klassement. Max Verstappen viel door motorproblemen uit bij de start. Hij kwam niet weg toen de startlichten uitgingen. Het weer geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking, vanuit het westen regen. En dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen.
3: Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
12: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
13: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
14: Get ready for the OG.
15: All y'all bitches wanna look like me.
16: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
9: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
2: Hey, bedankt.
3: Merci.
4: Thanks.
1: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
5: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
5: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Zaterdag 5 juli in het Volksparkfestival in Enschede. Start de zomer met optredens van onder andere Direct, Roxy Dekker, De Jeugd van Tegenwoordig, Frans Bauer en Miss Montreal. Koop nu je kaarten op inhetvolkspark.nl.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
8: Zaterdag 5 juli in het Volksparkfestival in Enschede. Koop nu je kaarten.
9: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
10: Jeroen Verkamp met het NOS Journaal. Israël heeft vanmiddag nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Libanese staatsmedia zijn daarbij zeker 2 mensen omgekomen. Israël zegt dat de aanvallen nodig waren om een terroristisch commandocentrum van Hezbollah te vernietigen. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd omdat er mogelijk een aanval aan zou komen. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij blussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is nog niet bekend. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord, melden de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar eerst door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Vrijwel alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport werden bij aankomst vergast. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Voor de grootste keuze in

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: Zaterdag 5 juli in het Volksparkfestival in Enschede. Start de zomer met optredens van onder andere Direct, Roxy Dekker, De Jeugd van Tegenwoordig, Frans Bauer en Miss Montreal. Koop nu je kaarten op inhetvolkspark.nl.
2: Ze zijn er weer, asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
1: Zaterdag 5 juli in het Volksparkfestival in Enschede. Koop nu je kaarten.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. Dat meldde de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij blussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is niet bekend. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. De Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden op klassementsleidster Anna van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzege. Met haar overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzegers in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. Het weer, vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor de grootste keuze.

0: accessoires op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
1: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
0: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
0: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Iran dreigt met nieuwe aanvallen op Amerikaanse bases en Israëlische doelen in het Midden-Oosten. De waarschuwing volgt op Israëlische luchtaanvallen in de zuidelijke buitenwijk van de Libanese hoofdstad Beirut vandaag. Die aanvallen kosten zeker 2 mensen het leven, melden Libanese staatsmedia. De Amerikaanse president Trump zei in een interview dat Libanon wat hem betreft geen onderdeel hoeft te zijn van een akkoord met Iran. Dat is opmerkelijk. Eerder deze week probeerde hij juist te voorkomen dat Israël aanvallen uitvoerde in Libanon, omdat dat de onderhandelingen met Teheran zou schaden. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Begin vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt is nog niet bekend. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam-titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam-titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam-kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
1: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
0: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
0: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of over slachtoffers. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal vanuit Iran. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Het is voor het eerst sinds het fragiele staakt het vuren tussen Israël, de VS en Iran dat Teheran raketten op Israël afvuurt. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer. Een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat Feyenoord beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie van Persie opvolgt. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag nog droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: Het is 11 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Het Israëlische leger zegt tot nu toe alle ballistische raketten uit Iran te hebben onderschept. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vandaag zeker 2 mensen om het leven. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Begin vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de gegevens van een aantal schepen die door de drugscriminelen worden gebruikt in kaart gebracht. Kennelijk is de relatief nieuwe route die ze gebruiken zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat de club beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder Van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie Van Persie opvolgt. Bij het Nationale Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Bijna alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport, zo'n 3000 mensen in totaal, werden bij aankomst vergast. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam-titel in de wacht gesleept. De 29-jarige Duitse versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam-titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam-kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Formule 1-coureur Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Monaco gewonnen en daarmee zijn 5e Formule 1-overwinning op rij geboekt. Mercedes-coureur vergroot zijn voorsprong in het wereldkampioenschap tot 25 punten op teamgenoot George Russell, die 2e staat in het klassement. Max Verstappen viel door motorproblemen uit. Hij kwam niet weg toen de startlichten uitgingen. Wielrenner Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. De Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden op klassementsleidster Anne van der Breggen goed en veroverde alsnog de eindzegen. Met de overwinning voegt Vollering de Giro Tour naar erelijst, waar ook al de eindzegers in de Tour de France en de Vuelta opstaan. Het weer er nog, vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen en dan wordt het maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
3: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
5: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Jouw realisme? Tijd om het op te rekken. Durf te twijfelen. Durf te dromen. Durf meer. In Museum More.
5: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.

0: letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Mieke van der Wijn.
2: Mag ik iedereen die moppert op het kille weer erop wijzen dat er waarschijnlijk sprake is van de schaapsscheerderskou? Dat is een koele periode in de maand juni, waarin de schapen worden geschoren uiteraard. Dan hoeven ze niet met hun naakte velletjes in de hete zon te verbranden. We zijn niet alleen op de wereld, hè? En het is een schitterend woord. Doe er uw voordeel mee bij het scribbelen. Goedenavond, hartelijk welkom bij het Oog op deze zondag. De voormalige kerncentrale van Tsjernobyl is getroffen. Hoe riskant is dat? Michiel Driebergen, die is hier en die vertelt het zo. En dierenarts Piet Hellemans is er ook. Die gaat morgenochtend naar Kosovo om daar zwerfhonden en zwerfkatten te castreren en te steriliseren, want er zijn er veel te veel. En Marc Piron is CEO van het succesvolle dancelabel Armada. Die krijgt morgen tijdens de Buma Award-uitreiking een gouden harp voor zijn verdiensten voor de muziek. En Elisa Papane schreef en tekende een wel heel bijzondere versie van de Odyssee. Maar eerst maar eens het nieuws van vandaag.
1: Zondag 7 juni.
2: Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit heeft connecties met Bolle Jos. Dat blijkt uit internationaal onderzoek. Hoe zat het ook alweer met dat transport?
3: 30.000 kilo cocaïne met een straatwaarde van ruim 800 miljoen euro. Allemaal op dit schip, de Arconian.
2: En dat schip behoort tot dezelfde vloot als een schip van Jos L.
4: Ja, wat betekent dat? Dat de Arconian dus eigenlijk nog duidelijker de vingerafdruk draagt van Bolle Jos.
2: Vanaf de schepen worden pakketten cocaïne in de Middellandse Zee gegooid. En die worden dan weer opgepikt door kleinere bootjes. Een soort Amazon, zegt deze Italiaanse journalist.
5: It's like an Amazon service for huge quantities of cocaine.
2: Uit het onderzoek blijkt ook dat Bolle Jos samenwerkt met Turkse criminelen.
5: This new investigation proves a new alliance between Turkish criminal groups and one of the most wanted Dutch kingpin called Bolle Jos.
2: Een unieke situatie.
4: En het is opmerkelijk dat twee van zulke kopstukken uit de Nederlandse onderwereld verband houden met dezelfde vloot.
2: Vandaag werd in Kamp Vught de deportatie van 1300 kinderen herdacht. De namen van de slachtoffers werden voorgelezen door basisschoolleerlingen.
6: Judith Kozijn, 6 jaar. Sally Dos, 5 jaar.
2: De herdenking maakte veel indruk op de leerlingen, vertelt hun docent.
7: We hebben verschillende kinderen die er niet bij kunnen zijn vandaag, omdat het gewoon te zwaar. Het is echt een zwaar beladen onderwerp.
2: Dit meisje wilde er graag bij zijn.
8: Oh, niet alleen de grote mensen willen herdenken, maar ik denk ook de kinderen.
2: Deze man overleefde het kindertransport.
9: Het is exact vandaag 83 jaar geleden dat ik hier vertrok uit Vught.
2: Hij wilde aanwezige kinderen nog wat meegeven.
10: Vergeet het niet. Vertel het door aan je eigen kinderen.
2: Vandaag was de laatste dag van de Giro d'Italia voor vrouwen.
11: Het gaat in de Giro d'Italia om roze, roze en nog eens roze.
2: Anna van der Breggen begon de etappe in het roze, maar uiteindelijk won ze die trui niet. Ze weet wel waarom.
12: Omdat ik niet hard genoeg fietst heb.
2: En dus ging het roze naar Demi Vollering. Ze heeft nu de Tour, de Vuelta en de Giro gewonnen.
13: Daar is de trilogie compleet voor Veni, Vini, Vollering.
2: Ze moest er diep voor gaan.
12: Ja, heel trots dat dat gelukt is. En dan is de pijn het zeker waard.
2: In Maastricht vond dit weekend het Metal Festival South of Heaven plaats. Bezoekers hadden er zin in.
14: Ja, wat brengt je hier vandaag?
15: Bier. Bier. Heel makkelijk aan de auto.
2: Hoe gaat het er dan toe daar?
15: Het is hele boze muziek met hele blije mensen.
14: Geweldig.
2: Op de line-up stond een bijzondere artiest, gouverneur Emiel Roemer.
16: Ja, ik sta niet vaak zo op het podium, wel helemaal niet als een DJ, dus maar is me prima bevallen.
2: Maar een carrière-switch zit er voor Roemer niet in.
16: Nee, zeker niet, zeker niet. Daar is het gouverneur zijn veel te leuk voor.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Ja, en we hoorden dat Iran vanavond raketten heeft afgevuurd op Israël. En dat is voor het eerst sinds het staakt het vuren tussen Israël, de VS en Iran. Goedenavond Ines Polak, voormalig Israël-correspondent.
17: Goedenavond.
2: Ja, waarom heeft Iran die aanval op Israël heropend?
14: Nou, Israël heeft eerder vandaag een zuidelijke wijk in Beirut bestookt. En dat was dan weer een reactie op een Hezbollah-aanval vandaag in het noorden van Israël. En volgens Iran maakt Beirut deel uit van het bestand dat er gesloten is. En Israël vindt van niet, vindt dat het recht heeft om Hezbollah waar ook te treffen.
2: Ja. Hebben die Iraanse raketten veel schade veroorzaakt?
14: Nee, het gaat om 10 ballistische raketten in 3 golven. En die waren op het noorden van Israël afgevuurd. Maar die zijn onderschept en iedereen had tijd genoeg om naar de schuilkelders te rennen.
2: Ja. En betekent dit dat het staakt het vuren tussen Israël, Iran en de VS nu helemaal van de baan is?
14: Nou, Netanyahu wil graag de oorlog hervatten. De stemming in Israël vanavond is ook dat er onmiddellijk teruggeslagen moet worden. Trump zit daar niet op te wachten, zeker niet zo vlak voor het WK. En hij heeft Israëlische verslaggevers vanavond gezegd dat hij Netanyahu ging bellen. Dat gesprek is volgens de Israëlische radio nu gaande, om hem duidelijk te maken dat Netanyahu zich koest moest houden. Dus dat is waarschijnlijk weer zo'n woedend telefoongesprek.
2: Ja, hoe schat jij het in dat dit gaat aflopen?
14: Nou, ik denk dat Trump het Netanyahu inderdaad gaat verbieden om met raketten terug te slaan. Maar er zijn misschien wel andere mogelijkheden waarbij Israël kan reageren op een andere manier in Iran.
2: Zoals?
14: Dat kunnen aanslagen hier en daar zijn, dat weet je nooit. Ja, dat is mogelijk. Maar ik ga er eigenlijk vanuit dat Trump dit absoluut nu niet wil. Ja. En dat Netanyahu weinig keuze heeft.
2: Oké, dankjewel Ines Polak. En dan gaan we verder met de krant van morgen. Die is alvast ingekeken door Robert Baltus.
17: ING zet als eerste Nederlandse grootbank op uitgebreide schaal kunstmatige intelligentie in bij het beoordelen van hypotheekaanvragen. Huizenkopers moeten zo op een verhitte woningmarkt sneller duidelijkheid krijgen of ze bij ING een lening kunnen afsluiten. Dat lezen we in het Financiële Dagblad. De bank hoopt zo ook zijn marktaandeel op de hypotheekmarkt te vergroten en dreigende personeelstekorten te voorkomen. De beslissing of iemand wel of geen hypotheek krijgt blijft altijd bij een ING-medewerker liggen, benadrukt de bank.
2: We hebben een push vanuit klanten om sneller te beslissen, zegt Jacques Schram van ING. Tegelijkertijd kost het ons moeite om nieuwe hypotheekbeoordelaars aan te trekken en groeit het aantal aanvragen dat niet direct binnen ons acceptatiebeleid past. Vanwege de felle concurrentie op de hypotheekmarkt voorspellen experts dat andere banken snel zullen volgen.
17: Ruzie bij de ondernemingsorganisatie VNO-NCW. De supermarkten en grote detailisten hebben hun lidmaatschap opgezegd. Ze vinden de lobbyclub te duur en ze vinden dat hij te weinig voor hun belangen opkomt. Ze zouden dat vorig jaar al gestuurd hebben, die opzegging. Dat bevestigen meerdere bronnen aan de Telegraaf. De betrokken organisaties staan voor 9% van de werkgelegenheid en ze willen er zelf niks over zeggen.
2: In de retail is al jarenlang onvrede. Ook daar zien ze dat VNO-NCW weinig voor de sector doet. En de club bereikt ook weinig bij de politiek. Vooral de forse verhogingen van het minimumloon zitten de winkelketens dwars. Ze geven relatief grote sommen geld uit aan salarissen en dan hebben ze ook nog eens veel mensen met lage lonen. Dus zij voelen een verhoging van het minimumloon snel. En dan gaan 1 januari ook nog eens de jeugdlonen extra omhoog.
17: De wet tegen seksuele straatintimidatie blijkt een papieren tijger, dat schrijft het AD. Het aanpakken van gesis en ander seksueel straatintimidatie, wordt door speciale getrainde BOA's, buitengewoon opsporingsambtenaren, dat blijkt allemaal een mislukking. Een proef in 7 gemeenten, waaronder grote steden als Rotterdam, Tilburg en Utrecht, heeft in 2 jaar tijd 6 boetes opgeleverd. Lokale bestuurders slaan alarm. De wet heeft in mijn ogen nog te veel ruimte voor plegers, zegt een betrokkenen dus in het AD.
2: Meta, het moederbedrijf van Instagram, WhatsApp en Facebook, lijkt hard te werken aan de invoering van gezichtsherkenning. En dat is best behoorlijk controversiële technologie. Een app voor AI-brillen van het bedrijf bevat al software die deze herkenning mogelijk maakt. Dat schrijft tijdschrift Wired en dat doet ook de Volkskrant. In de Europese Unie is gezichtsherkenning in de openbare ruimte verboden.
17: Want met de bril kunnen mensen die je op straat tegenkomt via gezichtsherkenning aan hun sociale media accounts worden gekoppeld. Daarover zei Meta eerder nog na te denken over hoe dat wel overwogen aan te pakken. Nu zou blijken dat gezichtsherkenning al voor die uitspraak in de software achter de brillen zat. Meta zegt dat de code nog niet is geactiveerd. Maar het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid dagvaarde Meta om gegevens te delen over accounts die kritiek uiten op de immigratiepolitie ICE, terwijl agenten zijn gezien met op hun hoofd die AI-bril van Meta.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Bisbee Blue van Calexio. Bij een aanval van een Russische drone zijn vandaag gebouwen van de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl beschadigd geraakt. De kernreactor is buiten gebruik, maar er wordt nog wel kernbrandstof bewaard. Volgens Oekraïne is er niet meer straling dan gebruikelijk, maar het Internationaal Atoomagentschap noemt de schade aanzienlijk. Michiel Driebergen, ja, we horen hem vaak in het oog, vaak op afstand als hij in Oekraïne is. Maar hij is nu even in Nederland en hij is bij mij in de studio. Welkom, Michiel.
1: Dank, Mieke.
0: Ja, wat weet jij van die aanval van vandaag op Tsjernobyl? Dit is natuurlijk zo'n naam die bij iedereen nog herinneringen oproept, hè?
1: Ja, is daar nog wat, hè? Vraag je dan af.
0: 40 jaar geleden, ja.
1: Ja, inderdaad, 1986 was het.
0: Ja.
1: En dat was natuurlijk een gruwelijke ramp. En de gevolgen zijn nog steeds wel merkbaar in de omgeving. Er wonen heel weinig mensen, maar er is nog steeds, er werken nog wel heel veel mensen. Daar was ik zelf ook een beetje verbaasd over. Nog bijna 2000 mensen zijn aan het werk op en rond dat terrein. Dat was natuurlijk een reusachtige centrale.
0: 2000?
1: 2000 Oekraïners werken daar. En wat doen die dan, zou je afvragen?
0: Ja.
1: Want die reactors een aantal jaar geleden, die ontplofte reactor, hebben ze overkoepeld met een soort veiligheidskoepel, waardoor die straling in principe niet meer daaruit kan stralen.
0: Uh-huh.
1: Maar dat is een enorm veiligheidssysteem, wat ook echt bemensing nodig heeft. Dus eigenlijk vanwege die veiligheid zijn die mensen daar, en er is natuurlijk ook brandweer aanwezig. Nou ja, wat weten we van die inslag? Vanochtend vroeg om iets over 2 in de nacht kwam er een drone, Oekraïne zegt een Russische drone, een Giran-drone, zo'n grote drone, die kwam, die is misschien neergeschoten, dat weten we niet, door de luchtafweer, maar die is in ieder geval ingeslagen in in een van de gebouwen op dat reusachtige terrein. Ja, en er zou dan een soort van nucleaire brandstof, wat al gebruikt is, waarschijnlijk in een andere kerncentrale, want er zijn meerdere kerncentrales in Oekraïne, zou daar zijn opgeslagen. Althans, dat gebouw zou onderdeel zijn van die, ja, dat is ook weer een soort veilige container. Nou ja, Oekraïne zegt het heeft niet geleid tot meer gevaar, maar het was toch echt wel een brand. Inderdaad, het Internationaal Atoomagentschap is toch echt wel bezorgd. En gaan daar ook een ploeg heen sturen om te onderzoeken wat er nou echt gebeurd is.
0: Nou ja, er zijn dus grote hoeveelheden nucleair materiaal opgeslagen.
1: Ja.
0: En waarom eigenlijk? En die komen dus van andere kerncentrales. Waarom brengen ze dat dan daarheen?
1: Ja, omdat de hele infrastructuur is daar natuurlijk aanwezig. En er zijn dus heel veel mensen die daar kunnen werken aan de veiligheid. Niet alleen voor Oekraïne en de buurlanden, maar ook voor heel Europa. Europa investeert ook voortdurend in die veiligheid. Maar het is natuurlijk een plek waar heel veel voorzieningen zijn. Dus waar je dit soort brandstof bijvoorbeeld, ja, Zaporizhia, dat is de kerncentrale zuidelijker in Oekraïne. Mm-hmm. Daar wordt veel rondom gevochten. Maar dat is de grootste van Europa. En die functioneert in principe, is nu stilgelegd, maar die werkt nog wel. He, die zou kunnen werken. Er zijn nog 2 andere kerncentrales in Oekraïne. Het is echt een kernland, wat dat betreft. Ja, en dat afval, dat moet ergens heen. En dat wordt daar blijkbaar dus opgeslagen.
0: In Tsjernobyl. Ja, volgens president Zelensky was het een doelgerichte aanval van de Russen. Zou jij daarvan opkijken?
1: Nee, zeker niet. De Russen vallen natuurlijk van alles en nog wat aan. Dat hebben we de afgelopen jaren gezien. En schuwen niet om ook te vechten rondom die centrales. Ook bijvoorbeeld de Zaporizhia-centrale. Ik ben er geweest in dat gebied afgelopen oktober.
0: Bij Tsjernobyl?
1: Niet in Tsjernobyl, maar op 1,80 km daar vandaan. In een stad waar heel veel medewerkers van die centrale dus wonen. Daar heb ik ook met de mensen over de situatie gesproken. En wat veel mensen mij vertelden is dat Rusland eigenlijk het gebied rond Tsjernobyl gebruikt als een soort drone-route richting Kiev. Want Kiev ligt natuurlijk niet zo ver weg. Op de weg naar het zuiden vanuit Belarus worden die drones gestuurd. Mm-hmm. Ja, en het is slim van de Russen en cynisch, want je kunt die drones eigenlijk niet neerschieten, want dan komen ze op die centrale terecht en dan loopt iedereen gevaar. Dus dat is eigenlijk de beschuldiging die lokale bewoners eigenlijk uiten.

0: richting Rusland. Van ja, jullie doen het eigenlijk als een soort, jullie gebruiken Tsjernobyl als een schild. Dat heb ik vanuit heel veel verschillende monden gehoord. Maar goed, of deze drone dan is neergeschoten of niet, of dat het een doelgerichte aanval was, wat Zelensky nu zegt, dat is natuurlijk ook informatieoorlog. We weten niet precies wat er gebeurd is.
1: Nee, jij zegt daar werken nog steeds heel veel mensen. Is het daar inmiddels dan veilig om daar te werken? Is na 40 jaar die straling verdwenen?
0: Nou ja, het moet dus beveiligd worden. En afgelopen oktober ben ik daarheen gegaan. Omdat toen de Russen vielen heel veel energiecentrales aan. Afgelopen winter. En dat begon eigenlijk toen in oktober. En toen werd dus in dat stadje waar ik was, op 80 kilometer van Tsjernobyl, werd de elektriciteitsvoorziening ook aangevallen. En toen werd eigenlijk de verbinding met Tsjernobyl, met dat grote terrein, ja, waar die kerncentrale was, was ook zonder stroom. En die veiligheidssystemen, hoe het precies werkt, vraag het me niet, maar die hebben ook stroom nodig. Dus er zijn allerlei computers, er zijn allerlei voorzieningen. En die beschermingskap om die reactor heeft ook stroom nodig. En dat was dus echt een zorg op dat moment.
1: En hoe doen ze dat dan? Met noodaggregaten?
0: Ja, dat gaat met noodaggregaten. En dat hebben we ook gezien. En dat is ook een zorgwekkende situatie in die andere kerncentrale, die het nog wel doet, maar die nu niet functioneert. Die hele grote in Zaporizhia, in het zuiden van Oekraïne, die is bezet door Rusland. En die werkt nu niet, die is nu uit functie gehaald. Maar ook daar is afgelopen jaar een paar keer, maar ook afgelopen week nog zelfs, twee keer een aantal uren de stroomvoorziening
1: uitgevallen.
0: En dat komt dus door beschietingen.
1: Maar als die kerncentrale niet meer werkt, dat betekent dus dat ze ook veel minder elektriciteit...
0: Er wordt natuurlijk geen elektriciteit opgewekt, bijvoorbeeld in die Zaporizhia kerncentrale. Maar er is wel stroom nodig om bijvoorbeeld te koelen. Want die nucleaire energie moet gekoeld worden. Dat moet voortdurend gebeuren. En daar heb je stroom voor nodig. Toen dieselgeneratoren werden toen, die sloegen aan. Die slaan dan aan, een soort veiligheidssysteem. Hele grote generatoren. En vorig jaar hebben die dieselgeneratoren in Zaporizhia, dus in het zuiden van Oekraïne, een aantal weken zelfs moeten werken, omdat de stroomvoorziening kapot was.
1: Maar goed, in Tsjernobyl, nou, we zeiden het al, 40 jaar geleden was daar die ramp. Het is ontruimd. Jij bent er pas geweest, veel mensen woonden daar nog in de buurt. Hoe was het voor hem om dit mee te maken? Heb je het dan met ze over gehad?
0: Er is vorig jaar, er is een aantal keer zijn er dingen gebeurd. Er is bijvoorbeeld ook een drone ingeslagen op die veiligheidskoepel in februari. En daar waren mensen in de buurt toch wel heel erg bezorgd over. Omdat er was toen een brand en dat heeft echt heel lang geduurd voordat die brand geblust was. Waarom duurde dat zo lang? En wat je nu merkt bij de lokale bevolking is dat ze toch, dat merkte ik in oktober, dat men toch het idee heeft dat niet alles gezegd wordt. En dit doet mij en hen natuurlijk ook herinneren aan die 1986-ramp. Waarin eigenlijk Gorbatsjov en de zijnen eigenlijk niet zeiden wat er echt aan de hand was. En de Sovjet-autoriteit eigenlijk zwegen. En je merkt toch wantrouwen. Hè? Er is natuurlijk heel veel angst voor Rusland. Er is heel veel woede jegens Rusland. Maar er is toch ook een soort bezorgdheid jegens de eigen autoriteiten. Weten we eigenlijk wel hoe gevaarlijk dit is? En je merkt toch ook aan de autoriteiten dat de autoriteiten eigenlijk ook niet zo goed weten hoe gevaarlijk dit soort dingen zijn. We weten dat de bescherming rond die kap, et cetera, daar en jaag je echt niet zomaar een drone omheen. Dat hebben we dus afgelopen nacht ook gezien. Dat is toch eigenlijk, heeft geen straling opgeleverd of iets dergelijks. Alleen dat er een grote oorlog plaatsvindt rondom die kerncentrales. Niet alleen Tsjernobyl, maar ook die Zaporizhia powerplant. Ja, dat is natuurlijk iets waar je in Oekraïne eigenlijk niet over wilt nadenken. Wat er
1: kan gebeuren. Ja. Nou ja, je zou denken dat het internationaal atoomagentschap houdt de situatie in de gaten. Doen ze dat ook? Dat jij weet. Maar ja, wat kunnen ze doen?
0: Ja, ze gaan natuurlijk Tsjernobyl gaan ze nu onderzoeken. Ik weet dat ze in die Zaporizhia kerncentrale, waar dus de Russen nu de baas zijn, die hebben dat bezet, die centrale, daar hebben ze een permanente aanwezigheid. Maar ook dat is een enorm terrein. En zodra er een inslag is van een drone in de omgeving, ik ben ook in dat gebied geweest, er wordt gewoon heen en weer geschoten met artillerie, met drones. Ongelooflijk, onvoorstelbaar. Ja, en dat agentschap, dat zit er een beetje bij en dat staat er naar te kijken en zegt ook af en toe, we zijn concerned, we zijn bezorgd. Maar is natuurlijk ook een VN-club en die moeten toch ook een beetje, die moeten toch ook in het midden staan, die kunnen niet partij kiezen, die praten ook een beetje met meel in de mond. Dus het is een heel zorgwekkende situatie waarvan je kunt afvragen, hoeveel weten we eigenlijk nou wat er echt gebeurt?
1: Okay. Nee, klinkt inderdaad niet. Het klinkt inderdaad zorgelijk.
0: Ja, het klinkt zorgelijk. En dat is toch in deze oorlog toch zo dat er toch rondom zulke essentiële zaken wordt gevochten. Wat we ons een paar jaar geleden echt niet konden, in onze nachtmerries niet konden voorstellen. En laten we hopen dat dit goed onderzocht wordt en dat ook de druk op Rusland wordt opgevoerd.
1: Oké, dankjewel. Michiel Driebergen.

0: Sam Cooke met zijn smeekbede aan Cupido. Morgen reist een Nederlandse delegatie van dierenbeschermers van onder meer House of Animals naar Kosovo om daar iets te doen aan het enorme aantal zwerfhonden en katten. Eén van hen is dierenarts Piet Hellemans. Hij is bij mij in de studio. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Om hoeveel dieren gaat het?
1: Ja, het zijn schattingen, maar zo'n 60.000 zwerfhonden en katten zijn er wel minimaal in Kosovo, ja.
0: Dat vind ik wel heel veel.
1: Dat zijn heel veel dieren.
0: Want Kosovo is niet eens zo'n gigantisch land, toch?
1: Dat klopt, het is een klein land. Daarom is dit probleem ook daar aan te pakken en op te lossen.
0: Ja, en waarom zijn het er zoveel?
1: Ja, dat heeft wel te maken met de oorlog die daar 35 jaar geleden was. Toen hebben heel veel mensen huis en haard moeten verlaten, op de vlucht gegaan. En dan kunnen ze dieren niet altijd meenemen.
0: Nee, maar die dieren die hebben zich inmiddels voortgeplant, neem ik aan. Dat het niet meer dezelfde dieren zijn die zij toen hebben achtergelaten.
1: Dat zijn niet meer dezelfde dieren. Nee. Maar het probleem is wel steeds groter geworden. Want een teefje of een poes die kan 2 nestjes per jaar krijgen. En als die jongen, die vrouwtjes dan 6 of 8 maanden oud zijn, dan zijn ze ook weer vruchtbaar. Dus die aanwas gaat echt exponentieel.
0: Ja, en onder welke omstandigheden leven die?
1: Sommige heel slecht. Mm. Er zijn vuilnisbelten daar waar 1500 honden leven. En dat is echt vreselijk. Dat is bijna.
0: Ben je er wel eens geweest?
1: Ja. Ja, en ik ga daar komende week ook weer heen. Ja. Dat is vreselijk.
0: Hoe ziet dat eruit?
1: Hele grote bergen afval. En honden die daar tussen leven. Er zijn stroompjes water, dat is helemaal bruin. Het is een vreselijke stank. En ook heel veel karkassen, heel veel dode dieren. Die daar gewoon niet gehaald hebben. En er worden puppy's gedumpt daar.
0: Dat is, door mensen ook?
1: Ja.
0: En zijn die dieren waarschijnlijk ook heel schuw geworden? Die hebben misschien nooit, laten we zeggen, in een huis, nooit huisdieren geweest.
1: Daar wordt niet van gehouden. Nee, die zijn bang voor mensen. We hebben op 1 vuilnisbelt hebben we wel afgelopen jaar zo'n 1000 honden kunnen castreren en steriliseren. Dus hopelijk sterft het daar een beetje uit wat er aan honden leeft.
0: Ja, maar goed, dan probeer ik me voor te stellen hoe dat er dan naartoe gaat. Als een soort razzia's bijna om die dieren dan te pakken te krijgen. Hoe gaat dat dan?
1: Nou, wij kunnen het niet vanuit hier allemaal oplossen. Dus we werken heel veel samen met geweldige mensen in Kosovo, Kosovaren. Die zich bekommeren om die dieren, die voeren ze.
0: Die voeren ze.
1: En dan kan je ze uiteindelijk vangen. En de honden die op die vuilnisbelt leven, die nog te socialiseren zijn. Dus de jonge hondjes die niet bang zijn voor mensen. Daar wordt een ander plekje voor gezocht.
0: Plekje bij mensen thuis.
1: Ja.
0: Ja, of ook, je hoort ook heel vaak van mensen hier dat ze dieren adopteren uit landen waar die dieren rondzwerven, toch?
1: Dat klopt.
0: Zijn vaak hele leuke beesten.
1: Het zijn hele vindingrijke, sterke honden vaak. Dat is niet de oplossing van het zwerfdierenprobleem. Dat is het castreren en steriliseren.
0: Dat begrijp ik. Er zijn natuurlijk misschien ook mensen die zeggen, nou, je kan ze ook, als ze er echt zo slecht aan toe zijn, misschien laten inslapen. Dat is misschien ook genadig.
1: Op medische gronden doen we dat. Dus als die dieren echt slecht zijn, dan worden die ook geëuthaniseerd. Maar het is niet een oplossing van een zwerfdierenprobleem. Want je zal ze nooit allemaal kunnen vangen. En dan moet je dat blijven herhalen tot ze allemaal dood zijn.
0: Is dat wel eens geprobeerd op die manier?
1: Ja, dat is op Bonaire en volgens mij ook op Curaçao hebben ze dat een tijd gedaan. Maar dat is heel wreed. En dat is toen ook met schieten gebeurd. Dan moet je ook goed schieten. Er worden ook dieren slecht of niet eens in één keer doodgeschoten. Dat is heel wreed en dat blijf je moeten herhalen tot einde der tijden eigenlijk. Omdat ze zo efficiënt zich voortplanten.
0: Ja, dat begrijp ik. Maar als je dieren steriliseert en castreert, dan houdt dat dus op. Maar dat duurt dat eigenlijk nog wel een tijd voordat dat probleem afneemt, toch dan?
1: Dat klopt. Daar moeten we een beetje lange adem voor hebben. Maar hoe eerder we daar mee beginnen en hoe meer dieren we nu doen, hoe minder dieren er geboren worden en gedaan hoeven te worden.
0: Ja. Is dit nou werk waar je naar uitkijkt?
1: Ja. Ja, nee, ik vind opereren leuk.
0: Ja?
1: Ik ga daar niet zelf al die honden castreren, steriliseren. Dat doen hele goede Kosovaarse dierenartsen. Maar ik ga wel een dag mee opereren daar. En het is leuk om collega's daar te spreken en hen te helpen met dit probleem op te lossen.
0: Ja, maar is castreren makkelijker dan steriliseren?
1: Jazeker. Ja.
0: Dat lijkt mij zo.
1: Castratie van een mannetje, dat is eigenlijk een soort bultje uitdrukken bijna. Dat is onderhuids zitten die testikels die je weg moet halen.
0: Ja.
1: En bij de vrouwtjesdieren moet je via een snede moet je langs alle organen en moet je de eierstokken vinden. Dus dat is echt diepe buikchirurgie. Dat is veel complexer.
0: Ja.
1: Maar de mannetjes zijn voor een populatie niet belangrijk. Die krijgen geen jongen.
0: Nee.
1: En elk loopsteefje zal toch gedekt worden door dat ene mannetje wat je gemist hebt. Dus ja. We focussen ons op de vrouwtjes om te steriliseren.
0: Ja, dat is dus het meeste werk. Hoe lang doe je daarover? Om zo'n vrouwtje te steriliseren?
1: Hangt er een beetje vanaf. Soms zijn ze drachtig of hebben ze een baarmoederontsteking. Ja. Dan is het wat lastiger.
0: Ja. Dat is dan sneu natuurlijk.
1: Dat is ook sneu, dat ja. Klopt, ja. Nee, een castratiekater of een castratiereu, dat is 5 minuten of 10 minuten.
0: Ja.
1: En een poes of een teefje, dan heb je het over 20 minuten, een half uurtje.
0: Maar je moet misschien ook niet al te teerhartig zijn.
1: Je moet weten waar je het voor doet.
0: Ja.
1: En soms zijn er moeilijke beslissingen, maar het alternatief is nog erger.
0: Ja.
1: En dan is dat toch het beste wat je kan doen.
0: Bestaat dit probleem in Nederland ook? Nee, hè?
1: Niet, nou, zwerfkatten hebben we zeker nog.
0: Jawel.
1: Daar wordt ook hard aan gewerkt door heel veel lieve mensen. Zwerfhonden hebben wij niet meer. Wij waren zelfs het eerste land ter wereld wat zwerfhondenvrij was.
0: Oh ja.
1: Daar mogen we trots op zijn. En dat vind ik ook heel fijn om dat aan de conservaren te vertellen als we daar zijn. Van het kan. Ja. Wij zijn het voorbeeld. En wij gaan je niet vertellen hoe jullie het moeten doen, maar wij gaan jullie gewoon helpen.
0: Jullie gaan nu naar Kosovo. Gaan jullie ook wel naar andere landen?
1: Ik zelf wel. Ik ga nu met Karen Soeters van House of Animals.
0: Ja?
1: Die gaat mee, die heeft haar hulp aangeboden. Ik ben de laatste jaren elk jaar in Kosovo geweest. Maar ik werk ook in Roemenië. En in de winter soms wat tropischere oorden. Brazilië, Curaçao, Thailand.
0: Overal?
1: Nou ja, ik heb een mooi vak waar ik nuttig mee ben. En ja. Ik ben niet het type die op het strand gaat liggen. Dus ik vind het leuk om dan die combinatie te doen, wat nuttigs.
0: Overal worden zwerfdieren dan op deze manier dus geholpen?
1: Geholpen. En als jij je diensten voor niks aanbiedt, dan gaan er veel deuren voor je open.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: En ik wens je een mooie reis en ik hoop dat je met voldoening terugkomt.
1: Gaat lukken, dankjewel.
0: Piet Hellemans, dierenarts.

0: Sunny Days. Dat waren Armin van Buuren en Josh Cambi met Sunny Days. Het nummer verscheen op het succesvolle dancelabel Armada Music. Dat wordt geleid door Michael Piron. En morgen krijgt hij tijdens de uitreiking van de Buma Awards een gouden harp voor zijn, en ik citeer nu, uitzonderlijke betekenis voor de Nederlandse muziekwereld. Goedenavond, Michael.
1: Goedenavond.
0: Ja, zit je te blozen als je dit hoort?
1: Ja, dan ben ik wel heel trots.
0: Ja.
1: Vooral op het team waar ik mijn werk. Nou ja, die woorden had ik zelf niet kunnen bedenken. Nee.
0: Ja, ja. Elektronische muziek, hè, dat horen we nou ook weer niet zo heel vaak in met het oog op morgen. Veel mensen zeggen, ja, het is niet echt, het is door computers gemaakt. Hoe denk jij daarover?
1: Ja, dat is leuk. Ik luisterde voor het eerst naar elektronische muziek ongeveer 40 jaar geleden. En toen was het echt zo dat mensen dachten, nou, dit gaat zo over, want het is niet echt. Mm-hmm. En uiteindelijk zie je nu dat miljoenen mensen wereldwijd op deze muziek dansen. En het is uiteindelijk het is nooit weggegaan. Het is alleen maar groter geworden. Dus ik denk dat het echt muziek is als je tegenwoordig ziet hoeveel invloeden van elektronische muziek te vinden zijn in popsongs. Het is niet meer weg te slaan.
0: Ja. Jij bent CEO van dat Nederlandse dancelabel dus, dat succes heeft onder meer in de Verenigde Staten. Hoe ziet je werkdag eruit?
1: Het is altijd anders. We hebben kantoren in Laren, dat is om de hoek, ik woon in Blaricum. Amsterdam, daar hebben we altijd gezeten, de laatste 23 jaar. En ik heb heel lang een kantoor in New York gehad. Maar we hebben besloten om onze internationale hub zit tegenwoordig in Londen. Daar zitten we ook al jaren, een jaar of 10. Dus ik ben eigenlijk, ik ga de hele wereld over. New York is nog steeds belangrijk voor mij. Dus daar zit ik ook wel elke maand. Dus een standaard dag is er niet echt, moet ik zeggen.
0: Ja, want dance is een Hollands exportproduct, hè? Een goed Hollands exportproduct. Hoe komt dat eigenlijk?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat dat heeft meerdere redenen. Maar wij zijn sowieso opgegroeid. Ik weet nog goed dat ik luisterde vroeger altijd naar de Soul Show. En dan had je om half
0: Ferry
1: negen
0: Maat.
1: Was er een mix. Ferry Maat.
0: Ja.
1: En die draaide om half negen een mix. Dus als mannetje van 10 jaar ging ik naar die mix luisteren. En toen dacht ik, dit wil ik ook. En ik denk dat er heel veel mensen geïnspireerd zijn geraakt door eigenlijk de radio in Nederland. Radio 3 met Ferry Maat. En je had Curry en Van Inkel en Zij hadden om 2 platen over 9 altijd een mix van Ben Librand. Die heeft het ook altijd heel goed gedaan bij nog steeds heel veel mensen die actief zijn in deze scene. Dus wij hadden heel veel dance op de radio. En daarnaast ook een aantal clubs die vooruitstrevend waren. De Roxy, de It. Ikzelf kom uit Brabant. Daar hadden we de Talk of the Town. En jongens die daarachter zaten, die hebben ook Turn up the Bass bedacht. Dus er waren een aantal toonaangevende clubs. En van daaruit zijn de festivals ontstaan. En die festivals die zijn zo professioneel geworden. En die waren er zo vroeg bij dat de hele wereld daar ook naar gekeken heeft.
0: Je zei al net, je doet zaken op de Amerikaanse markt. Wat doe je? Kopen? Koop je labels op? Verkoop je dingen?
1: Wat wij zijn gaan doen, omdat ik zag dat er concurrentie kwam van private equity partijen. En die waren muziek aan het opkopen. Toen dacht ik, waarom zou dat naar hun moeten? En waarom zouden we dat niet zelf gaan doen? En toen heb ik een structuur bedacht waarbij wij dat nu ook zelf kunnen. En heb ik in Amerika een deal opgezet met een Amerikaanse bank. Dat is heel grappig. Die bank heette Pinnacle Bank. En van oudsher waren zij altijd mensen uit de muziekindustrie, uit de country en western, waar zij aan belenen. Dus ook Dolly Parton was een klant, of is nog steeds een klant. Mm-hmm. Managers gingen zij belenen. Dus zij begrijpen deze materie heel goed. En wilden met ons een deal doen. Dus ik heb niet een traditioneel fonds opgericht waarbij een aantal mensen geld hebben gestort. Nee, ik heb gewoon eigenlijk een doodordinaire lening voor de bank kunnen krijgen, waarbij wij een extra business hebben kunnen realiseren. Ja.
0: Ik begrijp dat jullie ook iets te maken hebben met een samenwerking tussen Madonna en Sabrina Carpenter.
1: Dat is in onze schoot geworpen. Via onze muziekuitgeverij hebben we een aandeel via Kevin Saunderson. Kevin Saunderson is echt een pionier geweest in de housewereld. Hij komt uit Detroit. We werken al jarenlang met hem samen. En hij heeft eigenlijk de beats die in deze track zitten, die komen van hem af. En daardoor hebben we een aandeel op de laatste Madonna samen met Sabrina. Ja, dus dat is. En daaruit blijkt al dat de muziek door iedereen wordt gebruikt tegenwoordig.
0: Ja.
1: Dancemuziek.
0: En proberen jullie nog nieuwe afzetmarkten aan te boren? Ja, China, ja. India. Ja, nou ja.
1: Ja, we hebben. Daar houden ze van dance. Ik heb een rondje gedaan in China. Ik ben daar bij DSP's, bij de digitale platformen langs geweest. Ook in Japan ben ik geweest. Nou, eigenlijk ga ik de hele wereld over om bepaalde partijen te ontmoeten. En om te kijken of we het beter kunnen doen. Ik moet zeggen, China is voor ons een stukje minder geworden. Dus op een gegeven moment was er een boom in China qua dancemuziek. En dat is nu wel iets minder. Maar dat is het mooie van dansmuziek is dat het wereldwijd scoort. Het is vaak ook instrumentaal, dus het kan overal. En dan zie je gewoon vaak dat het ene moment is een bepaald gebied wat hipper dan de andere keer. Maar je ziet nu dat Engeland is weer helemaal hot qua dance.
0: Maar hoe verklaar je dat het wereldwijd scoort?
1: Ja, omdat er wereldwijd zijn er festivals, wereldwijd zijn er clubs. En dit is toch echt de muziek die daar wordt gedraaid. Ja. En waar je ook bent, of het nu Argentinië is. Wat ik heel leuk vind, dat zijn kleine dingen. Ik was een jaar geleden ging ik naar Mexico toe en ik stap in een taxi. En die chauffeur, ik had de chauffeur van tevoren geboekt. En die had mij gegoogeld en wist wie ik was. En die vroeg of ik handtekeningen op een cup kon zetten met een logo erop van het State of Trance, het merk van Armin van Buuren. En dan denk ik van ja, kijk, zo gaat dat dus. Het is overal. En daar ben ik heel trots op. Dat wij als Nederlands land zijn we natuurlijk best klein. Maar we hebben vanuit hier zoveel merken en zoveel DJ's wereldwijd neer weten te zetten. Dat is echt heel bijzonder.
0: Ja. Nou, ik wens je heel veel plezier morgen.
1: Dankjewel, gaat lukken.
0: En je weet hoe het met die Spaanse armada is afgelopen, hè?
1: Dat weet ik, maar goed, ik denk dat wij
0: heel
1: voorlopig
0: slecht.
1: Zijn. We zijn voorlopig toch niet klaar. Wij gaan nog niet ten onder.
0: Oké. Dankjewel voor je bijdrage, Michael Piron. En nogmaals, gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Zijn listigheid maakte Odysseus tot een van de grootste helden uit de Griekse oudheid. Kunstenares Elisa Pessapane nam hem als uitgangspunt voor haar nieuwste project. Dat is een boek en een tentoonstelling in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. In Odysseus en de verdronkenen en geredden gaat de held op zoek naar de verloren mensheid. Welkom Elisa.
2: Dank je.
0: Ja, je hebt mij net het boek overhandigd. Het ziet er waanzinnig mooi uit. Maar laten we eerst eens beginnen. Waarom heb je Odysseus gekozen als hoofdpersoon van je nieuwe project?
2: Ik ben geen klassieke ik heb geen gymnasium gedaan. Ja. Ik heb na de academie Italiaanse letterkunde gestudeerd. Maar ik ben half Italiaans en ik ben deels daar opgegroeid. En als je in Italië opgroeit, dan verwijs je, dat zit gewoon bij iedereen erin, of je nou hoog of laag opgeleid bent, verwijs je naar de klassieke. Dus het zit in mijn DNA.
0: Ja. Dus je dacht, ik moet altijd nog iets met Odysseus. En het is natuurlijk Odysseus, de Odyssee, hè, de tocht van Odysseus naar de Trojaanse oorlog, is natuurlijk een grillige tocht. Je dacht, hij spreekt nog steeds tot de verbeelding. Dit jaar is er ook een verfilming van Christopher Nolan. Waarom denk je dat hij nog steeds zo tot die verbeelding spreekt?
2: Ja, alles zit erin. Het is de levensreis. Hè. We maken zoveel mee. Op reis met z'n allen, want we zijn met z'n allen op reis als soort. En in dat verhaal, dat is natuurlijk, je noemt al Christopher Nolan, maar het is door James Joyce opnieuw verteld. Stanley Kubrick's 2001 Space Odyssey. Dus ik doe mijn duit in het zakje in een traditie. Ik hou ervan om binnen het kader van een traditie te werken.
0: Ja, maar wie is jouw Odysseus?
2: Dat is mijn oudste zoon. En hier heeft Odysseus ook een broer. En dat is mijn jongste zoon. Dus een Odysseus kind.
0: Waarom heb je er kinderen van gemaakt?
2: Omdat ik had dit verhaal in mijn hoofd. Ik zou eigenlijk een bijdrage aan een symposium over Odysseus leveren. Dat ging niet door vanwege corona. Toen ging ik naar Corfu, het eiland waar een enorme rots in de zee zit voor de kust. Dat ze zeggen dat dat het schip van Odysseus is.
0: Versteend.
2: Alleen, ik kwam ook op een andere plek. Nieuwsgierig mens kan overal terechtkomen op Corfu. En dat was het afschrikwekkende aquapark van Corfu. Een van de meest vreselijke plekken waar ik ooit ben geweest. Zo'n glijbanenpark met allemaal zwembaden. En daar zag ik allemaal mensen, allemaal van die volgevreten, rood verbrande toeristen in zwembanden op zo'n golvenbad heel apathisch tegen elkaar aanbotsen. En toen dacht ik, ja, dit is de hel, we gaan eraan. Ja. En dat was het, toen was het zaadje geplant. En iets later zag ik mijn kinderen, wij gaan altijd naar Umri op vakantie, op de camping, in het zwembad plonsen. En toen drong het verhaal, binnen no time drong het verhaal zich aan me op.
0: Want, waar staat dat zwembad dan symbool voor?
2: Dat is de onderwereld.
0: De onderwereld.
2: De onderwereld.
0: Ja. Want ik zei al, Odysseus zijn hier twee kinderen. En die Odysseus wordt op een dag wakker. In een lege wereld. Hè? Alleen hij en zijn broertje zijn er dan nog. Jij laat de mensheid gewoon verdwijnen.
2: Ja, ze zijn verdwenen. En ze besluiten om te vertrekken en de mensheid te gaan zoeken. En op een gegeven moment komen ze in een woud een mannelijke nimf tegen. Die heeft het restantje van de mensheid verzorgd. Hij. En dat is een beetje een bij elkaar geraapt zooitje. Een beetje een ship of fools. En samen, dat wordt zijn bemanning. En ze varen uit en over land en zee. Het volgt wel het klassieke patroon van de reis. Zoeken ze de mensheid en die vinden ze terug in een campingzwembad in Umri. En de camping heet de Zuilen van Hercules. Dat is de grens die God aan de mensheid heeft gegeven. Tot hier niet verder. En zij gaan voorbij de Zuilen van Hercules. Dat is het metalen douche bij de ingang van de camping. Ja. En daar vinden ze de mensheid terug en dan krijgen ze les in verdrinken.
0: Dus ze vinden de mensheid terug in de onderwereld eigenlijk.
2: Ja, ja. En net als Odysseus in Homerus' Odyssee, gaat Odysseus als een van de weinige klassieke helden, gaat hij de onderwereld in en komt er ook weer levend uit. En hij ontmoet daar, hij ziet dat iedereen ten eerste les krijgt in verdrinken.
0: Dat is eigenlijk meer het verhaal van Orpheus, toch? Dat hij naar de onderwereld ook gaat en weer terugkomt.
2: Ja, het is receptie van de klassieken. Dus ik fiets er van alles.
0: Je fietst er van alles doorheen.
2: Ook hedendaagse en bronnen. Maar,
0: wat voor hedendaagse bronnen heb je er dan ook?
2: Dus ook muziek heeft er inspiratie gediend. Het is een heel lang nummer van Jimi Hendrix van 13 minuten. 1983, If a Merman I Should Turn To Be. Dat gaat over dat hij zich verandert met zijn vriendin in een meerman om aan een kapotgaande wereld te ontsnappen. Dus begint bij Homerus, maar ik trek het echt tot nu. Het is heel modern ook.
0: Ja, maar ook, je hebt ook een hele grillige fantasie.
2: Ja, het is grappig en het is gewelddadig. Ja. En in de mythologie, ik heb mijn kinderen daar ook mee opgevoed, want in de Griekse mythe komt alles voorbij. Je leert alles over de mensen, goden en stervelingen. Ze hebben allemaal mankementen en zo is het ook. Dan ga je goed beslagen de wereld in.
0: Maar goed, Odysseus weet wel te ontsnappen dus uit dat zwembad.
2: Ja, ja. En het gaat
0: Hoe
2: ook over
0: dat?
2: De vrije wil. Hij ontmoet net als de klassieke Odysseus een ziener. Hij ontmoet zijn moeder in de onderwereld. En hij begint te bevragen wat hij om zich heen ziet. En eigenlijk vindt hij het maar niks. Iedereen is zich aan het klaarmaken voor afzwemmen en disco zwemmen.
0: Mm-hmm.
2: En hij heeft zoiets van, ik ga hier niet aan mee, we gaan eraan. En hij pakt zijn broer en ze vertrekken. En ze gaan zichzelf opnieuw uitvinden, ze gaan weer op reis.
0: Ja. Je zou bijna vergeten, want het is zo'n bizar verhaal toch ook wel. Hè? Je moet echt even goed nadenken, oh ja, dit komt hier vandaan, ja, dit komt daar vandaan. Dat die tekeningen zo bijzonder zijn, daar heb je 4 jaar aan gewerkt, heb ik begrepen. Hè? Heel veel in Rome.
2: Ja.
0: Want dat is toch eigenlijk wat is je voornaamste werk? Tekenen of het
2: schrijven? Ik kan niet kiezen. Dus ik hou enorm van boeken, ik hou van literatuur. Daarom ben ik ook Italiaanse letterkunde gaan studeren na de academie. Dus ik doe het allemaal. Ik kon niet kiezen. Dus mijn projecten zijn vaak tentoonstellingen en boeken. En ze zijn complementair aan elkaar. Dus het is geen boek aan de muur. En het is ook geen catalogus bij een tentoonstelling.
0: Maar je hebt in Rome eraan gewerkt.
2: Ja.
0: Was dat cruciaal dat je daar was?
2: Zeker, zeker. Een groot deel van de bemanning komt ook uit Rome. Want het zijn mijn vrienden die ik in de zomer liet poseren op de camping.
0: Oh ja?
2: maar die wonen ook. En tegelijk met de uitnodiging van het Museum van Oudheden kwam ook de uitnodiging van het Koninklijk Nederlands Instituut in Rome om daar mijn onderzoek en mijn boek te schrijven. Dus ik heb het afgelopen jaar heen en weer gereisd tussen Nederland en vooral Rome en Italië. Ja. En al meanderend door Rome vond ik mijn laatste personages, de laatste brokstukken. En
0: je zei, ik heb mensen getekend op de camping.
2: Ja, zeker. Die hebben allemaal
0: heel veel blote mensen zitten erin.
2: Ja, want we waren op vakantie.
0: Die hadden de zee meer min. Die zwijnen verschalkt. Dus, ja, fantastisch.
2: Ja, nou ja, de zeemeerminnen zijn de jakhalzen van de oudheid.
0: Ja,
2: hè?
0: Ik had nooit gedacht
2: kennis,
0: dat
2: niet wat anders.
0: Nooit gedacht dat die zo agressief waren, zeemeerminnen.
2: Ja.
0: Maar bij jou wel.
2: Ja, ja en ze vreet iedereen op.
0: Ja. En achterin heb je een soort reisgids opgenomen met locaties. Klopt. Uit je boek. Dat vond ik zo geestig. Zit ook op ander papier gedrukt. Opeens zit je in een soort toeristische folder.
2: Ja, het is. Ik had voetnoten kunnen maken en een register. Maar het is eigenlijk een soort routekaart door mijn hoofd, maar ook door Midden-Italië. Dus het is een hele leuke toeristische route met alle inspiratie. Voor ieder hoofdstuk zijn de belangrijkste inspiratiebronnen vermeld in die campinggids. Dus ja. Allemaal plekken in Lazio en Umbrië. Maar ook dus het nummer van Jimi Hendrix, literaire bronnen zoals Heart of Darkness van Joseph Conrad.
0: Ja, dus als mensen denken, hé, waar komt het vandaan, kunnen ze daar te raden gaan. En ze kunnen natuurlijk die reis ook zelf maken.
2: Ja.
0: Dat is ook nog extra leuk.
2: En we hebben zelfs een Spotify-playlist. Dat doen veel mensen als ze op vakantie gaan, maken ze een playlist voor in de auto.
0: Ook dat
2: die
0: nog.
2: Zit er ook nog bij.
0: Ook dat nog. Het boek Odysseus en de verdronkenen en geredden is vanaf donderdag te koop. En dan is ook die tentoonstelling te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Elisa, dank je wel en gefeliciteerd met dit fantastische project en dit mooie boek. Hierna gaat Wat blijft verder. Dan gaan ze het hebben over Spinoza. En morgen zit hier Chris Keijne weer. Goed.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: In de podcast Kunststof, actrice en filmmaker Hanna Verboom maakte de documentaire samen over de kracht van verbinding in het tegengaan van psychisch lijden.
2: Eigenlijk uit alle onderzoeken blijkt dat die menselijke nabijheid het meest effectief is als het gaat om herstel van psychisch lijden.
0: En thrillerschrijver Michael Berg viel dubbel in de prijzen met zijn Mergeland-trilogie.
3: Ja, dat klopt wel.
0: Die zich afspeelt in Zuid-Limburg.
3: Er komen dingen naar voren die niet heel fijn zijn.
4: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
5: Ster. Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: In het voetbal zijn er momenten...
8: Bergkamp 2-1!
7: ...die impact maken.
9: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
8: En die bal gaat erin, Wout Weghorst!
7: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
8: Malen, ja, ja, ho, ho.
10: Het WK Voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
11: De hete zomer, crayonrolluiken.
12: Geluidsoverlast,
11: crayonrolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayonrolluiken.
13: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
15: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
16: Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar. Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie. En ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die je raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
17: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
18: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er zijn nog geen berichten over mogelijke schade na de Iraanse aanvallen op Israël. En ook is er niks bekend over slachtoffers. Afgelopen dag voerde Iran aanvallen uit op het noorden en midden van het land. Het Israëlische leger zegt dat het alle ballistische raketten heeft onderschept. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 kilometer per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd betrapt op de A2, waar auto's niet sneller mogen dan 100 kilometer per uur. De automobilist negeerde een stopteken en ging er vandoor. En de auto is later teruggevonden in Houten in Utrecht zonder bestuurder. De automobilist is uiteindelijk gezien in een ander voertuig en opgepakt. De politie heeft het rijbewijs in beslag genomen. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Afgelopen avond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens weer van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. Het weer, het is vannacht helder en koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later meer bewolking nog bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
17: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat Israël alle Iraanse raketten heeft onderschept. Er zijn geen berichten over schade na de aanvallen afgelopen dag. Iran voerde die uit op het noorden en midden van Israël. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Israël, Iran en de VS. In Armenië komen steeds meer uitslagen binnen na de parlementsverkiezingen van afgelopen dag. De partij van zittend premier Pashinyan gaat ruim op kop. Hij wil meer aansluiting bij de Europese Unie, al wil hij de banden met Rusland niet verbreken. Ook wil hij vrede met buurland Azerbeidzjan. Pashinyan heeft inmiddels de overwinning opgeëist in Armenië. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo kook op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om pakketten kook in de Middellandse Zee te gooien waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Gisteravond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. De Vlaamse zangeressen eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is vannacht helder en het koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken en later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Lars Militsa met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenactie, meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag voerde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De parlementsverkiezingen in Armenië zijn gewonnen door zittend president Pashinyan. Zijn partij Burgercontract staat vooralsnog op 57% van de stemmen. Daarna volgt Sterk Armenië met 21% van de stemmen. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord sluiten met buurland Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport afgelopen maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland en hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 kilometer per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd gisterochtend betrapt op de A2, waar de maximumsnelheid 100 kilometer per uur is. De Mercedes-rijder kreeg een stopteken, maar negeerde dat. De politie ging achter de auto aan, maar zonder succes. Uiteindelijk vonden agenten de Mercedes in Houten, zonder de bestuurder. En de verdachte die is later opgepakt in een ander voertuig. Het rijbewijs is ingenomen. Het weer, het is helder en zo'n 12 graden. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.